0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De paramilitaire groep RSF heeft zich bij de verovering van de stad Al-Fasher in Soedan schuldig gemaakt aan etnische zuivering. Amnesty International heeft daarvoor voldoende bewijs gevonden na onderzoek. Ook stelt de mensenrechtenorganisatie dat de groep op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af en legde een wal aan rond de stad, zodat niemand weg kon. Ook gebruikt de groep op grote schaal seksueel geweld. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het dak van het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor het dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement opdrachten verleend zonder de juiste procedures te volgen. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een zeldzame geboorte in Veldhoven. Daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn 4 jongens, Adam, Amir, Hassan en Hussein genaamd. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer. In het hele land klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In een onderzoek naar fraude met EU-geld door politieke partijen zijn in verschillende landen invallen gedaan. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de radicaal-rechtse fractie in het Europees Parlement geld verkeerd uitgegeven. Bijvoorbeeld door opdrachten te verlenen aan vertrouwelingen buiten de procedures om. Het onderzoek zou draaien om in totaal 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. De Amerikaanse president Trump heeft in het eerste jaar van zijn tweede presidentschap honderden miljoenen op zijn eigen bankrekening kunnen bijschrijven. Uit zijn inkomstenrapport, dat alle overheidsmedewerkers moeten invullen, blijkt onder meer dat hij ruim een miljard heeft verdiend aan cryptomunten. Ook streek hij miljoenen op met zaken als het aanprijzen van bijbels, schikkingen in allerlei rechtszaken en de verkoop van Trump-geurtjes en Trump-horloges. Het inkomstenrapport van Trump is 927 kantjes lang. Zijn voorganger, Joe Biden, had genoeg aan 11 pagina's. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde ten koste van Ivoorkust. En rond deze tijd begint het duel tussen Mexico en Ecuador. Het weer, er zijn brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 12. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Dat blijkt uit cijfers van Europees Klimaatbureau Copernicus. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. De warmte van het zeewater kan effect hebben op het weer. Op sommige plekken neemt bijvoorbeeld de kans op extreme neerslag en overstromingen toe. De oorzaak van het warme water is een combinatie van de opwarming van de aarde en het terugkerende weerfenomeen El Niño, dat dit keer erg sterk is. Wetenschappers verwachten daarom de komende maanden nog meer temperatuurrecords. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fasher vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was 2 keer bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. Het weer. Er zijn brede opklaringen en het is een graad of 13. De komende dag is het zonnig en overwegend droog. In het binnenland is er wel kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: Bewakingsbeeld waarop we zien hoe een bezoeker van een Utrechtse club de gouden ketting steelt van een andere bezoeker. 6.000 euro is de ketting waard, maar de emotionele waarde is nog veel groter. Ook goed beeld van een oplichter die gaat shoppen met een gestolen pas. En nog een keer aandacht voor de bizarre aanval op straat in Amersfoort. Op klaarlichte dag werd een man bedreigd door twee mannen met een mes. Uiteindelijk werd hij ook gestoken. Wie zijn die twee messentrekkers? Dat is de vraag.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman is opgestapt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd gisternacht uitgeschakeld op het WK door Marokko. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman beleefde 64 interlands met Oranje in zijn twee periodes als bondscoach. De temperatuur van het zeewater wereldwijd was in deze tijd van het jaar nog nooit zo hoog. Gemiddeld zijn de oceanen nu bijna 21 graden. Het warme water kan effect hebben op het weer. Zo hebben sommige plekken meer kans op extreme neerslag en kunnen stormen er heviger van worden. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Bij de inname van de stad Al-Fashir vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. De Amerikaanse president Trump verdient honderden miljoenen aan crypto, vastgoed en allerlei andere bijverdiensten. Dat blijkt uit zijn jaarlijkse inkomstenrapport, dat 927 kantjes lang is. Zo kreeg hij ook geld voor het aanprijzen van bijbels, Trump-geurtjes en Trump-horloges en verdiende hij veel aan schikkingen in allerlei rechtszaken. Het is vandaag Kitty Kotti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. Bij de nationale herdenking van het slavernijverleden houdt premier Jette een toespraak. 3 jaar geleden heeft Nederland excuses gemaakt voor het slavernijverleden, maar daarna is er niet veel meer gebeurd. Veel organisaties hopen dat Jette met concretere acties komt om de doorwerking van de slavernij aan te pakken. Het weer. Eerst vrij zonnig en droog vandaag. Later vooral in het binnenland kans op een buitje. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In
0: summertime. Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: En wat kunnen we ervan zeggen? Nou, veel. Je kunt ook beter misschien je mond houden. Je hoeft niet alles te zeggen. Maar Boskerks, wat een leuke zaai is dit. Nummer uit 1977. Dat is toch alweer bijna 50 jaar geleden dat die gemaakt is. What can I say? Nou, we kunnen een heleboel gaan zeggen. En dat gaan we ook wel doen, toch? In Utrecht is wakker, Anne.
1: Hallo, goedemorgen. Zeker weten.
0: We hebben diverse onderwerpen natuurlijk, waar wij de dag mee gaan openen vandaag met de gepresenteerde radio-uitzendingen van Radio M Utrecht. Gezellig dat je er bent. We hebben ook een leuke Facebook-vraag, of een aardige Facebook-vraag.
1: Ja.
0: Dat wil zeggen, ik zeg altijd Facebook-vraag, maar iedereen kan reageren als je bijvoorbeeld WhatsApp gebruikt via de RTV Utrecht-app natuurlijk. Kun je altijd in contact met ons komen. Diverse onderwerpen, waar gaan we het onder andere over hebben, Anne?
1: Ja, in gemeente De Ronde Venen krijgen kinderen op scholen fatbike-les. Dat vind ik toch wel wat. Het is al bijzonder. Ja. Leren ze vooral het verschil tussen fietsen op een e-bike, fatbike, een normale fiets. Ja, en waarom? We gaan zo meteen, 7:15, een wethouder spreken. Mm-hmm. Die daarover gaat en die daar aan het hoofd staat. Ja, en dan gaan we even vragen, waarom vinden ze het belangrijk om die lessen te organiseren?
0: Ja, ik kan er wel een voorstelling bij maken, eerder gezegd. Ik zie heel veel, noem ik maar, kinderen op een fatbike die heel hard voorbij rijden. Ja. Al dan niet met oortjes in. En die totaal geen aandacht hebben voor de weg. Maar die bovendien ook eens met een gigantische snelheid je voorbij rijden.
1: Ongelooflijk wat je soms voorbij ziet schuren.
0: 40 kilometer per uur, 30, ik heb geen idee. Snel in elk geval en zonder helm. Lekker verstandig om dat vooral te doen. Niets doen dus. Fatbike lessen.
1: Ja.
0: Ik vind het helemaal niet zo gek eigenlijk.
1: Goeie zaak misschien wel. Ja.
0: Een van de vele onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. Ja, en we hebben het zonnig natuurlijk. Dus tenminste, ik hoop dat de zon er een beetje goed bij gaat komen.
1: Ja, dat zou wel lekker zijn. Hè?
0: Dus ook zonnige muziek. Nu uit 1989. Zo.

0: Altijd fijn om ze erbij te hebben. De Fab Four, de Beatles dus. En Ticket to Ride. Het is inmiddels 14 over 6 geworden. Je luistert naar Utrecht is wakker. Radio M Utrecht op woensdag 1 juli. Hadden we al gezegd? Nee, hebben we niet gezegd.
1: Nee, nog niet.
0: Het is een nieuwe maand natuurlijk.
1: Nieuwe maand. Nieuw half jaar.
0: Zo, want we laten het eerste halve jaar van 2026 weer achter ons. Nou weer, we laten het achter ons, want we hadden dat nog niet eerder gedaan. Maar wat is dat snel gegaan?
1: Nou, ongelooflijk. Nu het zo hardop zegt.
0: Ja.
1: Heel snel.
0: Grappig is eigenlijk als je erover nadenkt. Dan, en je stelt jezelf de vraag, wat heb je allemaal gedaan in een half jaar tijd? Probeer eens 10 dingen te bedenken. Ik denk dat 5 dingen al moeilijk is, daar moet je over nadenken. Wat gek is dat eigenlijk?
1: Ja, heel raar. Ja, dat herken ik wel, zeg. Jeetje. Nou, het gaat enorm snel.
0: Vakantie misschien. Ja, ik ben nog een weekje in Nederland geweest. Vond ik wel lekker eigenlijk, denk ik dan aan.
1: Ja?
0: Ik ben jarig geweest. Jij bent ook jarig geweest.
1: Ja,
0: trouwens, in maart.
1: Oh, dat is
0: dat, kijk, zo kom je er wel aan 5. Maar je moet er wel over nadenken.
1: Zo, kijk, eigenlijk, het is gewoon.
0: Ja. En wat biedt het volgende half jaar waar we dus nu in zitten? Geen idee. Laat maar komen, denk ik dan. Wat we ook willen laten komen, dat zijn de reacties op bijvoorbeeld de vraag vandaag.
1: Ja. En die is, wat verdiende jij met je eerste bijbaantje? En wat deed je precies? Nou, we zijn heel benieuwd, want we hebben het daarover. Met vandaag een aantal nieuwe wetten / regels ingaan.
0: Mm-hmm.
1: Waaronder dat het minimumloon omhoog gaat.
0: Oh ja, dat zei je gisteren al, hè?
1: Ja, anders is er even een overzichtje gemaakt. Een kind van 15 krijgt nu bijvoorbeeld minimaal 4,50 euro per uur.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik weet niet hoe dat vroeger zat. En misschien weet je nog wel wat jij toen als op je eerste baantje verdiende. Weet jij dat? Wat was jouw eerste baantje eigenlijk?
0: Supermarkt. Ja, ja, ik vond het heel
1: leuk. Pakken vullen?
0: In de vulploeg, ja, zat ik dan. Nou, eigenlijk bracht ik hier ook foldertjes rond. Maar dat noemde ik, ja, dat is ook wel een bijbaantje natuurlijk. Ja. Maar ik wilde graag in die supermarkt werken. Maar dan moest je wel, er waren al heel veel jongeren die dat gingen doen. Mm. Dus ik was eerst even heel kort foldertjes aan het rondbrengen.
1: Okay.
0: Daar kreeg ik 24 gulden voor in de week, weet ik dan. Laten we voor het gemak zeggen 24, hè, ja. Want het is natuurlijk in de gulden tijd. Mm. 3 cent per foldertje kreeg ik. Nou, tel uit, je winst 810 foldertjes moest ik rondbrengen.
1: Oh, ja.
0: En dan was ik ongeveer 3,5 uur mee bezig in de wijk om dat te gaan doen. Ja. Maar dat was de eerste bijverdienste. Daarna in die supermarkt, want het was vrij snel dat het gebeurde, verdiende ik 3,25 gulden per uur.
1: Mm.
0: Ja.
1: Oké, hoe oud was je toen eigenlijk?
0: Ik was 16, 15, oh. 15 dat ik begon, ja. En dat vond ik leuk. En dat heb ik gedaan tot mijn 20ste of zo. In die supermarkt werken. Ik vond het ontzettend leuk. Ik heb een ontzettend leuke tijd gehad. Dat was iets wat ik niet wilde gaan doen. Klein uitstapje wel gemaakt om dat even tijdelijk te gaan doen. Maar over het algemeen vond ik dat een leuke tijd. Ik heb het altijd een leuk geheel gevonden.
1: Oh,
0: supermarkt.
1: Leuk toch? Ja.
0: En jij dan?
1: Ik ook in de supermarkt voor het eerst.
0: Maar
1: ja,
0: niet bij mij in de supermarkt, had ik je wel gezien.
1: Ja, inderdaad. Nee, ik was ook 15 toen ik begon. Ook vakken vullen en dan 's nachts vakken vullen.
0: Niet waar?
1: Ja, ik stond om 3 uur naast mijn bed.
0: Echt waar? Ja, dat gebeurt tegenwoordig zo vroeger. Echt niet hoor.
1: Ja, nee, wij moesten dan om 3 uur op en dan tot en met 6 uur vullen. En dan weg.
0: Dat is slecht voor een mens om dat te doen. En dan ging je weer naar school toe.
1: Ja, of dat was dan in het weekend. Of in de zomervakantie trouwens.
0: Ja?
1: Dus dat deden we dan heel de week.
0: Oh ja.
1: Nou, ik had veel geld toen, Bob. Niet meer
0: ja, dat is lekker. Wat heb je ervoor gekocht?
1: Alles uitgegeven.
0: Ja, alles aan wat dan?
1: Ik weet nog heel goed wat ik aan heb uitgegeven. Verschrikkelijk stomme uitgaven.
0: Huh?
1: Ik had haarolie gekocht. Maar ja, je hebt helemaal geen haarolie nodig als je 15 bent. Kom op.
0: Maar waarom heb je haarolie nodig?
1: Ja, weet ik het toch ook lekker. En ik liep met een vriendin in de stad. Ik dacht, kokosolie. Dus
0: Ja, ik snap je. Ja. Dat is een beetje zoetig natuurlijk. Ja.
1: Heeselijk, stom.
0: Maar ja, goed, met dat geld, maar heb je niet iets voor gespaard of zo? Want ik heb dat wel gedaan.
1: Poeh, ja, ik heb wel wat geld opzij gezet. Maar ik was niet zo'n spaarder toen, helaas. Het ging vooral weer op aan de kroeg en dan leuke dingen doen met vrienden. Nou, bol.
0: Oké.
1: Maar goed.
0: Nou, ga ik straks vertellen wat ik ervoor wil sparen. En wat mijn drijfveer is geweest.
1: Om bij die
0: supermarkt te blijven. A, omdat ik het leuk vond. En B, omdat je er wat mee verdiende.
1: Okay.
0: Reacties en welkom op je eerste bijbaantje. Ja. Wat verdiende je daarmee?
1: Ja, praat met ons mee. Dat vinden we leuk. Kan via de app van RTV Utrecht op de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Zo, ik ben echt heel benieuwd wat mensen verdienden. Laten we zeggen 40, 50 jaar geleden of zo. Nou, laat maar weten aan ons.
2: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
3: Ik kom naar je toe.
4: De Nationale Nieuwe van deze week is 3, 2, 1 van Bente.
2: Per Radio M Utrecht.

0: goed.
1: Bent er nog een paar dagen, krijgt ze die steun van ons als nationale nieuwe Radio M Utrecht. Daar luister je naar. Het is 6:08 geworden. De kranten voor ons, we hebben het een beetje verdeeld. Jij wat, ik wat en de voorkanten van de kranten in een paar minuten tijd even doornemen met elkaar. Weet je, begin jij eens even. Wat heb jij voor je liggen?
0: Ik heb hier voor me de Telegraaf met een groot verhaal over angst voor banenverlies. Ongerustheid onder werknemers groeit. Steeds meer Nederlanders vrezen voor hun baan. Liefst 1 op de 5 werkenden is bang komend jaar op zoek te moeten naar iets anders.
1: Waarom?
0: Ja, 2 jaar terug was dat nog 1 op de 10 trouwens. Tegelijkertijd schreeuwen sectoren als de bouw, techniek en zorg juist om meer personeel. Ja, dit zegt dus een marktonderzoeker. Die onzekerheid neemt toe. Zien ze niet alleen houden vele honderden werknemers rekening met ontslag. Ze denken ook dat het niet lukt om daarna snel weer een passende functie te vinden. Even kijken hoor.
1: Dat is eigenlijk wel heel tegenstrijdig. Want tenzij je bang bent voor AI bijvoorbeeld. Dat je baan overgenomen. Vroeger dachten ze dat je banen overgenomen werden door robots, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat was voor een deel ook zo. De automatisering en zo. Maar dit?
0: Ja, ik zit even verder te lezen. Ja, natuurlijk kunnen werkenden die hun baan kwijtraken elders als zij-instromer altijd aan de slag, zegt de marktonderzoeker. Maar voor zo'n carrièresteeds moeten ze soms ook nog eerst een opleiding volgen. Mm-hmm. Dan is het financieel minder aantrekkelijk. Ja, waarom die ongerustheid groeit, blijkt dus uit een onderzoek van die marktonderzoeker Motivaction. Die ondervroeg in totaal 5500 Nederlanders hierover. Ik ga eens even verder bladeren.
1: Ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk.
0: Ja, dan ga ik even verder en dan mag jij eerst even.
1: Dat is goed. ik ben heel benieuwd namelijk vanwege het feit dat er de banen van bewijs van spreken voor het oprapen liggen. En de portemonnee door de bedrijven nog altijd getrokken wordt van kom hier werken.
0: Dat horen we steeds.
1: Maar goed, het is een golfbeweging altijd, want we stappen zo weer in een deel met heel veel werklozen. Dat gebeurt dan ook weer. Het NRC, een NRC voorkant, hoe het Nederlands elftal een gouden kans op WK-succes liet glippen. Mooie analyse, zeg ik dan. Maar ja, goed, we hebben allemaal coaches. Ja, we hebben 1 coach minder nu, dat is Ronald Koeman. De bondscoach is opgestapt na het teleurstellende resultaat. Ja, was dit nodig, was dit niet nodig? Een reconstructie van de NRC over het wereldkampioenschap voetbal. Want dit had voor het Nederlands elftal een toernooi kunnen zijn waar het beste van meerdere generaties samenkwamen, zo schrijft de krant. Maar goed, bondscoach Ronald Koeman maakte nooit een compromisloze indruk. Daarover kun je lezen in de NRC vandaag.
0: Nou, ik heb even verder gebladerd in de Telegraaf en het stuk wat meer gelezen. Ja, wat je zei al, AI, dus kunstmatige intelligentie.
1: Toch wel.
0: Het aantal vacatures daalt en het aantal reorganisaties neemt toe naar aanleiding van de opkomst van AI. Ja, volgens de onderzoeker die betrokken is, Esther Coates, zijn juist die sectoren waar het om gaat gevoelig voor de verslechterde economie. In de horeca, detailhandel en facilitaire dienstverlening werken bovendien veel jongeren met een tijdelijk contract. En het wordt in veel gevallen, als het bij een bedrijf minder goed gaat, niet verlengd. Dus dat ligt ook aan ten grondslag.
1: Ja, dat is het gemak van de werkgever, maar ook de bescherming voor de werkgever. En wat minder voor degene die inderdaad die bijbaan heeft of die baan heeft voor kortere tijd.
0: Ja. Dus de introductie van de AI speelt een grote rol, voornamelijk in de financiële dienstverlening en de accountancy. Ja, groot verhaal daarover in de Telegraaf. Dan blader ik even snel naar de Volkskrant die ik ook hier voor me heb liggen. Dat is een groot verhaal over Zweden. Daar gaan ook tieners voortaan de cel in. Kinderen van 15 tot en met 17 jaar mogen vanaf nu in Zweden worden opgesloten in gevangenissen voor volwassenen. De regering hoopt zo het groeiende bendegeweld, waar opvallend veel jonge tieners bij betrokken zijn daar, te bestrijden. Ja, er moet nu iets gebeuren, maar ik vraag me af of dit het juiste is, luidt een quote uit het verhaal. Met erbij een foto van het hek voor de tieners omgebouwde Rosersberg-gevangenis. In Zweden dus. En daar ook in die krant aandacht voor. Ja, Kitty Kotti. In gesprek met 5 vrouwen over de viering van Kitty Kotti vandaag. Is de Nederlandse houding veranderd? Of moet er nog meer gebeuren? Meer daarover in de Volkskrant.
1: Nou, deze schrijft er ook over op de voorpagina. Kort hoor. Vandaag herdenken de Surinamers, de Nederlanders en de Caribische rijksgenoten Kitty Kotti. De verbroken. Mooi geschreven trouwens. Verbroken ketenen van ons tot slaafgemaakten. Ja, hun gewonnen vrijheid uit zich ook in een bijzonder hoofddeksel. En dat zien we op de foto. Een ja, moet ik zeggen, mooi hoedje, een tulband. Ik vind het mooi om te zien. Zeker, kleurrijk is het wel. Aandacht dus voor het slavernijverleden en de afschaffing van de slavernij. Dat is Kitty Kotti en dat wordt vandaag gevierd. Dit deugt niet is een grote fout. Een grote fout, de boerenleider Ger Koopmans. Dus een ander onderwerp sleepte gisteren, moet ik dan eigenlijk zeggen. De messen voor een bomvolle zaal veehouders. Het waren er 3.500 ruim om, die stonden dan voor het blok. Toch tekent een politieke meerderheid af voor het voorstel van minister Jamie van Essen. En dat heeft alles te maken met die inkrimping van de veestapel, waar we het al eerder over hadden in Utrecht is Wakker ook.
0: Ja, ja.
1: Als laatste, heb jij nog een krant?
0: Dit was hem.
1: Oh ja, ik heb hier trouwens nog even. Maar een groot artikel op de voorpagina over het leven in Gaza. Dat is voor kinderen een marteling. Ik maak daar maar geen woorden aan vuil. Los van het feit, wat een ellende is daar nog altijd gaande. Ja. Ook voor kinderen, ook voor volwassenen. Over geen vooruitzicht hebben gesproken. Nou, als je daar toch geboren bent, als je daar toch moet wonen of kunt wonen.
0: Kinderen, echt verschrikkelijk die beelden om te zien.
1: Dit is Utrecht is Wakker. Het is 2 minuten voor 6:30.

0: wat hij vandaag gaat ondernemen voor Utrecht is wakker. Even kort een weerberichtje van Grito Spallenburg. Het is niet heel erg zonnig. Er komt wel zon bij, maar later vormen ook weer de stapelwolken het weerbeeld in Midden-Nederland. Blijft wel nagenoeg droog bij een lichtelijk westelijk windje met een maximumtemperatuur van rond de 25 graden. Kijk, die zomerse waarde die komt dan toch wel degelijk weer in beeld. Dat is toch een mooi vooruitzicht, denk ik dan. Even kijken naar het verkeer. Heeft de ANWB nog iets te melden voor Midden-Nederland? Nou ja, Den Bosch richting Utrecht, zeker de A2 tussen afrit Geldermals en afrit Everdingen. Doe je 5 minuten langer over je reis. Tot zover.
1: Utrecht is wakker met Bob van

Ook alweer 20 jaar geleden dat dit nummer verscheen. Rob de Nijs op Radio 1 Utrecht. We mogen hem graag begroeten met betrekking tot de muziek die hij heeft gemaakt. Want dat is een behoorlijk oeuvre. Inmiddels 6 over half 7 geworden.

0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ik zei het net al, Robert-Jan bij ons in de studio. Maar niet voor lang. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Want jij gaat weer op pad in de verslaggeversrol die jij gaat bekleden zometeen. We zijn zeer benieuwd.
1: V&D, voormalig V&D in Zeist.
0: In Zeist?
1: Ja. Daar ga ik zometeen naartoe.
0: Ja.
1: In het centrum van Zeist, uiteraard een groot gebouw. Staat er al, meen ik, in ieder geval dat de V&D daar kwam in 1968.
0: Met roltrappen ook.
1: Ja, de hele rattenplan. Ja, dat gebouw staat al 10 jaar leeg. Dus V&D is er al een tijdje uit.
2: Zo, en, dat is lang. Maar
1: vanaf deze week wordt het helemaal gesloopt.
0: Ai.
1: Maandag begonnen. Nou, dat duurt nog een aantal dagen, zeker weken.
0: Mm-hmm.
1: Het schijnt wat bekijks te trekken. Mensen die toch even komen kijken naar toch die vertrouwde plek waar V&D zat.
0: Ja.
1: Ook al staat het al 10 jaar leeg, dat het gebouw nu gaat verdwijnen.
2: Ja.
1: Dat er een gat ontstaat in het centrum eigenlijk.
0: Ja.
1: En we gaan er ook eventjes kijken, praten over de sloop en datgene wat er verder gaat gebeuren.
2: Ja.
1: En nou ja, wat komt er voor in de plek? Dat is ook bekend natuurlijk. Dat zijn bijna 190 appartementen.
0: Mm.
1: Dus daar gaan we het ook even kort over hebben. Maar het enige wat nog van de V&D overblijft is de kelder.
0: Die blijft intact?
1: Die blijft intact.
0: Oké. Okay. En dat wordt een fietsenstalling voor de bewoners die daar later komen te wonen?
1: Ik weet niet precies wat ze daar gaan doen, eerlijk gezegd. Begrijp wel dat er onderaan de appartementen, zeg maar, op de banengrond, dat daar winkels komen, of in ieder geval bedrijfsruimte, okay, zoals dat genoemd wordt.
0: Dat is in het centrum van Zeist.
1: In het centrum van Zeist. Dus als dat af is, kan dat ook weer een extra impuls geven aan het winkelcentrum, dat er een soort vernieuwing plaatsvindt. Maar dat gaan we ook vragen aan een winkel die er tegenover is gelegen, Toko. Want die heeft al sinds jaren dag uitzicht op de V&D.
0: Ja, die krijgt een heel andere view, zo gezegd, inderdaad. Ja,
2: wat ik me wel meteen afvraag, hoe kan het dat zo'n pand in het centrum 10 jaar lang leeg staat?
1: Ja, dat heeft te maken, denk ik, met wat moet er nou inkomen en zo. Daar weet ik niet precies het fijne van.
0: Ja, als je eigenaar bent ervan, meestal zijn van die hele grote ondernemingen. Op een gegeven moment is een pand afgeschreven, dus dan kost het niks meer.
1: Wat zeggen we van de Chinees in Zeist? Hè? Daar heeft RTV Utrecht laatst ook over geschreven. Dat is naast Figi, het hotel. Daar staat al heel lang een Chinees leeg. De Chinees is verdwenen, maar het pand, nou, dat is een vervallen staat.
0: Ja, ja, het zal wel van iemand zijn.
1: Van de buurtbewoners. Ja, en er komen er nu ook woningen in, meen ik. Maar dat is weer ingewikkeld met vergunningen, weet ik het allemaal. Maar dat staat ook al jaren leeg.
0: Het zijn markante gebouwen over het algemeen trouwens, die van Vroom en Dreesma. Met die lichtbruine buitenkanten, vaak om te zien. Een beetje beton.
1: Kenmerkend, natuurlijk.
0: Utrecht heeft dat, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam. Ik zit even voor de geest te halen waar ik wel geweest ben. Altijd zijn die gebouwen herkenbaar geweest.
1: Ja, ja,
0: maar, weet jij al waarom dan dat gebouw niet omgeturnd wordt tot, laten we zeggen, appartementen van binnen? Dat
1: is een goede vraag. Ja. Dat ga ik ook vragen. Want dat is natuurlijk, waarom moet het helemaal gesloopt worden?
0: Ja.
1: Voordat het, en weer opnieuw opgebouwd. Daar zal het ongetwijfeld een reden zal erachter zitten.
0: Ja.
1: Maar ook dat is een van de vele prangende vragen die wij natuurlijk eventjes...
0: Die stop je allemaal in je hutkoffer, die neem je mee als rugzak en dan...
1: Ja, bagage wat meegaat. Hoe gaat die sloop in zijn werk? Nou, misschien zijn er wat mensen die voorbij komen die eventjes opzij kijken.
0: Ja.
1: Dat denk ik wel. Dus dat proberen we dan ook eventjes mee te nemen. We gaan gewoon eventjes naar Polsgrochten nemen.
0: Ik vind dat een goede zaak. Daar gaan we meer over horen. De sloop van het gebouw van V&D in Zeist.
1: Hoe is het?
0: Andere vraag, nog even kort dan.
1: Ja.
0: Dat is de vraag die we aan iedereen voorleggen vandaag. Je eerste bijbaantje, zeg maar. Wat was dat en wat verdiende je per uur? Kun je dat nog herinneren?
1: Ik per uur? Nou, dat...
0: dat is de vraag.
1: Is dat, jongens? Niet te geloven.
0: Ja,
2: dat is leuk. We hebben het wel even over gehad.
1: Ja, nee, dat
2: is heel benieuwd
1: inderdaad.
2: Wat jij hebt gedaan.
0: Wat deed je als eerste? Wat was je eerste bijbaan?
1: Bollenrapen was.
0: Oh ja.
2: Bollenrapen?
1: Bollenrapen, ja, in de bollenstreken. Dus dan kwam er een ploeg langs.
2: En wat deed je dan?
1: Getrokken door een trekker. En volgens mij is diezelfde ploeg niet veel lang daarvoor nog getrokken door een paard. En er werd de grond omgevoeld en er kwamen de bollen die uitgebloeid waren.
2: Ja?
1: Die kwamen dan omhoog en die moesten geraapt worden. En die werden zorgvuldig opgestapeld om weer voor het of verkocht te worden of weer
2: gebruikt
1: te worden. Nou, dat was een jaar of... Ja, 11, 12 geweest zijn
0: ze. Oh, dat zijn jong eigenlijk al.
2: Ja.
1: En dat denk ik zo'n beetje, 12 zal het geweest zijn.
0: Ja?
2: Ja.
1: En van dat geld heb ik een horloge gekocht van 55 gulden.
0: Kijk, dat is leuk om te horen. Ja, geweldig, hè? Ja.
1: Eerste horloge.
0: Ja. Dat is schattig. Prachtig, prachtig. Kon je al klok kijken toen of niet?
1: Ik kon al klok kijken, inderdaad. Dat ja? was ik net, had ik net onder de knie, ja. natuurlijk op 12-jarige leeftijd, dat begrijp je.
0: Geweldig.
1: Nee hoor, ik maak nu een geintje. Want
0: nee, maar ja,
1: ik het helemaal serieus.
0: Nee, maar je kocht er een horloge van, dat is leuk, ja. Dan maak ik die kleine uitzag. De eerste horloge dat ik kreeg was van mijn opa en oma. Kreeg ik dat, was een nieuw horloge. Als ik kon klok kijken, dan zou ik van opa en oma een klokje krijgen. En die mocht ik dan zelf uit. Op een gegeven moment was het zover. Ik denk dat ik een jaar of 8 was, 7, 8 jaar of zo, dat ik kon klok kijken. Ja, toen ben ik met mijn moeder naar de juwelier gegaan. Daar mocht ik een leuk horloge uitkiezen. En dat horloge heb ik nog steeds.
2: Oh, dat meen je, dat wat leuk. Ja.
1: Over horloges gesproken, ik heb eigenlijk maar 1 horloge in mijn leven gekocht.
0: Ja?
1: En dat is dat horloge.
2: Nee, wat leuk. Oh, jongens.
1: En daarna gemaakt horloge, wat ik nog steeds om heb. Van,
2: dat meen je niet. Mijn van de bollen rapen.
1: Mijn opa.
0: Mag ik even
1: mijn
0: kijken dan?
1: Van moederskant, kijk.
2: Mooie
0: wat
2: klok.
0: Mooi. Ja, dat is
1: draag
0: mooi.
1: Ik dus al vanaf mijn, nou wat zal dat zijn? 14e, 15e.
0: Wat geweldig. Dat is een horloge dat je nog
1: moet op. Je zo'n verhaaltje overhouden natuurlijk. Welke omstandigheden heb je niet op dat horloge gegeven?
2: Een barre
1: omstandigheden.
0: Dit horloge moet je nog
1: wat heeft dat horloge niet meegemaakt?
0: Dat horloge moet je opdoen.
1: Het gaat om beweging. Dus nu dan moet ik een beetje
0: beweging.
1: Een rare beweging maken.
0: Dat is heel modern. Ja.
1: Nee, dat is wel.
0: Maar nu snappen we waarom je af en toe met je armen zo heen en weer gaat.
1: Precies. Al jarenlang.
0: En ik zeg nu, ik ga in de benen.
1: Vandoor.
0: Nu in de benen. Op naar Zeist om daar te gaan praten over de sloop van het Vroom in het Reesman gebouw in Zeist in het centrum. En dit is Linda Ronstadt.

0: drie mannen. Stuart Copeland, Andy Summers met een S en Gordon Summer of El Sting. The Police, Every Breath You Take, bracht ons even met dit nummer naar 1983 terug. Zo, dat is even geleden, 1983. Je was er wel, Grita, toch, hè, toen, neem ik aan?
1: Goedemorgen. 12 Hallo. Was ik in 1983. Goedemorgen.
0: Ja, ik wist dat jij er allemaal... Nou, toen begon je wel een beetje met muziek kennis te maken. Dat je denkt van,
1: dat is natuurlijk altijd zo'n periode waarin je heel veel muziek luistert. Ja. Klopt, ja.
0: En daarna nooit meer, of zo?
1: Nou, daarna is het dan een heel stuk minder geweest. Ik heb pas sinds een paar jaar dat ik weer de muziek eigenlijk soort van heb herontdekt.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: En waar denk je dan? Is dat dan de popmuziek of is dat dan de jazz of iets anders of zo?
1: Jazz vind ik vrij complex.
0: Dat klopt.
1: Dat vind ik ingewikkeld.
0: Dat, kenmerkend van jazz natuurlijk is dat eigenlijk is jazz gewoon... Ja, het kan alle kanten op gaan. Ik bedoel, dat is ook het leuke van jazz.
1: Ja, maar ik zie ook steeds meer de grote waarde van muziek eigenlijk. Dat denk ik, oh, wat is het eigenlijk goed. Eerder vond ik het vaak lastig als muziek zoveel emoties teweegbracht. Tegenwoordig denk ik, oh ja, dat is wel een mooi facet van muziek eigenlijk. Ja,
0: ja, emotioneel met teksten en zo.
1: Ja, ik hou van muziek waar heel veel tekst in zit. Dat vind ik wel mooi. Ik hou ook wel van die Franse moderne muziek waar heel veel tekst in zit. Dan begrijp ik niet echt wat ze zeggen, maar dan vind ik het wel heel mooi klinken. Mm-hmm. Ja. Indila uit Frankrijk vind ik wel een hele mooie zangeres.
0: Nog een keer?
1: Indila. Ja, zij is een soort Franse zangeres met Arabische roots. Dat hebben ze natuurlijk wel meer daar in Frankrijk. En dat geeft wel hele mooie... Dat geeft prachtige muziek. Ja.
0: Nee, ik ken haar niet, maar ik zal er eens even...
2: Oh, okay. Tourné dans la vide.
1: Ja, die
2: en
1: ja.
2: En Daniel dansen.
1: Ja, die zijn, dat zijn hele mooie nummers. Echt, ik vind haar heel mooi zingen. Ja.
0: Okay. Ik doe even een stukje jazz. Doe ik even. Dit is wel heel bijzonder. Zo'n vijfkwartsmaat.
1: Ja, klopt.
0: Take 5 van Dave Brubeck.
1: Die ken ik. Take 5.
0: Even een klein stukje eventjes. Even samen luisteren. Grita Spanbrug. Gaat uit het dak. Ja, dat is wel geweldig.
1: Take 5 is ook wel leuk. Die heb ik ooit vroeg op de piano gespeeld.
0: Nou, hier, kijk eens even.
1: Kijk, dat is leuk.
0: Ja,
1: vijfkwartsmaat. Ja, dat is wel leuk. Ja.
0: Anne, je had wel even naast Grita kunnen zitten, want jij speelt ook piano.
2: Ja, ik had het even kunnen spelen voor je, Grita.
1: Ja, we hadden wel quatre-mains even kunnen doen.
0: Quatre-mains.
1: Dat is lang geleden dat ik dat heb gedaan.
0: Zeg, we gaan weer terug naar het weer, want we wijken alle kanten op. Maar dat is niet de bedoeling. Dat ligt aan mij ook een beetje natuurlijk. Dus het weer voor Midden-Nederland vandaag. De zon is er wel weer bijgekomen, zie ik. Ik weet niet of het overal zo is, maar in Utrecht stad kan ik hem zien.
1: Ja, de zon is er volledig bij overal. Maar er zijn ook wel wat van die mooie laaghangende mistbanken. Omdat het behoorlijk is afgekoeld op veel plaatsen naar een graadje of 10. Dat geeft dan die, omdat er toch veel vocht in de lucht zit. Geeft dat dan van die fraaie mistbanken. Die ook alweer snel oplossen of alweer opgelost zijn. Dan is het een paar uurtjes vooral zonnig. Dan komen de stapelwolken erbij. Het is echt zo'n ritme van zo'n zomerdag. Krijg je stapelwolken en zon. Misschien dat daar lokaal vanmiddag een enkel buitje uitgeperst wordt. Maar dat wordt... Ja, maar dat is heel... Dan moet je echt moeite gaan doen om daar onder te kunnen gaan staan. Ja. Meer dan 99% van de provincie houdt het dus gewoon droog. Bij een temperatuur die gaat naar de zomerse waarde van 25 graden.
0: Dat gaan we toch wel weer halen. Dat is toch wel weer een zomerse dag.
1: Dat is weer een zomerse dag. Dan die hittegolf die is afgelopen, maar het is nog wel een zomerse dag. Ja.
0: Even heel kort nog even terug naar de ochtend. Want die mistbank, ik reed een stukje door de polder heen. Ook inderdaad merkte ik dat. Dat is geweldig om te zien. Vroeg in de ochtend die
1: mist. Ja, het ziet er gewoon ziet er heel mooi uit. We hebben natuurlijk een hele warme maand achter de rug. Maar ook een hele natte. Die combinatie heb je niet zo vaak. Er zijn plekken in Midden-Nederland. Ja, op de meeste plekken is meer dan 100 mm gevallen. Normaal is zeg maar een millimetertje 60, 70. En er zijn ook plekken met zo'n 150 mm. Dus we hebben een natte maand. Een natte grond. En als je daar wat koelere lucht overheen krijgt. Met de wind stil weer. Dan kan het dan nog net even dat feerieke mistbanken kunnen dan tevoorschijn komen. Ja, ik vind het mooi.
0: Ja, zeker. En trouwens, het was zo goed als of het was volle maan. Ook deze keer. Gisteren niet, was hij niet goed te zien. Vond ik. Helemaal een beetje roodachtig. Ook door de vocht in de lucht, denk ik dan. Mm-hmm. Maar vanmorgen was hij echt, vannacht dus, en vanmorgen vroeg, toen ik hier naartoe kwam, heel vol en mooi te zien. Dus wie weet is dat morgen ook wel het geval. Nu zal die niet meer zichtbaar zijn. Heel ver achter de horizon bijna, denk ik.
1: Gezakt waarschijnlijk. Ja, hij is denk ik gezakt. Ja,
0: Gita, het weer voor vandaag. 25 graden. Mogelijk een buitje, maar over het algemeen zullen we droog gaan in Midden-Nederland. Je zegt 99% van de provincie houdt het droog. Nou, dat is bijna overal. Ja. Vooruitkijkend, morgen, donderdag.
1: Ja, morgen. En weer eens een keer een windrijke dag. Steekt een westelijk windje op. Windkracht 4, af en toe misschien windkracht 5. En er komt zowaar een front overzetten. Zo'n heel zwak exemplaar hoor. Gaat vooral regen brengen ten noorden van ons land en over Denemarken. We krijgen een klein zwiepertje mee. Dat betekent dat zeg vanaf de late ochtend van donderdag en de eerste middaguren dat er uit de vele bewolking af en toe zo'n beetje lichte regen kan vallen. Een beetje motregen. Beetje, ja, vreemde eend in de bijt deze dag met 1,22 graden.
0: Dat is morgen. Nou, heel kort dan even vrijdag.
1: Vrijdag hebben wij, ja, dan is het weer gewoon droog de komende dagen sowieso. En je ziet dat die dagen op de vrijdag en het weekend op 3, 24 graden uitkomen. Eigenlijk perfect zomerweer om allerlei activiteiten te ondernemen. En we weten, het water is warm. Dus dan is op een gegeven moment, denk ik, op veel plekken het water nog warmer dan de luchttemperatuur. Heerlijk zwemweer.
0: Nou, heerlijk zwemweer. In open water, hè? Natuurwater bedoel je.
1: Natuurwater is wel het lekkerste, hè?
0: Ja, vind ik wel. Ja. Gita, dank hiervoor. Met het volgende uur in het vooruitzicht. Ook een weerspreuk erbij natuurlijk, hè? Vanaf 7:50.
1: Ik zal het niet vergeten dit keer, denk ik.
0: Dat zijn wij alweer vergeten dat jij het vorige keer vergeten was. Ja. Je hebt het toch hersteld?
1: Ik heb het weer hersteld, hè? Ja. Maar mijn hersens werken in de zomer nooit zo goed als in de winter.
0: In de zomer alleen
1: dan? Ja, meestal in de zomer. Ik slaap gewoon nog steeds slecht. Ik wil gewoon goed slapen. Zeker bij die 10 graden.
2: Ja, dat is wel echt vervelend, hè?
0: Okay.
2: Ook een beetje suffig.
1: Ja? Beetje suf, ja.
2: Vandaag niet, hoor.
0: Maar dat zeg alleen vandaag.
1: Volgende week wel.
0: Okay. Gita, tot zometeen weer.
1: Tot zometeen.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht, de luisteraar. Nieuws, weer, verkeer en fijne muziek. In het volgende uur gaan we even in met de reacties die we al hebben binnengekregen op de vraag van was je eerste bijbaantje, wat verdiende je daarmee, toch?
2: Ja, zeker. Daar hebben we net al eventjes over gepraat. En wil ik het ook van jou weten. Dat kan in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: En met Joe Dolan gaan we richting 7:00.

0: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. 7 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moet er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Het gaat om minimaal 3 euro. Er komen elke dag heel veel pakketjes vanuit landen zoals China. En daardoor kan de douane niet alles controleren. Met de nieuwe invoerrechten hoopt de Europese Unie dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. Tot zeker zaterdagmiddag rijden er nog geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Dat komt door een brand van maandag in een kabelgoot, waarvan de reparatie langer duurt dan verwacht. Op Rotterdam Centraal liepen ook vanochtend nog balende reizigers rond.
7: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
8: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
9: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
10: Wordt een lange reis?
9: Ja, een paar uurtjes erbij.
6: Ook de internationale treinen naar Londen en Brussel rijden voorlopig niet. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje werd gisteren uitgeschakeld op het WK door Marokko. En de bondscoach zegt dat niemand daar meer teleurgesteld over is dan hij. Koeman lijkt ook te hinten op een pensioen als trainer, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
11: Hij noemt ook alle clubs waarvoor hij gewerkt heeft, dat hij dankbaar is dat hij dit beroep heeft kunnen uitoefenen. Dan lijkt het ook wel een klein beetje einde carrière. En ook wel omdat hij verder gaat en dan ook de gezondheid van zijn vrouw noemt, Bartina Koeman, die al heel lang ziek is. En dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan voetbal.
6: Koeman beleeft als bondscoach 64 interlands. En Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK-voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. En ook vannacht ging Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0-overwinning van de Fransen. Het weer tot slot. Vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Radio M Utrecht, de tweede uur van Utrecht is wakker. Fijn dat je bij ons bent. Marjolein is er ook in de studio. Dat betekent tijd voor het nieuws uit de regio. Marjolein, goedemorgen.
13: Goedemorgen. De Utrechtse burgemeester Dijksma heeft een aangekondigde demonstratie van Extinction Rebellion op de A12 bij Utrecht verboden. Want het is strafbaar om de snelweg te betreden, zegt ze. Komende zaterdag willen de activisten de weg daar platleggen, net als ze eerder deden in april. In Amersfoort heeft de burgemeester Bolsjes excuses gemaakt voor het slavernijverleden van de stad. En hij deed dat gisteravond bij de Kitty Kotti-herdenking. Afgelopen jaar werd onderzoek gedaan naar de rol van het stadsbestuur en hoe Amersfoort profiteerde van slavenhandel. In Woerden blijft een motorverbod op de Meien in de weekenden en op feestdagen. Op de smalle weg blijft dat verbod vanwege de veiligheid en de overlast voor bewoners. Motorrijders zijn het er niet mee eens, zeggen dat er ook geen geluidsmetingen zijn gedaan. En wat ook verwarrend is, misschien in Bodegraven, waar die weg ook doorheen gaat, geldt geen verbod. Dus ja, dat is vrij onduidelijk en ze stappen naar de rechter. Dus daar meer over zo om 19:30.
12: Precies, uitgebreide nieuws. Dankjewel voor nu.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
16: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
17: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
18: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
12: Radio M Utrecht. En pijlsnel gaan we naar verslaggever Robert-Jan Boy. Die is pijlsnel van Utrecht naar Zeist gegaan. Op de fiets kun je dat ook doen, maar je bent met de reportagewagen gegaan, denk ik, Robert-Jan.
20: Ja, in dit geval wel, Bob. Maar het is mooi weer om te fietsen, moet ik zeggen, hoor. Het zonnetje schijnt. Het is nog niet zo warm. Het is een lommerrijke omgeving rond Zeist natuurlijk. Ik ben bijna in het centrum om te kijken naar dat voormalige V&D-gebouw... wat nu nog in het centrum staat. Maar deze week zijn ze begonnen met de sloop. Dus straks is er misschien dan een gapend gat te zien.
12: Ja, maar ja. De bedoeling is dat er iets anders voor terug gaat komen, mag ik toch hopen.
20: Daar komen appartementen voor in de plaats. Dat wordt helemaal opnieuw opgebouwd, op de kelder dan uitgezonderd. Ja, we gaan het hebben over de sloop en datgene wat er moet komen. En eens even kijken of het toch wat losmaakt in de mensen. Want bijna 60 jaar staat dat gebouw er al. En de V&D, voor mij ook al staat hij al 10 jaar leeg. Dat roept toch wat op bij de mensen.
12: Ja, zeker. Ja. Is er misschien nog wel behoefte, als je de Zeistenaren spreekt, zo meteen aan zo'n winkel? Ik kan me ook wel voorstellen dat het wel nostalgie heeft. En dat je denkt van, nou, ik zou wel weer willen, net als vroeger, naar zo'n Vroom en Dreesman gaan.
20: Maar dat is al inderdaad een gelopen race. Hè?
12: Ja, tuurlijk,
20: er is het ook een en ander over verschenen. Van dat past niet meer in deze tijd. Wordt dan gezegd een groot warenhuis.
12: Ja, maar het lijkt mij geweldig, eerlijk gezegd. Om weer een beetje te struinen over alle afdelingen. De roltrap te pakken. Toch weer van de derde naar de eerste te gaan. Ja. De kelder in.
20: Ja, nee, het is leuk hoor. Waar de LP's nog stonden. Ja, dat soort zaken. Dat kan wel plezieren. En die ouderwetse wekker natuurlijk. Ja, we kunnen zo wel even doorgaan.
12: Zeker, ja.
20: Maar ik denk niet dat ik het top kan betreden. Dus,
12: dat niet meer. Dat is ook een gelopen race. Goed, de sloop van het V&D-pand in Zeist. Daar ben je vandaag en daar gaan we over doorpraten. Na 19:30 worden we je uitgebreid. Tot zo, Robert-Jan.
20: Tot zo.
12: En over doorpraten gesproken. We willen graag met jou doorpraten over je eerste bijbaantje en wat je daarmee verdient. Dat vinden we leuk.
21: Ja, laat het weten in de app van RTV Utrecht. Praten we er gezellig over door met je. Of via Facebook, Radio M Utrecht.
12: Maar zometeen stappen we eerst op de fiets, op de fatbike.
21: Ja, e-bike, fatbike. Kinderen in gemeente De Ronde Venen krijgen die speciale fietsles. Dan leren ze de verschillen tussen de e-bike, de fatbike en een normale fiets. Ja, waarom vindt de gemeente dat nodig? Ja, steeds meer kinderen stappen op een e-bike of fatbike en er gebeuren ook steeds meer ongelukken. Gaan we zo over doorpraten met wethouder Anja Vijzelaar.
12: 7:07. Dit is Radio M Utrecht met de mamas en papa's zometeen. Eerst Tina Turner.

0: En met het zonnetje erbij, de zonnige muziek van de mama's en de papa's. I saw her again, 14 over 7. Dit is Radio M Utrecht.
1: Ja, steeds meer kinderen stappen op een e-bike of een fatbike. En vaak met veel gevolgen. Onder het aantal ongelukken op zulke fietsen zijn de jongeren oververtegenwoordigd. Ja, op scholen in gemeente De Ronde Venum krijgen kinderen nu speciale fietslessen. Daar praten we over verder met wethouder Anja Vijslaar. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Hallo. Hoe ziet zo'n les er precies uit? Wat leren ze?
2: Nou, zo'n les ziet er eigenlijk heel erg leuk uit. Want in de praktijk, er staan dus e-bikes. En daarmee fietsen ze dus een stuk. Moeten ze kijken van of ze wel op tijd kunnen remmen en dergelijke. Ja. Parcoursje is uitgezet van hoe fietst dat nou met zo'n e-bike. Als je dan toch gewoon 25 kilometer per uur kan fietsen. En met een VR-bril op een fiets. Probeer ze ook door een bepaald parcours of door een stad heen te fietsen. Worden ze geconfronteerd met allerlei uitdagingen en dergelijke. En hoe ze daar dan snel op moeten reageren.
1: Oh, dat vind ik wel bijzonder klinken, zo'n VR-bril. Hoe reageren de kinderen daarop?
2: Ja, fantastisch enthousiast. Echt waar. Ze vinden het eigenlijk allemaal leuk. Of ze nou het parcoursje gaan doen met een fatbike. Ja. Of de remproef met de e-bike of de VR-bril. Ja, dat was gewoon heel veel enthousiasme. Dus ze vinden het echt heel erg leuk om te leren.
1: Oh, goed. Hey, het gaat om kinderen van 11, 12 jaar ongeveer. Hè? Richting groep 8 die lessen krijgen.
2: Ja, het is
1: waarom
2: juist
1: deze leeftijd?
2: Eigenlijk groep 8. En groep 8 gaat natuurlijk in augustus of september naar het voortgezet onderwijs. En dan zien we dat veel kinderen ook een e-bike krijgen. Dus omdat ze dan vaak wat verder moeten fietsen als dat ze naar de basisschool toe gaan. En juist op die doelgroep mikken we. Want wat betekent dat nou als je op een fiets gaat fietsen die gewoon veel harder fietst dan wat je de fiets zonder ondersteuning. We zien ook dat er best veel ongelukken gebeuren. En daarom hebben we eigenlijk als gemeente Ronde Venen, provincie Utrecht en de Responsible Young Drivers, die dat voor ons die lessen voor ons geven. En we gezegd van ja, we gaan hier echt in investeren. Dus we hebben de scholen aangeschreven. En heel veel scholen zijn gewoon heel erg enthousiast om hier aan mee te doen met groep 8.
1: Ja, dat is wat u net al even zei. Het aantal ongelukken met jongeren op fatbikes specifiek is de afgelopen jaren explosief gestegen. Ja. Ziet u dat beeld ook terug in gemeente De Ronde Venen?
2: Ja, dat zien we ook terug. Dus dat er, omdat het soms moeilijk is om in te schatten wat die snelheid eigenlijk doet en hoe snel je moet anticiperen op verkeerssituaties. En dat leer je ook met die VR-bril op. Zodat je iets meer inzicht krijgt van wat doet die snelheid nou in verkeerssituaties die je straks gaat tegenkomen.
0: En moeten jullie als gemeente ook niet nadenken, misschien doen jullie dat al, over het aanpassen van fietspaden en dergelijke, om bijvoorbeeld het snellere fietsverkeer van het langzamere fietsverkeer te scheiden? Kan dat?
2: Dat is een hele goede opmerking die u maakt.
0: Want
2: daar zijn we juist heel veel aan het investeren. Juist in die doorfietsroutes. En zorgen dat er gewoon bredere fietspaden zijn. Zowel wat langzamer fietsverkeer als het snellere fietsverkeer, de 25 kilometer, gewoon gezamenlijk op kunnen fietsen. Dus we gaan veel meer toe naar fietspaden die 3 meter, 3,50 meter, soms 4 meter breed zijn eigenlijk. Dus op de doorgaande fietsroutes. Maar ook in de gemeente gewoon veel meer investeren in brede fietsstroken op de weg. Of bredere fietspaden. Daar wordt echt heel veel in geïnvesteerd. En dat doen we ook in de Ronde Venen.
1: Ja, in andere gemeenten in onze provincie, zoals Woerden bijvoorbeeld, zijn ze bezig met een lokaal fatbikeverbod. Daar denken ze aan. Hoe zit dat bij gemeente de Ronde Venen?
2: Nou ja, daar kijken we eigenlijk ook aan wat Den Haag doet in het kader van de fatbikes. En acties die daarin ondernomen worden. En dat is bijvoorbeeld ook het dragen van een fietshelm. Hè. Dat vinden we misschien niet allemaal even leuk. Maar het brengt wel heel veel veiligheid met zich mee. Dus als er ongevallen gebeuren. En misschien wel kijken naar bepaalde delen in het centrum van bijvoorbeeld een Meidrecht. Waar nu ook fatbikes rijden. Zorg dragen dat daar misschien wel. Dat we daar kijken naar een verbod. Maar we kijken eerst even naar Den Haag in het kader van het niet meer op kunnen voeren van fatbikes. En de zorg dragen voor die helmplicht. Dat lijkt ons ook een hele mooie. Dus.
1: Ja, u noemde het net al inderdaad even de helm. Want als jongeren verongelukken op de fatbike, is het letsel vaak ook ernstiger. Omdat ze geen helm dragen, dus op het hoofd vallen. Dat is een ernstiger vorm van letsel.
2: Zeker.
1: Wat kunnen ouders doen om ervoor te zorgen dat de kinderen toch een helm gaan dragen als ze dat niet willen? Of misschien wat eigenwijs zijn?
2: Nou ja, ik denk het goede gesprek met elkaar voeren, maar misschien ook gewoon het voorbeeld geven als ouders om zelf ook een helm op te zetten als je op een e-bike rijdt. En dan wordt het alweer veel gewoner, hè? Want ik bedoel, kleine kinderen die rijden allemaal, die fietsen allemaal, als ze beginnen met fietsen ze allemaal met een helm op. En op een gegeven moment doen we die helm af. Dus het is ook een soort gewenningsproces. Dus het goede voorbeeld geven als ouderen. Nou, je ziet dat natuurlijk al heel veel met senioren, hè, die wel een helm op hebben. Dus daar zie je het al. Ja, dat het veel meer ingebakken is om die helm op te zetten. Dus het is een proces waar we naartoe gaan. En ik denk dat dat over gewoon, misschien wel over een aantal jaren, dat iedereen eigenlijk gewoon heel gewoon de helm opzet als hij op een e-bike of op een fatbike rijdt.
0: Ja, precies. Dus de ouderen geven nu al min of meer een beetje het voorbeeld aan de jongeren. Door op de snelle fiets, op de e-bike, zeg maar, wel de helm te gaan dragen. Gezien het feit dat je daar ook natuurlijk een ongeluk mee kunt krijgen.
2: Ja, bij senioren zien we het al heel veel. Hè? Dus die hebben bijna eigenlijk allemaal een helm op. Dus het is een gewenningsproces in Nederland. En dat zal voor de jongeren zal dat straks ook een gewoonte gaan worden. Dus.
1: Ja, helder. Dank voor dit gesprek, Anja Vijslaar, wethouder bij gemeente De Ronde Venen. En een fijne dag vandaag.
2: Oké, hetzelfde toegewenst. Ja.
0: Het is mooi fietsweer trouwens.
2: Het is mooi fietsweer, ja. Ja, zeker.
0: Dus, okay. En met een helm op, hè? Als je met een fatbike of met een e-bike gaat.
2: Oké, goed. Dank je. Dag.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, 9 voor 7:30 inmiddels geworden.

0: Ja, je had destijds Loggins en Messina. Kenny Loggins. En je had Stevie Nicks, die natuurlijk bij Fleetwood Mac zat. En deze combinatie van Kenny Loggins en Stevie Nicks uit 78 was toch wel even leuk om te horen. Whenever I call you friend. Daarover vriend gesproken of vriendin of onze. Ja, Marjolein natuurlijk bij ons. Het nieuws uit Midden-Nederland zometeen uitgebreid bij Radio M Utrecht. Waar hebben we het over?
1: Over 13 jaar cel voor een Utrechter die toch niet vastzit. En een verwarrend verbod voor motoren in Woerden. Hoe dat zit, vertel ik ook zo.
0: Over 2 minuten.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan-dealer voor Utrecht en omstreken.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: De brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
6: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
6: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
0: 1:08. Het is Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio door Marjolein. En dat nieuws begint met Extinction Rebellion.
1: Ja, actievoerders willen de A12 op, maar dat wil Utrecht niet. Burgemeester Dijksma steekt er een stokje voor, omdat het verboden is om de snelweg te betreden. De demonstranten mogen wel van zich laten horen op het Domplein dit weekend en krijgen straf als ze toch de snelweg opgaan. Utrecht is er niet zeker van dat er geluisterd wordt en waarschuwt alvast voor verkeershinder zaterdag. De 44-jarige man die vorig jaar in de hal van zijn woning in de Utrechtse Kanaalstraat een andere man neerstak, krijgt 13 jaar cel. Toch hoeft hij niet de gevangenis in, omdat hij terminaal ziek is. De rechter oordeelt dat hij het slachtoffer opzettelijk heeft gedood tijdens een uit de hand gelopen ruzie vorig jaar zomer. De twee hadden een zakelijk conflict. Hij mag een eventueel hoger beroep thuis afwachten, zodat hij behandelingen kan krijgen in het ziekenhuis.

0: Wijk waar geen verbod geldt. In Amersfoort heeft burgemeester Bolsius excuses gemaakt voor het slavernijverleden van de stad. Hij deed dat gisteravond bij de Kitty Kotti-herdenking. Afgelopen jaar werd onderzoek gedaan naar de rol van het stadsbestuur en hoe Amersfoort profiteerde van slavenhandel. Bolsius maakte excuses aan de hand van het verhaal van een jongetje met de naam Pieter. En het verhaal van Pieter, verteld door Bolsius, kun je lezen op onze app en website. Dan het weer. Het is vrij zonnig vandaag. Er staat een matige wind. En het wordt zo rond de 25 graden vanmiddag.
1: De zomerse 25 komt toch weer in beeld. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Marjolein, dankjewel.
0: Ja, tot zo weer.
1: Tot zometeen in Utrecht is wakker. Nu verkeersinformatie van de ANWB met één melding. Het gaat over de A12 van Arnhem naar Utrecht. Flink wat vertraging, 20 minuten, tussen afrit Wageningen en Maarsbergen. Het heeft te maken met een ongeluk dat er plaatsvond. En ter plekke is de linkerrijstrook afgesloten.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
7: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
6: Nog niet helemaal dus.
7: Tja, die administratie. Toevallig tips?
6: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
7: Slag, dank je.
6: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Utrecht is wakker met Bob.

0: Bats en zanger Paul de Vinci en Sugar Baby Love, 8:08. Dit is Radio M Utrecht. Deze week is gestart met de sloop van het voormalige vertrouwde ook V&D-gebouw in het midden van Zeist in het centrum. Ja, het wordt echt gesloopt. Het stond overigens al 10 jaar leeg. De letters waren er al af. Oom en D stond er zoiets. Appartementen die moeten ervoor in de plaats gaan komen. Want, maar ja, er komt eerst een grote lege plek als alles gesloopt gaat worden. We gaan het bekijken door de microfoon en de ogen van verslaggever Robert-Jan Boy in Zeist dus.
1: Ja, en ik moet zeggen, het overtreft alle verwachtingen, Bob. Want ik kijk werkelijk in een gapend gat. Het is weggeknabbeld, weggevreten eigenlijk door een reusachtige sloopmachine. Een enorme, ja, wat noem het, een soort hijskraanachtige graafmachine bijna. Maar dan heel groot, met een massale grijparm. Het onderste gedeelte is nu achter de omheining. Ik kan niet precies zien wat het knijpgedeelte nou precies is. Want het gebeurt met een soort knijpmechanisme. In de tussentijd kun je de verdiepingen zien. De puin op die verdiepingen, je ziet de pilaren. Je ziet overal ijzerdraden uit. Steken of stroomdraden, ik weet niet wat het is, maar het is werkelijk opengereten. Links zie je nog de oorspronkelijke gevel, daar staat nog Laplace op. En rechts ook nog voor een gedeelte. En dan kun je dat net zien. Heel moeizaam dat wel, maar ND staat daar nog. Daar moeten de letters hebben gezeten die er af zijn gehaald. Een indrukwekkend gezicht. En ja, je merkt ook regelmatig, het is wel rustig, maar als mensen voorbij komen fietsen, dan kijken ze allemaal eventjes naar links of naar rechts om te kijken hoe ver het proces gevorderd is. Simone Vogel van Storm, neem me niet kwalijk, roep ik het nog bij Vogel. Ja, van projectmanager van Woongroen, de woningcoöperatie. Wat een proces is dit. En niet met een sloopkogel.
2: Gelukkig niet met een sloopkogel, want we staan midden in het centrum van Zeist. Dus we zijn hier aan het knijpen inderdaad met een grote schaar die op de kraan zit. Om hem voorzichtig eigenlijk weg te knippen. Dus afgelopen maandag, dinsdag is er een beginnetje gemaakt. En hij knijpt zich eigenlijk nu dadelijk zo het gebouw verder in naar achter toe.
1: Maar dat gaat nog behoorlijk snel, als we maandag zijn begonnen.
2: We hebben een aardig gat te pakken inderdaad op dag 3.
1: En hoe gaat het proces verder in zijn werk?
2: Nou, misschien is het wel leuk om uit te leggen dat dit alles wat we nu aan het doen zijn, hebben we eigenlijk de afgelopen maanden voorbereid in de kelder. En binnen hebben we alles leeggesloopt. Eigenlijk al het oude interieur. Ja. Meubeltjes zijn er allemaal uitgehaald. En toen zijn we in de kelder bezig gegaan. Want voordat je dit kan wegpulken, moet je eigenlijk ook iets doen aan de onderkant, bij de voet.
1: Wat dan?
2: Nou, daar hebben wij een laag zand en gestabiliseerd zand aangebracht.
1: Ja.
2: Daar hebben we allemaal vlechtwerk. Dat is met eigenlijk die ijzerdraden die je hier ziet hangen uit het gebouw.
1: Het zijn inderdaad ijzerdraden.
2: Die hebben we beneden in de kelder gemaakt. Een heel veld van de oude kelder van V&D. Mm-hmm. En dat heet dus wapening maken. En daar hebben we de afgelopen 4 keer grote betonstorts gehad. Dat heeft ook in de krant gestaan met die wagens hier.
1: Ja.
2: Zodat we een heel plateau hebben gemaakt, een nieuwe keldervloer met allemaal schoren. En dat zijn eigenlijk tegen de kelderwand ijzeren staven, zodat we een onderkant met ballast hebben om te kunnen slopen.
1: Mevrouw Storm, het is nog een heel proces. Ik denk even een hupsakeetje, maar zo gaat het allemaal niet.
2: Dat zo makkelijk gaat het niet. Dus daar is uitvoerig over gedacht met constructeurs.
1: Ja. Ja, ja.
2: En wat hij nou gaat doen, en nu zie je eigenlijk die grote schaar zitten.
1: Wacht even, we zien inderdaad nu een reusachtige schaar. Dat is zo dik 2 meter. Ja, jeetje, en als hij die schaar gaat knijpen, nou, dan moet je niet je vingertje tussen houden.
2: Dat zou ik niet doen.
1: Goedemorgen.
2: Het is eigenlijk net als een kreeft, hè? Zo'n schaar die er aan zit.
1: Een enorme kreeft.
2: Ja.
1: Het zijn reptiele gebeurtenissen die hier plaatsvinden.
2: Dat is het.
1: Zeg, het heeft 10 jaar leeg gestaan.
2: Ja.
1: Komen appartementen in.
2: Zeker.
1: Waarom moet het nou gesloopt worden voor die appartementen? Maar je zou zeggen, jongens, waarom kan het niet in het oude V&D-gebouw?
2: Nou, daar is heel erg goed naar gekeken de afgelopen jaren. Hè? Van wat gaan we nou doen? Kan je het pand behouden? Of moet het toch weg? Nou, alles was er toe gericht dat het pand echt weg moest. Want in deze bouw kan je geen goede appartementen maken. Hè? We gaan hem nieuw opbouwen, zodat de isolatie goed is en dat de buitenruimtes zijn.
1: Ja.
2: Dus we konden hem niet houden. En vandaar dat hij weggaat.
1: Dus het kon echt helemaal niet. Het is uitgebreid bekeken.
2: Uitgebreid bekeken.
1: Alleen de kelder blijft er nog bestaan.
2: De kelder blijft.
1: Wat gaat daarmee gebeuren?
2: Daar komt parkeren in.
1: Aha.
2: Dus die kelder die blijft. Dat is eigenlijk het enige wat er blijft. En de rest gaat helemaal weg.
1: Mm-hmm.
2: En dan bouwen we hem weer opnieuw op.
1: En het gaat om sociale huur, koopappartementen?
2: Geen koop, het is allemaal huur. Ja. Hè? Het is sociaal midden en...
3: Vrije sector.
2: gevarieerd aanbod.
1: Ja.
2: 189.
1: 189 woningen. Wanneer is het allemaal af?
2: Nou, wij mikken erop voor het eerste kwartaal van 2029. Dus dat is wat we verwachten dat we klaar zijn. Dus we zijn nog even bezig. En de komende maanden zijn we nu het gebouw aan het weghappen.
1: Ja, dat zijn we getuigen van. Dus dat gaat een paar jaar duren in ieder geval. Voordat het allemaal af is.
2: Ja, en dan zien we hem langzaam weer opbouwen.
1: En die letters, wat gaat daarmee gebeuren? Want die komen terug, hè? V en D.
2: Die hebben we bewaard. En in overleg met de architect hebben we nu iets leuks bedacht. Om het in de, wat zie je daar op de impressie zitten. Er komt een hele mooie binnentuin.
1: Ja.
2: Om daar die letters terug te brengen als een object. En misschien te plaatsen of te hangen. Maar daar gaan we nu iets leuks mee verzinnen.
1: Nou, de sloopwerkzaamheden zijn in volle gang. Het zal toch wat bekijkstrekken, neem ik aan. Ik begrijp dat het de afgelopen dagen ook zo was. Overdag dat mensen er een toeristisch uitje van gaan maken.
2: Klopt.
1: En het roept dat op. V&D, het warenhuis met alles wat erin is. We gaan zo meteen daar ongetwijfeld er meer over horen. Wanneer we wat diepte interviews hopen te doen met omstanders.
2: Hartstikke goed.
1: Laatst, Storm. Dank u wel.
2: Graag gedaan.
1: En veel succes met de sloop.
2: Bedankt, gaat lukken.

0: Sexy Thing. Van Hot Chocolate. Ik vind het altijd een leuke titel om dit te horen. Dat zou je vandaag de dag niet meer bedenken. You Sexy Thing?
1: Nee.
0: Dat kun je ook vandaag de dag niet meer zeggen, volgens mij.
1: Nee, ja, behalve tegen je partner.
0: Ja, zou dat? En dan stel dat ik dat tegen Grieta Spannenburg zeg. You Sexy Thing. Grieta, dat is een beetje raar, toch? Dat kan niet meer vandaag de dag, denk ik, hè?
2: Nou ja, voor mij gaat het nog steeds om de context. En als je weet dat het uit een goed hart komt, dan kan heel veel, denk ik.
0: Oh, dat is waar. Ja, ja.
2: Voor mij wel.
0: Context, kan dat dan wel?
2: Ja, lastig. Het wordt echt ingewikkeld, okay. Hè?
0: Ik zet er vast even een jazzmuziekje op, Grieta.
2: Ja.
0: We spreken je zo meteen over het weer. Tot zo.
2: Tot zo.
0: Want we gaan ons eerst eventjes bezighouden met de vraag vandaag. En daar kun je een antwoord op geven. En heb je misschien dat ook al gedaan? Misschien hoor je hem zo wel voorbij komen. Je antwoord dan, want het gaat over bijbaantjes en je verdiensten vroeger.
1: Ja, wat verdiende je met je eerste bijbaantje? En wat deed je? Er zijn ook mensen die daarop hebben gereageerd. We hebben het daar vandaag trouwens over, omdat het minimumloon omhoog gaat per vandaag. Een kind van 15 krijgt nu bijvoorbeeld minimaal 4,50 per uur. Ja, we zijn natuurlijk benieuwd hoe jij dat hebt beleefd vroeger toen jij je eerste baantje kreeg.
0: Mm-hmm.
1: Hans zegt, goedemorgen, mijn eerste baantje was pruimen plukken.
0: Oh.
1: Nog toen in de tijd met ladder de boom in, verdiende ik 10 gulden per dag mee. Je moet me even helpen met de guldens.
0: Nou ja.
1: 10 gulden, hoeveel euro is dat?
0: Delen door 2,203 of zo.
1: Okay.
0: Nee, maar zeg maar door iets meer dan 2. Nee,
1: oh ja. Dus, oh, oké. Okay. Oh,
0: ja. Maar goed, de tijd van toen, ja, nee. Wat verdien je? Tientje, zei hij, per dag? Ja, zeg maar dat je ongeveer 10, 15 gulden, tenminste euro, moet ik even goed zeggen, euro per dag verdient. Dat is niet heel veel.
1: Oh, nee.
0: Maar goed, voor toen, prima.
1: Toen best wat.
0: Eerst bijbaantje, ja.
1: Gerry zegt, goedemorgen, dat is lang geleden, zeg. Ik verdiende 2 gulden per uur, was ik heel blij mee.
0: Oh ja.
1: Baantje na schooltijd had ik toen. Ik spaarde toen voor mijn eerste nieuwe lange broek.
0: Wauw, ja. Ja, ook dat was natuurlijk aan de prijs. Ja, ja.
1: Ja, wat leuk. Oh, en Gerda verdiende daar geld met oppassen als bijbaantje.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ik heb veel vriendinnen die dat ook deden, inderdaad. Ik vond het zelf niet zo. Zelf werkte ik in de supermarkt en bij de bakker. Vond ik ook leuk.
0: Jij of Gerda?
1: Ja, zo nee, Erie, ik. Ja, ik
0: ja,
1: zit
0: oh, ja.
1: Gerda te praten.
0: Ja?
1: Nee, ik werkte bij de bakker, vond ik heel leuk. Ja, heel vroeg op ook. Even kijken hoor. En dan hebben we Henny, die zegt, ja, mijn eerste bijbaantje was bij de slager. Ik kreeg toen een papieren Rijksdaalder, 2 gulden 50 cent waard. Met een methorst. Heb ik er later nog.
0: Methorst? Ja?
1: Ja.
0: Ja, dat is een worst, ja.
1: Oh, oké. Okay.
0: Die kreeg je erbij.
1: Ja.
0: Mm, lekker.
1: Wat is dat, een methorst?
0: Ja, een soort serverlaatworst, zeg maar.
1: Oh, okay. Dan kreeg ze bij het salaris lekker een serverlaat erbij.
0: Ja, lekker, ja. Ja, natuurlijk.
1: Nou, niet klagen. En Marcel, dat is wel leuk. Dat haakt mooi in op waar Robert Jan nu is. Die zegt, goedemorgen. Ik ben op mijn 15e gaan werken bij de V&D in Utrecht.
0: Oh ja.
1: Als
0: ja.
1: verkoper, maar werd het magazijn. Ja, in de Jan Meijenstraat, vlakbij de Jacobiekerk. Ja, daar zat het magazijn. Grappig.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja. Dus niet in Hoogkaterijnen waar het later is. Waar de grote vestiging is gekomen. Maar echt in het magazijn moest je werken.
1: Zo, dat was hard werken, denk ik, Marcel. Als je dan allemaal moest tillen en sjouwen en noem maar op.
0: Oh ja, de omstandigheden zullen vroeger anders geweest zijn dan tegenwoordig. Nou. Anders is het natuurlijk aan arbeids... hoe heet dat? Arbo-technische zaken.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: Leuk, die bijbaantjes allemaal.
1: Ja, toch?
0: Divers.
1: Nou, ja, we hebben ook nog Marieke. Die zegt, ik had een vakantiebaan als verpleeghulp in een verpleegtehuis. Ja, ik ging toen mensen wassen, aankleden, helpen met eten, bedden opmaken.
0: Oh, geweldig.
1: Ja, maar wat ik verdiende, dat weet ik echt niet meer. Want het is meer dan 50 jaar geleden, zegt Marieke.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik in de jaren 80 verdiende 3 gulden 25. Zeg maar voor het gemak 3, 25. Mm-hmm. Bij de supermarkt, ja, per uur.
1: Oh ja,
0: en ja, uiteindelijk heb ik daar flink wat op mijn baantje. Op zaterdag ben ik daar gaan werken. Heb ik mijn eerste stereotoren van gekocht. In 1982. Dus zeg maar een versterker, een cassette. Ik ga allemaal dingen noemen die jij niet kent. Nee. Versterker, cassette, equalizer en zo. Van een bepaald merk uit Japan vandaan.
1: Hoe blij was je?
0: Nog steeds. Ik heb het setje nog steeds. Want ik ben een oude verzamelaar. Ja, ik ben er heel blij mee. Dus dat uit 1982. Ja, Maar ik heb echt heel flink wat gewerkt. Ik ben er anderhalf jaar voor aan het werk geweest ongeveer. Nog met steun van mijn vader en moeder om tot dit geheel te komen. Geweldig. En een bandrecorder daarbij. Dus
1: zo.
0: Een tape-deck. Ja, dat was geweldig.
1: Dat vind ik ook echt knap hoor. Want ik toen op die jonge leeftijd. Ik had echt niet, ik probeerde wel te sparen. Maar ja, het ging me toch minder goed af.
0: Ja.
1: Dus ik vind het knap dat jij dat zo goed hebt gedaan. Toen.
0: Veel reacties al binnengekomen. Ja. Leuk als je erop wilt reageren. Vinden we fijn. Nemen we mee in de uitzending natuurlijk nu. En vanmiddag ook.
1: Ja, zeker. Kom erbij in de app van RTV Utrecht. Of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Frida Spallenburg heeft ook een bijbaantje. Ze is tegenwoordig iets met het weer aan het doen.
2: Voor de bij. Ja. Goedemorgen.
0: Frida, professioneel weeranalist. Zo, dat is een mooie omschrijving.
2: Weeranalist.
0: Ja, vind
2: ik
0: wel.
2: Ja, dat klinkt ook wel goed, hè?
0: Ja, toch? Ja, ja, je moet er een draai aan geven.
2: Frida,
0: elke dag bij ons, tenminste, of Margot of jij. En vandaag hou jij ons de hele dag op de hoogte van de ontwikkeling van het weer. Met andere woorden, het zonnetje erbij, bijna overal, denk ik.
2: Het zonnetje is er overal echt prima bij. Het ziet er gewoon blakend uit buiten. Mm. Er staat eigenlijk geen of nauwelijks wind. En in de loop van de dag, van de ochtend, gaat een westelijk windje opsteken. Een beetje uit west tot noordwest. Er gaan later vanochtend wat stapelwolken ontstaan. Misschien een zeer lokale bui, maar laten we het gewoon droog houden. En de temperatuur komt op een fraaie zomerse 25 graden uit. Terwijl we echt best wel een frisse nacht achter de rug hebben. Met op veel plekken minimumtemperaturen van een graadje of 11, 12. Dus dat was een lekker nachtje. Maar inmiddels is het op de meeste plekken alweer een graadje of 15.
0: Kans op een bui is niet super groot vandaag.
2: Nee, die is echt klein. De grootste buienkans is eigenlijk voor het noordoosten van het land. Er zou zelfs daar een klap onweer bij kunnen voorkomen. En bij ons, nou ja, niet heel, laat ik het zo noemen. Terwijl we best weer wat neerslag kunnen gebruiken. Alhoewel, de maand juni was natuurlijk een natte maand, hè?
0: Ja, het begon ook al. Heel veel nattigheid gehad in het begin ook, hè?
2: Er is eigenlijk overal veel meer dan 120, 130 millimeter gevallen. Op veel plekken althans. En de norm is 60, 70 millimeter. Dus ja, dat was eigenlijk ook mooi. Hè. We hebben natuurlijk een hele warme maand achter de rug. Dus fijn dat je ook nat is. Vaak zie je dan dat een hele warme maand met een hittegolf erbij. Dat die dan ook tegelijkertijd droog is. Maar deze viel buiten die categorie. Zeer warm, maar ook zeer nat.
0: Ja. Dat is ook wel weer waar.
2: Dat is goed voor de bodem.
0: Ja. Ja, zo is het. En wat deze maand verder gaat brengen... Ja, goed, we gaan erover door. Laten we het volgende uur even nog wat dagen deze week verder pakken.
2: Zeker.
0: Dus richting het weekeinde. Wat voor wat bekend is, zeg maar, wat je verwacht in elk geval. Heb je een weerspreuk om deze woensdag door te komen?
2: Ja, toch weer eventjes naar de dierenwereld. Goed kijken en voelen buiten wat er gebeurt. Dan kun je ook een weersverwachting maken. Steken de vliegen, dat kan niet liegen. Zij voorspellen regen. Allerwegen.
0: Ik vind het prachtig, echt. Ja.
2: Echt oud-Hollands.
0: Zo, fantastisch. Hey, tot zo meteen weer.
2: Tot zo.
0: Hier bij Radio M Utrecht.
3: Sally called and she got the word. She said,

0: Utrecht is wakker.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de 150 euro moeten er vanaf vandaag invoerrechten worden betaald. Hoeveel ligt aan het aantal verschillende items, zegt deze douane-expert.
9: Als bijvoorbeeld een zending onder de 150 euro binnenkomt en het 10 t-shirts bevat, betaal je 3 euro. Bestaat het uit een t-shirt, een broek en een paar sokken, betaal je 3 keer 3 euro, want het zijn dan 3 items.
8: Met de nieuwe invoerrechten hoopt de EU dat er minder pakketjes van buiten Europa komen. De regel moet er ook voor zorgen dat winkels buiten Europa dezelfde kosten hebben als Europese winkels. Bij een bosbrand in het noorden van Griekenland zijn 2 mensen omgekomen. Een kind wordt nog vermist. Tientallen brandweerlieden proberen de natuurbrand te blussen. Ook wordt er vanuit de lucht geprobeerd het vuur onder controle te krijgen. Door de droogte en de harde wind is het moeilijk de brand in Griekenland onder controle te krijgen. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam.
10: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
8: Bijna 2000 mensen zijn omgekomen bij de aardbevingen. Enkele tienduizenden mensen worden nog vermist. Mexico heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Mexicanen wisten Ecuador met 2-0 te verslaan, waardoor Ecuador uit het WK ligt. Vannacht ging ook Frankrijk door. Zweden werd uitgeschakeld door een 3-0 overwinning van de Fransen. En gisteravond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer vandaag is het eerst vrij zonnig en droog. Later kan er vooral in het binnenland nog een buitje vallen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio M Utrecht, het nieuws uit binnen- en buitenland, gevolgd door het nieuws uit de regio. In het kort, 8:30 uitgebreid. Marjolein, waar hebben we het over?
12: Over boeren die actie hebben gevoerd op de A28. Ze gingen met trekkers de snelweg op gisteravond vanaf Amersfoort en reden stapvoets naar Nijkerk. De boeren zijn boos over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De Tweede Kamer die debatteert daar vandaag over. Het motorverbod op de Meije in Woerden blijft bestaan. In de weekenden geldt dat verbod vanwege overlast voor bewoners. Motorrijders die zijn het er er niet mee eens. Er zijn geen geluidsmetingen gedaan, zeggen zij. En de weg gaat ook door bodegraven waar motoren wel gewoon mogen rijden. In De Bild is wethouder Pim van de Veerdonk plots opgestapt. Hij zegt in zijn verklaring dat het vertrouwen in de democratische besluitvorming onder druk staat. Van Veerdonk was 8 jaar raadslid en de afgelopen 4 jaar wethouder. De Bild is trouwens nog druk bezig met het vormen van een nieuw college. Ook dat zometeen om 8:30.
11: Dankjewel voor nu. Dan zijn we alvast een beetje bijgepraat over wat er leeft en speelt in Midden-Nederland. 7:54 inmiddels geworden. Een flinke ochtendspits en een flinke vreemde vertraging op de A12. Maar ik begin even op de A2. Van Den Bosch naar Utrecht, van Baarnenburg tot Knoopert Everdingen heb je een kwartier tijdverlies. Nieuwebrug Woerden, dan hebben we het over de A12. Van Den Haag naar Utrecht, een kwartier extra reistijd. Dan gaan we naar de A12. Van Arnhem naar Utrecht, tussen afrit Wageningen en Maarsbergen. Daar gebeurde hier een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Goed nieuws. Minder goed nieuws. 35 minuten extra. Die A12 richting Den Haag vanuit Utrecht. Ja, tussen Woerden en Knoopend Gouwen. Daar is het heel langzaam rijden en een 30 minuten vertraging op dit moment. Er is afgevallen lading. Dat is zuiveringsslip dat op de weg ligt. Er zijn 3 rijstroken richting Den Haag afgesloten. En dat betekent dus die flinke vertraging. En omrijden als advies van de ANWB. Dat doe je dan via Alphen aan den Rijn. Dus over de N11 en dan een stukje A4 meepakken. De A27... Die is natuurlijk dicht in noordelijke en zuidelijke richting. En dat heeft ook wat gevolgen voor die A2. Dat noemde ik net al eventjes qua vertraging. De A27 laten we voor wat het is. We komen wel uit bij de A30. Die nemen we nog even mee. De weg tussen Barneveld en richting Ede. De A12 richting de A1. Ik moet het wel goed zeggen. En dat zeg ik ook tussen Lunteren en Knoop en Maandenbroek. De andere kant op dus 10 minuten extra. En het is sowieso druk ook op de N224 van Arnhem naar Zeist. Tussen Ede en Veenendaal. Kwartier tot 20 minuten extra reistijd. Gisteren Veenendaal over die Rijnbrug bij Renen. Voor die tijd, de aansluiting met de A15 in Renen, heb je een kwartier extra reistijd nodig.
0: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
13: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
0: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
14: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Helpende hand uit de buurt nodig?
17: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
16: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
18: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
11: Als rode draad vanmorgen is de sloop van het V&D-gebouw in Utrecht. In de provincie Utrecht voor de duidelijkheid, maar in Zeist gaande op dit moment. Waandag zijn ze gestart met de werkzaamheden. Er moeten appartementen komen en ja, het gaat ontzettend snel. Stukje voor stukje wordt er door een graafmachine, een knijpmachine, wordt er afgeknepen van het gebouw. Robert-Jan Boy staat er met zijn neus bovenop nog steeds. Robert-Jan, wat een lawaai ook trouwens.
20: Ja, maar het maakt ook lawaai, Bob. Want het, ja, het is wel indrukwekkend, moet ik zeggen, om dit te zien. Want het V&D-gebouw, ja, 1968 of zo is het gebouwd. Ja, wordt langzaam afgeknepen eigenlijk. Je kijkt in de ingewanden van het gebouw. Je kunt de pilaren zien, de verdiepingen met puin erop, met ijzerdraad wat uitsteekt. Je ziet nog de letters ND. Daar hebben de letters hangen, kun je nog net zien. Maar vlak daarvoor die reusachtige schaar, die kreeftenschaar van de sloopmachine, die alles wegvreet. Meneer maakt een fotootje.
21: Ja, dat klopt.
20: Waarom?
21: Nou, omdat het er allemaal heel indrukwekkend uitziet. En zoiets zie je niet iedere dag natuurlijk. We zijn een heel gebouw naar beneden halen.
20: Herinneringen aan de V&D.
21: Zeker, nostalgisch.
20: Dus komt 10 jaar leeg, maar nu wordt het weggehaald. Dit is het moment, hoor je bij veel mensen. Ze komen een fotootje maken. Er komen appartementen voor in de plaats. 2029 ziet het er heel anders uit. Hebben wij een half uur geleden al gehoord. U gaat nog een fotootje maken.
1: Ja, is goed. Dankjewel, hè.
11: We gaan nog meer over horen over de sloop van dit markante pand in Zeist. Anne, een ander onderwerp waar we over gaan praten is zometeen in de uitzending.
12: Ja, vandaag gaat de aansluitstop in vanwege de netcongestie in een groot deel van provincie Utrecht. Er is te veel vraag naar elektriciteit en te weinig ruimte op het stroomnet. En wat zijn nu de gevolgen? Daar praten we zo meteen over verder met Warmond ten Zeithof. Hij is regio-directeur bij netbeheerder Stedin.

0: Foundations op Radio M Utrecht. Een baby, now that I found you, bracht de tijd op 8:15. Er is vraag, heel veel vraag en te veel vraag naar elektriciteit. En er is ook te weinig capaciteit op het elektriciteitsnet. Net congestie, zogezegd. Daarom gaat vandaag de aansluitstop in een groot deel van de provincie Utrecht. Ik ga erover doorpraten met Warmold ten Zijdhof. Hij is regiodirecteur bij netbeheerder Stedin. Welkom, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, het is een maatregel die raakt sowieso ook de stad Utrecht, maar ook 14 andere gemeenten. Nieuwegein, Wijk bij Duurstede, De Bilt, ik kan zo doorgaan. Ja, laten we maar eens beginnen met, voordat we aan de bedrijven toe komen, waar ik ook wel een vraag over heb. Een gemiddeld huishouden, wat ga je hiervan merken?
1: De meeste huishoudens gelukkig waarschijnlijk niet, zeg maar. Dus mensen die gewoon al een aansluiting hebben en gewoon al stroom gebruiken, die merken daar niks van. Die blijven nog steeds gewoon stroom krijgen. Op het moment dat je gaat verbouwen of een nieuwe keuken of zonnepanelen of warmtepompen installeert, thuislaadpunt, dan kan het zijn dat je een zwaardere aansluiting nodig hebt en dat op een wachtrij komt.
0: Bijvoorbeeld als je een 3-fase aansluiting nodig hebt.
1: Ja.
0: Dat kan dan niet zomaar meer. Daar is echt een beperking of maken jullie dan uitzonderingen? Hoe werkt dat?
1: Dus op het moment dat je dan echt een verzwaring nodig hebt, dan kom je daarvoor op een wachtrij. Maar gelukkig zien wij dat er veel installateurs ook gewoon oplossingen weten te vinden om met de aansluiting die je al hebt heel veel van dit soort dingen wel weer mogelijk te maken. En dat betekent dus dat je niet een zwaardere aansluiting meer krijgt bij ons als netbeheerder.
0: Ja, mag duidelijk zijn. De manier waarop ruimte wordt toegewezen op het elektriciteitsnet, op het stroomnet kun je ook zeggen, dat verandert dus. Komt er dan een soort wachtlijst dus eigenlijk? Of heb ik het vermist dan?
1: Ja, het is inderdaad een wachtrij. Hè. Dus zoals we dat al kennen voor bedrijven. Dus grootverbruikers die hebben al langer met deze problematiek te maken. En vandaag is het 1 juli. En is ook daarin de regels wat aangepast. Waardoor het niet meer gekeken wordt naar of je groot of klein bent. Maar vooral naar wat voor functie heeft dit. En is het iets wat heel erg belangrijk is, dan heb je voorrang ten opzichte van iets wat minder belangrijk is.
0: Ja, maar dan denk ik bijvoorbeeld iemand die in staat is om zonnepanelen aan te schaffen, die heeft dat nu. Ja, die voorziet zelf ook een stuk stroom. Dat is een soort ontlasting voor anderen, denk ik dan. En voor jullie ook. Is dat niet heel erg fijn?
1: Ja, maar dat is niet helemaal zo. Hè. Dus we hebben eigenlijk de problemen op het stroomnet zijn eigenlijk 2 keer per jaar. Vooral in de zomermaanden zien we dat er echt veel te veel aan energie geproduceerd wordt die niet weg kan uit de provincie. Mm-hmm. En in de wintermaanden zien we eigenlijk, en dan schijnt die zon niet meer, dat we heel veel vraag hebben naar stroom. En dan zie je dat we de energie de provincie niet voldoende in krijgen. Dus zonnepanelen in de winter helpen niet zo heel erg bij dat laatste probleem.
0: Hoe groot zou een accu moeten zijn? Zeg maar een thuisbatterij, maar een batterij voor jullie, voor Stedin, om dit allemaal wel op te kunnen vangen? Bestaat dat trouwens?
1: Nee, want het probleem zit op het hoogspanningsnetwerk van Tennet. En dat is echt dat gaat echt over honderden megawatten die daar tekort komen. Dus dat zijn heel veel thuisbatterijen.
0: Ja.
1: Gelukkig zijn er ook steeds meer energieleveranciers die dit vanaf vandaag ook aan het aanbieden zijn aan bewoners in Utrecht. Om met een thuisbatterij een bijdrage te kunnen leveren.
0: Kun je dat ook als je een huurwoning hebt, kun je er ook een thuisbatterij aanschaffen?
1: Ja, dat vraagt wel wat afstemming met de eigenaar van het gebouw. Mm-hmm. Je ziet dat die energieleveranciers zich vooral richten op dit moment op de eigenaren van de gebouwen zelf.
0: Mm. Ja, u noemde het net, 1 juli, hè, alsof er nu een nieuw tijdperk gaat aanbreken. Dit zagen we wel aankomen, hè, dat er problemen zouden ontstaan. Zeker bij jullie ook, bij Stedin, hè?
1: Ja, dus wij zagen dit probleem, zagen we eigenlijk al in 2024. Dat was volgens mij de eerste keer dat ik hierover communiceerde, ook in de media.
0: Ja.
1: Sindsdien hebben we zeker niet stilgezeten. We zijn met heel veel maatregelen bezig om zoveel mogelijk ruimte te creëren. Maar je ziet wel dat de problemen sneller groter worden dan dat wij het kunnen oplossen.
0: Maar hoe kan het dan dat we in een paar jaar tijd zoveel elektriciteit nodig hebben?
1: Ja, het is natuurlijk een aantal jaren geleden was altijd nog verduurzaming ook een beetje de vraag van ga ik dat wel of niet doen. We hebben toen gezien met de gascrisis in Oekraïne waarbij toen de gasprijzen ook enorm omhoog gingen. Dat mensen versneld toch die stap naar verduurzaming hebben gezet.
0: Ja, in Nederland moet van het gas af. Hè? Dat is ook een regel, of een wet die is er doorheen gedrukt. We mogen geen gas meer binnen uit Groningen, maar ook niet vanuit het buitenland inkopen. Dus we moeten wel een andere bron hebben om ons te voeden.
1: Zeker, ja. En dat is en dat betekent dus dat je enorm veel meer gaat elektrificeren. En Nederland draait op dit moment ongeveer op 70% van de energie komt uit het gasnetwerk. Dus op het moment dat je dat allemaal elektrisch gaat maken, dan zie je dat terug op het stroomnet. En dat breiden we zoveel mogelijk uit. Maar dat kost veel tijd. En er zijn ook ingewikkelde procedures om te zoeken naar die ruimte. Ja. En daardoor ontstaan deze problemen.
2: Maar want ik heb even een andere vraag. Inwoners van provincie Utrecht kunnen geld krijgen als ze minder stroom verbruiken tijdens piekuren. Dat hebben jullie bekendgemaakt vorige week. Waarom deze beloningen? Wat is dat voor beloning?
1: Ja, dus wat wij zien is dat heel veel van de belasting in deze provincie komt uit die kleinverbruikers. Dus mensen thuis die een auto opladen of een huis verwarmen met een warmtepomp of gewoon aan het koken zijn. Dat is echt een heel groot deel van de belasting in deze provincie. En op het moment dat wij zien dat ook mensen thuis bij kunnen dragen door op een ander moment stroom te gebruiken, en dan is dat gewoon echt een groot deel van de oplossing. En we weten dat op het moment dat je zegt, kun je op een ander moment stroom gebruiken, dan zit daar heel weinig prikkel in incentive aan vast. En daarom geven we daar dus nu ook vergoedingen voor. En dat betekent dat er vanaf vandaag ook energieleveranciers gaan komen met aanbiedingen voor een thuisbatterij of slimme sturing van je warmtepomp of slimme sturing van je thuislaadpunt en dat soort dingen. En dat is helpend voor het stroomnet.
0: Nou, moet wel gezegd worden natuurlijk dat je dan wel zelf ook moet investeren. Geld moet geld erin moet stoppen om dit allemaal te realiseren in je huis.
1: Het hangt een beetje vanaf van, ik zie dat er verschillende energieleveranciers zijn die nu instappen. Ja. Zoals Vattenfall, Eneco, Cent, Frank Energie, Zonneplan. Allemaal partijen die dit nu aan het doen zijn. En zij hebben allemaal verschillende aanbiedingen, waarbij zij vooral proberen te ontzorgen en al dit soort drempels zo laag mogelijk te
0: maken. Is dit niet een heel commercieel verhaal?
1: Nou ja, nee, voor mij niet. Het is, kijk, het stroomnet is natuurlijk gewoon, is niks commercieel.
0: Helder, zeker. Ja,
1: dat is voor ons allemaal. En deze partijen hebben wij dus gevraagd om te helpen. En dat zijn ze aan het doen, daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, we zijn allemaal afhankelijk van elektriciteit, stroom dus zo gezegd. Dit soort problemen, dat is het probleem wat we nu tegenaan lopen. Te weinig mogelijkheden, te weinig capaciteit op het hele elektriciteitsnet. Zijn we er op een gegeven moment van af?
1: Het gaat wel een tijdje duren. Dus je ziet al die netuitbreidingen die we doen. Dat zijn wel echt gewoon projecten die zo 7-8 jaar duren. En we verwachten in deze provincie dat het de grootste problemen in de periode 2031-2033 wel voorbij zijn. Ja. Het is alleen wel zo dat alle dingen die we nu doen, zoals ook de thuisbatterijen en dat soort dingen, dat zijn ook gewoon oplossingen die gewoon passen bij het systeem van de toekomst, zoals ik dat altijd noem. En dus we willen van het gas af, zoals u zegt. En dat betekent dat we ook gewoon stroom moeten gebruiken op de momenten dat hij er is.
0: Ja.
1: Dat betekent dat het ook helpend is om gewoon, gewoon je was te draaien op het moment dat de zon schijnt. Of om op dat moment even je batterij op te laden, zodat je s'avonds ook die stroom weer kunt gebruiken. Dus ja. De oplossingen die hier weer doen, zijn gewoon toekomstvast. Maar de problemen zie je wel, dat vraagt nu, zeg maar, dat we het ook echt gaan doen.
0: Ja. Helder verhaal. We moeten nog even kiezen op elkaar, maar wel zelf ook hier aan meewerken. Dank voor tijd en toelichting. Warmolt en Zeithof, regiodirecteur bij Steden. Fijne dag.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Jeroen van der Boom. Op Radio M Utrecht. Jij bent zo, dus 8:58. Nou, hoe snel gaat het met de sloop van het V&D-pand in Zeist? Dat gaan we zo meteen horen van Robert-Jan Boy. Na 8:30, voor die tijd verkeersinformatie van de ANWB. En natuurlijk het regionieuws hier bij Radio M Utrecht. Door Marjolein.
1: Een wethouder in de beeld is plots opgestapt. En een boerenactie op de A28. En waarom ze boos zijn, dat hoor je zo.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: 8:30, het regionieuws van Radio M Utrecht door Marjolein. Begint met een boerenactie.
1: Tientallen boeren deden daar gisteravond aan mee. Met trekkers reden de boeren de A28 op, omdat ze boos zijn over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. De stoet reed bij de oprit Amersfoort-Vathorst de weg op en ging stapvoets richting Nijkerk. En daar gingen de trekkers de snelweg weer af. De uitstoot van de landbouw moet in 2035 met ruim 40% zijn teruggebracht. En dat heeft voor veel veehouders grote gevolgen. In de Tweede Kamer is vandaag een debat over de landbouwplannen. In Woerden blijft het motorverbod op de meien toch van kracht in de weekenden en op feestdagen. De gemeente wil dat verbod op de lange, smalle weg handhaven voor de veiligheid en minder overlast naar klachten van bewoners. Motorrijders zijn het daar niet mee eens. Zij zeggen dat er geen geluidsmetingen zijn gedaan en stappen naar de rechter. De weg loopt door Woerden en de gemeente Bodegraven-Reewijk, waar geen verbod geldt. In de Utrechtse wijk Hoograven is een auto over de kop geslagen. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. In de Hoofdgravenlandstraat wordt volgens bewoners vaak hard gereden. Of dat gisteren ook het geval was, wordt onderzocht door de politie. Het 13-jarige meisje uit Houten, dat sinds zondag werd vermist, is weer terecht. Haar vader heeft laten weten dat ze is aangetroffen in een trein in Amersfoort. De politie had haar foto gedeeld omdat er veel zorgen waren. In de beeld is wethouder Pim van de Veerdonk plots opgestapt. Tijdens een raadsvergadering gisteravond verklaarde de wethouder dat het vertrouwen in democratische besluitvorming onder druk staat. Hij kwam hiermee tijdens de behandeling van een motie over het terrein achter Landhuis Jachtlust. Volgens van de Veerdonk begint vertrouwen bij de overheid en dat wordt er niet beter op als fracties van koers wijzigen. Hij was 8 jaar raadslid en de afgelopen 4 jaar wethouder namens Beter de Beeld. De gemeente heeft nog geen nieuwe coalitie. Pro en de VVD die praten daar met elkaar. En weer dan, het is vrij zonnig vandaag. Er staat een matige wind en het wordt vanmiddag rond de 25 graden.
0: En nog plannen, Marjolein, want het is lekker weer om in de tuin te zitten, denk ik, vanmiddag, toch?
1: Ik denk dat ik even op het terras ga zitten.
0: Oké, waar? Kom erbij zitten?
1: In Leusden ga ik op het terras zitten.
0: Gezellig.
1: Ja, ja. Okay. Heb ik wel zin in. Ja.

0: opzoekend tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen een kwartier extra. De A12 Arnhem-Utrecht vanaf afrit Oosterbeek tot Veenendaal. Eerder was daar een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar 10 minuten vertraging heb je daar. Veel meer vertraging op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen. Afgevallen lading, zuiveringsslip ligt er op de weg. 3 rijstroken zijn daarom dicht. Omrijdersadvies over de A2, de A9 en de A4 richting Den Haag. Dat is een flinke end om. Je doet 40 minuten langer over je reis als je wel de A12 pakt van Utrecht naar Den Haag. De A27 die kunnen we voor wat betreft de werkzaamheden. Je weet het, die is dicht. De werkzaamheden tussen knooppunt Goijkum en knooppunt Everdingen richting Utrecht. En knooppunt Everdingen richting Goijkum ook nog daar de weg dicht. Even achterwege laten, want ja, je kunt er geen gebruik van maken. De A28 komt er wel bij. Amersfoort richting Utrecht vanaf afrit Den Dolder. Afrit nummer 3 en Utrecht 5 minuten extra.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek Badkamers en Vloeren in Bunnik.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: De uitvaart was zo mooi, echt, ja, zoals ma was.
5: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
6: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: J. Vincent Edwards uit 1970 en Thanks. Nou, wij danken jou ook voor je reactie tot nu toe. En we hebben het over de vraag vandaag bij Radio in Utrecht. Ja,
1: wat verdiende jij met je eerste bijbaantje? En wat deed je precies? Laat het aan ons weten, dan praten we er even over door. In de app van RTV Utrecht kun je reactie achterlaten. Of op Facebook Radio in Utrecht.
0: Maar we gaan eerst even naar Zeist. Naar Robert-Jan Boy, die staat te kijken met heel veel mensen. Die ook elke dag weer als we langsrijden kijken naar hoe snel dat gebouw van Vroom en Dreesman, het voormalige V&D-pand dat al 10 jaar leeg stond, weggeknepen wordt. Want daar komt het wel op neer, Robert-Jan, hè?
2: Ja, het maakt nogal een lawaai, Bob, dus ik kan je heel moeilijk verstaan. Maar ja, de enorme kraan die hier staat, ik heb het al eerder gezegd, met die hele dikke, massale grijparm, wat eigenlijk uitmondt in een reusachtige kreeftenschaar. Die is voortdurend aan het knippen, begeleid door een dikke waterstraal om stofvorming, zeg maar, tegen te gaan, dat het niet alle kanten uitwaait. Je kijkt hier in het ingewanden, de ingewanden van het voormalige V&D-gebouw. Ja, ik zei al eerder, je ziet die pilaren, je ziet de verdiepingen nog, je ziet het puin erop liggen. Je ziet ijzerdraden aan alle kanten uitsteken, alsof de aderen, zeg maar, uit het lichaam komen. En zojuist, daar waren wij getuigen van, zei de letters ND, dus niet V&D, maar ND, is er afgeknabbeld door de machine. De plek waar dus de letters hebben gezeten, maar ja, je ziet nog precies waar ze gezeten hebben, die letters van V&D. Meneer staat te kijken, woont erboven, hier boven de toko Ibuku. Volgt het proces van nabij.
3: Je
2: hebt er een fotootje van gemaakt, geloof ik, hè?
3: Ik heb gezien, van de letters, van het slopen van de letters, een foto gemaakt. Dat is toch een beetje nostalgie. Leuk om te zien dat dat op deze manier verwijderd wordt. Straks is alles weg en dan weten we het niet meer. Dus leuk.
2: Leuk om te zien.
3: Leuk om te zien. Aan de andere kant ook wel weer jammer dat het pand weggesloopt wordt. Maar leuk om te zien dat het op deze manier gedemonteerd wordt of gesloopt wordt eigenlijk.
2: Het gaat heel voorzichtig allemaal. Het is echt vakwerk. Het gaat niet met een sloopkogel dus of zo. Lilan, van Ibuku.
4: Ja,
2: zit er een pal tegenover
4: ook. Klopt, ja.
2: Hoe is dit om dit proces van nabij te aanschouwen?
4: Ja, het is elke dag weer een beetje eraf. En dat is best wel heftig allemaal. Ja.
2: Waarom heftig?
4: Nou, begin. Ja, V&D is toch wel een begrip in Zeist. En sinds bekend is dat het gebouw gesloopt wordt, kijk ik hiernaar en elke dag gaat er een stukje af. En dat is best wel, ja, bizar is dat eigenlijk wel. Ik kijk inderdaad naar die verdiepingen. Ik zie dan nog een bordje met de boom van V&D.
2: De wat?
4: De boom, het etiketje, het logootje.
2: Oh, het logootje.
4: Ja, met de boom, met op een witte achtergrond en dan allerlei boodschappen in die boom verwerkt. Dus de laatste restjes van V&D gaan
2: hier. Ja, toch staat het al 10 jaar leeg.
4: Ja, dus daarom ook ben ik wel aan de ene kant blij dat er nou een goede invulling in komt. Ja, zeker. Ja, dat werd echt tijd. 10 jaar. Ja, 10 jaar, als je het zo zegt, is het inderdaad erg lang.
2: Ja we hoorden dat het zoektocht naar wat er nu moet gebeuren. Hè, dat gebeurt dus in die 10 jaar tijd. 189 appartementen komen er dan in. Maar heeft u ook als kind hier rondgelopen?
3: Ja, zeker. Als kind speelde eigenlijk bij V&D een soort van verstoppertje ook wel met vriendjes en dat was leuk om in zo'n groot pand rond te lopen, zeg maar. En zo, dat was ook van alles, hè, wat tegenwoordig normaal is. Maar je kon eigenlijk alles wel kopen. Kleding, er zat een supermarkt in, alles was er wel.
2: Ja, dat hoor je wel meer.
3: Ja.
2: Ja, toch is hij niet voor niks weggegaan natuurlijk.
3: Nee, dat is waarschijnlijk toch niet rendabel gebleken.
2: Nee, maar tegelijkertijd ook heimwee dat je daar kon rondstruinen.
3: Ja, dat was erg leuk. Ja, daar heb ik leuke herinneringen aan.
2: Ja, en nu komen er 189 appartementen.
3: Klopt.
2: Vindt u ervan?
3: Ja, het is goed dat er weer leven komt.
2: En woningen natuurlijk.
3: Woningen. En leegstand, dat heeft ook geen weinig zin. Dus prima.
2: Ik denk dat het eerst een gapend gat gaat worden natuurlijk. Dat als het helemaal weg is, is er een gat, hè?
4: Ja, zeker. Want wat ik begrepen heb, zijn de eerste appartementen in 2029 zijn ze klaar. Dus het gaat wel even duren voordat het echt af is.
2: Ja.
4: Maar ja, wij zitten ook met smart te wachten op de nieuwe bewoners. Dat is een heel goed voor ons natuurlijk. Heel leuk dat er
2: weer leef is.
4: Ja, klopt.
2: En
4: ja.
2: Er is tijd voor overlast van de sloop. Overlast.
4: Ja, ik heb begrepen dat het gecontroleerd zou gaan. En ik zie het ook gewoon stapje voor stapje gebeuren. Dus je ziet, er wordt afgebroken, water wordt er tegen aangespoten. Ja. Dus het wordt wel rekening gehouden met de omgeving.
2: Er zijn zo'n 2-3 meter hoge hekken geplaatst. Dus je kunt het wel goed zien. Je kunt nog met de auto er langs rijden, met de fiets ook.
3: Ja, het is weliswaar een gevaarlijke situatie, vinden wij wel.
2: Waarom?
3: Het is omdat de fietsers toch over de weg tegen het verkeer ingaan. En dat is bijna niet tegen te houden, want het wordt niet goed begeleid.
2: Ja.
3: En het is wachten op een ongeluk eigenlijk.
2: Aha. En heeft u daar contact over met de gemeente?
3: Nee, dat niet. Nee.
2: Waarom niet?
3: Nou, ik denk dat de gemeente dat ook zelf wel weet. Dat
2: wel een beetje in de gaten houden.
4: Ja, zeker. Ja. Ja, we zien al die bijna ongelukken gebeuren. Veel getoeter. En ook veel gewoon fietsers die gewoon tegen het verkeer inrijden inderdaad.
2: Dus dat is nog een aandachtspunt?
4: Klopt, ja. Klopt, zeker. Ja, dat moet wel even wat over... Ja, dat gaat wel gebeuren.
2: Goed, nou, u gaat het van de baan schouwen allemaal, want u woont er tegenover.
3: Klopt, helemaal.
2: Zullen we nog heel wat fotootjes doorheen gaan?
3: Ik maak er nog wel een paar, ja. Ja, dat klopt, ja. Ja.
2: En de tijd verglijdt. De grote schaar doet zijn werk.
3: Exact, ja, precies.
2: Verglijdt door die verkoelende waterstraal.
3: Juist, ja.
4: Ja, dank jij
2: wel. Nou, we blijven de boel in de gaten houden.
4: Ja, ik ga het zeker in de gaten houden. En ik wacht op dat gat, als hier gaat komen.
2: En dan het vernieuwd winkelcentrum, wat misschien een nieuwe kansen biedt.
4: Ja, zeker weten. 190 appartementen, ja. Heel goed.
3: Dank je wel.

0: Dat is Rutger, die we horen. Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Bij Radio M Utrecht hoor je het zometeen misschien ook al over de zwoele zomernachten. Wel, die hebben we gehad. Misschien krijgen we ze ook alweer, die plaknachten. Oh. Zou zomaar kunnen. We gaan het zo vragen aan Grieta Spallenburg. Eerst nog even reacties die binnengekomen zijn. En best wel veel eigenlijk. Op je eerste bijbaantje, wat je toen verdiende.
1: Ja, we hebben het daarover vandaag. Omdat het minimumloon omhoog gaat. Een kind van 15 krijgt nu bijvoorbeeld minimaal 4,50 per uur. Ja, we zijn heel benieuwd dus wat jouw eerste bijbaantje was en wat je daarmee verdiende. Mijn reacties binnengekomen zoals Michel die zegt... Goedemorgen, mijn eerste baantje was bloembollen pellen. Ik kreeg 1,50 gulden per maand. Later ging ik paarden verzorgen. Leuk. En bij een bollenkweker op het land gewerkt. En dat heb ik allemaal gespaard om mijn brommer te kopen.
0: Ja.
1: Leuk dat je ook nog weet waar je voor spaarde. Jij had dat ook gedaan, toch?
0: Zeker, ja. Ja, ik was helemaal bevlogen van... Nou, eigenlijk twee dingen. Ik was 15 toen ik begon in de supermarkt te werken als bijbaantje. En ik wilde eigenlijk wel op mijn 16e brommen gaan rijden. Dus scooter, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, goed, daar moet je wel voor sparen natuurlijk. Dus dat dacht ik. Maar tegelijkertijd had ik al een paar jaar het idee dat ik iets met muziek wilde gaan doen. En radio, een mengpaneeltje en dat soort dingen weer echt... Dus ja, ik ben gaan sparen voor een eerste geluidsset. Dus een eerste stereotoren met platenspeler. Hey, platenspeler.
1: Oh, geweldig. Ja,
0: dus dat zat er ook bij, Anne. Dit
1: ken je wel, hè? Ja, dat vind ik leuk.
0: Dus daar heb ik voor gewerkt. En dat was mijn eerste opgespaarde geld. Met behulp van mijn ouders nog even bij en een bandrecorder. Dus ik was helemaal het mannetje. Toen ik 16 was, kon ik hem kopen.
1: Nou, dat vind ik echt knap. Ja, wat ik net ook al zei, is sparen was echt niet mijn kwaliteit, nog steeds niet. Dus ik heb echt respect als dat lukt op zo'n leeftijd, oprecht.
0: Ja. Nog meer reacties, even wat meenemen in de uitzending.
1: Ja, we hebben Jaap die zegt, goedemorgen, mijn eerste echte bijbaantje waar ik wat mee verdiende was op de boerderij bij ons in Maartensdijk aan de overkant. Ik liep er als klein kind altijd al te spelen, op een gegeven moment ga je een beetje meehelpen. Ja, en dan beviel de boer kennelijk zo goed dat hij tegen me zei. Als je nou elke zaterdag komt helpen, kun je wat geld verdienen.
0: Nou,
1: hij heeft er een foto bij geplaatst dat hij de koeien aan het melken is.
0: Wel, echt wel wat leuk. Op Facebook.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Hier, hij zegt, ik was een jaar of 11, 12. Zeer vereerd met dat aanbod. Nou, en daar kreeg hij voor 2 Rijksdaalders. Ik moet echt even googlen wat dat is. Sorry. 2 guldens en 2 kwartjes.
0: Ja, 2 gulden 50 is dat, hè? 2,50, zeg maar. Dus als je de 2 kreeg, kreeg je dus 5 gulden. Nou, zullen we zeggen 5 euro, hè? Ongeveer dan, als je het even zo heel naar deze tijd projecteert.
1: Och, wat leuk. Nou, we hebben ook nog Johanna die zegt... ik heb eigenlijk nooit echt een betaald bijbaantje gehad. Mijn vader had een slagerij en in mijn 10e jaren moesten we daar meehelpen... op vrijdag en zaterdag met bestellingen wegbrengen. Ja, als je een familie is, in het familiebedrijf bent opgegroeid... dan was dat ook vaak vaste prik, denk ik, dat je dan meehielp met de ouders. Even kijken. Nou, wat hebben we nog meer?
0: Nou, sowieso heel veel leuke reacties. Ook WhatsApp hebben we allemaal binnen. Dus we pakken even een paar reacties mee. En vanmiddag praat Liesbeth er graag ook een beetje over door. Dat is ook wel leuk.
1: Ja, precies. Dus aan tafel, inderdaad. En Aart in Utrecht komt thuis, heeft het er ook weer met je over. Voor wat jouw eerste bijbaan was en wat je daarmee hebt verdiend. Daar zijn we benieuwd naar. Kun je reactie achterlaten in de app van RTV Utrecht... of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Grieta Spallenburg bij ons en het weer voor Midden-Nederland. Ja, we gaan op naar die zomerse 25 graden. Lekker,
2: zeker,
0: Grieta.
2: Zeker. We zijn aardig op weg.
0: Goed zo.
2: 18 à 19 graden is het al. Het is op de meeste plekken gewoon voluit zonnig. En vanmiddag gaan we inderdaad naar die zomerse 25 graden. Windje is bijna niet aanwezig. Is wel al uit de westhoek. En gaat geleidelijk aan wat opsteken. Wordt een matige westelijke wind. 25 graden. Stapelwolken gaan ontstaan later vanochtend. En dan krijg je een hele leuke Hollandse wolkenlucht van stapelwolken en zon. Die lokale bui laat ik even zitten die eruit kan vallen. Het zal op veruit de meeste plekken droog zijn. En vanavond zakken die stapelwolken dat dan weer in. Dus eigenlijk een hele standaard doorsnee Hollandse zomerdag. Zo begint die vaak. Zondag eerst, dan stapelwolken en zon. En in de avond verdwijnen de stapelwolken weer en gaat de wind weer liggen.
0: En kunnen we weer genieten van het avondzonnetje? Of is het dan te laat
2: daarvoor?
0: Want hij gaat pas laat onder natuurlijk. Hè?
2: Ja, gaat nog steeds na 10 pas onder. Ja. En voordat het echt donker is, zijn we echt al de 11 uur voorbij. Er zijn nog steeds hele korte, donkere nachten, zeg maar. En morgen overdag zien we dan wat minder zon. Ik denk dat we wel met ruimte voor wat zon beginnen. Maar er komt bewolking vanuit het westen aan. En dan kan het vanaf zo, lunchtijd tot een uurtje of 4 morgen, kan er af en toe wat lichte regen vallen. Het stelt niet veel voor. Maar ja, het drukt wel wat op de temperatuur. 1,22 graden. Hoe lekker is dat voor de hitte? Haters onder ons. En een volle windkracht 4 morgenmiddag.
0: Mooi woord is het trouwens.
1: Hittehater.
2: Ja, het allitereert lekker, hè? Hittehaters. Ze zijn er ook echt wel, die hittehaters. Ja, ik heb ze wel gezien, hoor, de afgelopen dagen.
1: Zo, nou, ik ben er wel één van, hoor.
2: Oh. Ja, snap het ook wel.
0: Nou, de komende dagen maken we ons steeds op voor zomerse temperaturen trouwens?
2: Nou, het is wat gematigder. Eigenlijk temperatuur rond normaal. Dat mag ook wel eens een keer. Ook leuk om mee te beginnen. Ik denk dat het morgen dan aan de frisse kant is met die 1,22 graden. Vrijdag stapelwolken en zon. Daar zijn ze weer 22 graden. Zaterdag 24 graden met stapelwolken en zon. Kijk. Lekker weer.
0: Geen regen erbij?
2: Geen regen. Nee, en zondag ook niet. Als er wat neerslag valt, is het in het noorden van het land op zondag. Volgens nog niet bij ons. En zondag, een graadje of 23. Ja, het is eigenlijk heel fraai weer voor allerlei activiteiten te ondernemen, zeg maar. Geen eng onweer in zicht. Geen verlammende hitte in zicht. Voor de komende dagen althans. Dus dat ziet er, denk ik, heel vriendelijk uit.
0: Dat lijkt me zeker, ja. Alle activiteiten. Ik denk aan fietsen, aan wandelen. Aan, van alles.
2: Ja, lekker weer naar buiten, zeg maar. Want het was natuurlijk heel bizar dat we vorige week... Dat je eigenlijk binnen moest blijven vanwege de hitte. En nu kun je weer lekker... gewoon op pad gaan.
0: Zo is het. Hey, Grieta, dank je wel. Tot vanmiddag. Dan horen we je natuurlijk weer in aan tafel. En bij Aart in Utrecht komt thuis om weer door te praten over het weer. Fijne dag en we horen je.
2: Hetzelfde. Groetjes. Doei.
0: Ik zit er nog een activiteit te denken. Dat is tuinieren natuurlijk. Mensen die zijn heerlijk lekker een beetje het onkruid moeten wieden. Dat moet er ook uit natuurlijk. Of iets planten of wat dan ook. Als je dan met een bepaalde vraag nog trouwens zit. We hebben morgen, niet te vergeten, tussen 12 en 2 bij Connie. Tuinspreekuur met Jurgen Smit over die langskomt. Om alle vragen die er maar te bedenken zijn, te beantwoorden. Dus zit je met een vraag in de maag, niet meer blijven zitten. Gewoon even tuin@rtvutrecht.nl. Dus tuin, apenstaartje, rtvutrecht.nl.
1: En het mag natuurlijk ook gewoon over je kamerplanten gaan. Of je plant op het balkon.
0: Balkon ook, natuurlijk. Ja, je hoeft niet per se een tuin te hebben. Kan het een balkon zijn. Tot zover deze Utrecht is wakker.
1: We zijn er doorheen gevlogen.
0: We zijn er doorheen, want Pieter is Pieter staat te hijgen in onze nek.
1: Kom maar binnen, hoor.
0: Hij zegt, de hele ochtend gaat hier radio lekker, gezellig maken, zeker. Ik wens je een fijne dag. Blijf lekker luisteren. Morgen is er weer een Utrecht is wakker.
1: Tot morgen.

0: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio
7: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In 1 op de 5 gevallen zit er te veel schadelijke PFAS in moedermelk. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Leven in Gaza is voor kinderen een marteling. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Maastricht, die 76 Palestijnse kinderen hebben geïnterviewd.
8: Als je kijkt naar kinderen die wij hier hebben, dan streep je 1 voor 1 alles weg wat die kinderen nu hebben en belangrijk vinden. Dus bijvoorbeeld een huis weg. Al hun speelgoed weg. Al hun kleding weg. Dat je gewoon normaal te eten en drinken hebt. Je school, je activiteiten, je speeltuin. Alles is weg.
7: Het is een van de eerste keren dat de ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de leefomstandigheden in Gaza. Het is vandaag Keti Koti. Door het hele land wordt de afschaffing van de slavernij gevierd en herdacht. In Amsterdam is vanmiddag de nationale herdenking. En daarvoor is het eerst het plengoffer om de voorouders te eren.
9: Dan danken we de voorouders voor het offer dat ze hebben opgebracht. We staan stil bij het leed dat ze hebben ondervonden. Mede door dat offer dat ze hebben opgebracht. Wij vandaag in relatieve vrijheid hier kunnen leven. En ons verdienstelijk kunnen maken voor de community waaruit wij zijn voortgekomen.
7: Afrotheoloog Kenneth Vers Babel Dapovi was dat. Hij voert dat ritueel uit. De Afghaanse cosmonaut Abdul Ahad Momand is overleden. Hij was de eerste en tot nu toe de enige Afghaan die de ruimte inging. Dat gebeurde in 1988 in een Sovjet-missie. Abdul Ahad Momand was 67 jaar. En het weer de komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui ontstaan. Door 22 tot 26 graden. En morgen neemt de bewolking en ook de regen toe. Dit was het NOS Journaal.
10: En dan de verkeersinformatie op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en het knooppunt Everdingen. Daar 25 minuten vertraging. Ja, en dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en het knooppunt Gouwen. 40 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. Er zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4. Heel veel sterkte daar. En de hits uit Holland, die komen eraan met Henny Vrienten en Herman Brood.
11: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
16: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Hits uit Holland met Pieter Voorhage.

Ja, dat was een mooi stel. Meneer Brood en meneer Vriend, als je wint, heb je vrienden. Radio M Utrecht, goedemorgen. Ja, de zomer vier je bij ons op een nieuwe dag, woensdag en een nieuwe maand, 1 juli 2026. Ja, als je wint heb je vrienden, dat klopt. Als je wint maak je ook kans op een leuke prijs uit onze prijzenkast. De koeltas, het keukenschort bijvoorbeeld of het puzzelboek. Leuke spullen staan hier klaar en zometeen dan springen we in zee met. En mag je meedoen met het eerste spelletje deze morgen. Welkom en ondertussen natuurlijk genieten van de hits uit Holland. Het zijn de drie J's.

0: Jawel, dankjewel.
1: In Zee met
0: Radio M Utrecht. Het is 9:15. Dit zijn de hits uit Holland. En we duiken in Zee met de titel van ons zomerspel deze weken. Voor de nieuwkomers, even uitleggen hoe het werkt. Ja, we duiken in Zee met. Zometeen hoor je ergens in de golven verstopt een zanger vandaag. Een hele bekende zanger. Ik wil zijn naam graag weten. Maar let op, ik wil ook heel graag de titel van het nummer. Nou, het is een hele grote hit, dus dat moet wel lukken. En zo werkt het. En als je het doorgeeft, het goede antwoord, dan maak je kans op een leuke prijs uit onze prijzenkast. Zo werkt het. En je mag natuurlijk appen met de app van RTV Utrecht of even mailen studio@rtvutrecht.nl. Dus in Zee met de naam van de zanger en de titel van het nummer wil ik graag weten. Ja. Wie heb je gehoord? Laat het weten. Stuur een appje naar de studio. En wat is de titel van het nummer dus? Hè? Zometeen om 9:50 nog een keer een fragmentje. Nou, leuk dat je even meedoet. Zometeen Ramses Shaffi en Lisbeth List. En hier is Sieneke.

maken wat gezelligs van deze mooie dag. Samen met Radio M Utrecht en Xander. En Volume, ja, en dat was jij natuurlijk. Ja, zo vliegt de tijd. Het is alweer bijna 9:30. En zometeen het laatste nieuws met Marjolein. 13 jaar voor een Utrechter, maar hij zit niet vast. Nou, hoe dat dan zit, dat horen we ook zo. En ook meer over een boerenactie op de A28. De boeren zijn boos. Waarom ze boos zijn, over een paar minuten. En dit zijn de hits uit Holland. En dit is Wesley.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
0: e-boekhouder.nl. Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
3: Als je Vodafone Mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
5: Dat is One.
3: Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: En dan is het nu 9:30. Marjolein met het nieuws. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: En dan beginnen we met een boerenactie.
7: Met trekkers reden ze op de snelweg. Tientallen boeren en trekkers reden op de A28 omdat ze boos zijn over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Bij de oprit Amersfoort-Vathorst ging de stoet gisteravond de weg op. De boeren reden stapvoets richting Nijkerk, daar gingen ze de weg weer af. De uitstoot van de landbouw moet in 2035 met ruim 40% zijn teruggebracht en dat heeft voor veel veehouders grote gevolgen. In de Tweede Kamer is vandaag een debat over de landbouwplannen. De 44-jarige man die vorig jaar in de hal van zijn woning in de Utrechtse Kanaalstraat een andere man neerstak, krijgt 13 jaar cel. Toch hoeft hij niet de gevangenis in, omdat hij terminaal ziek is. De rechter oordeelt dat hij het slachtoffer opzettelijk heeft gedood tijdens een uit de hand gelopen ruzie vorig jaar. De twee hadden een zakelijk conflict. Hij mag een eventueel hoger beroep thuis afwachten, zodat hij behandelingen kan krijgen in het ziekenhuis. Het 13-jarige meisje uit Houten dat sinds zondag werd vermist is weer terecht. Haar vader heeft laten weten dat ze is aangetroffen in een trein in Amersfoort. De politie had haar foto gedeeld omdat er veel zorgen waren. In Amersfoort heeft burgemeester Bolsius excuses gemaakt voor het slavernijverleden van de stad. Hij deed dat gisteravond bij de Kitty Kotti-herdenking. Afgelopen jaar werd onderzoek gedaan naar de rol van het stadsbestuur en hoe Amersfoort profiteerde van slavenhandel. Bolsius maakte excuses aan de hand van het verhaal van een jongetje met de naam Pieter. En zijn verhaal, verteld dus door Bolsius, kun je ook lezen op onze app. En

0: opruimwerkzaamheden. Er zijn 3 rijstroken dicht. En je kan omrijden via Amsterdam, de A2, de A9 en de A4.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
2: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
1: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
4: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
5: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
6: Hits uit Holland met Pieter Voorhaasje.

0: deden we in 1994. Volgens mij ook nog met een telefoon met een snoer eraan. Ja, zeker. En je had ook wel de beginnende mobieltjes volgens mij. Die waren enorm. Gordon hier bij Radio M Utrecht. En dan is het inmiddels alweer bijna 9:50. Gaan we verder.
1: In zee met...
0: Ja, natuurlijk met het spelletje. Ik laat een grote artiest horen ergens in de branding. Met een hele grote hit. En ik wil graag de naam van de zanger en de titel van het nummer. Dus luister goed. Wie horen we hier?

Ja. In zee met. Naam van de zanger, titel van het nummer. Laat even wat van je horen. Stuur een appje naar de studio bijvoorbeeld. Met de app van RTV Utrecht. En dan maak je kans op een mooie prijs uit onze prijzenkast. Handige shopper. Een verkoelende koeltas. Of dat blitse keukenschort. Tot zo.

0: Samantha Steendijk natuurlijk. En je weet niet wat je mist. Ook de beste nieuwe muziek hoor je bij ons. Dit is Radio M Utrecht.
1: In zee met...
0: Ja, lekker die verkoeling. Het zomerspel spelen we deze week in zee met. Elke dag duiken we in zee met een bekende zanger, een zangeres... of soms ook wel een groep, een duo. Nou, vandaag een zanger en ik heb Martin aan de telefoon uit Nieuwegein. Martin, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Welkom bij Radio M Utrecht, Martin.
2: Zeker een leuke zender, hoor.
0: Dankjewel, we doen het met veel plezier. Luister je al lang naar ons?
2: Regelmatig.
0: Ja, en weet je nog sinds wanneer?
2: Ja, toch wel jaren 90 al.
0: Oh, zo, dat is wel inderdaad een hele lange periode. Dus nog voor mijn tijd zelfs, ja. Oké, nou, trouwe luisteraar aan de lijn kun je dan wel zeggen. En ik vind het leuk dat je even mee hebt gedaan met het spelletje. Ik kan je vertellen, Martin, je was niet de enige. Heel veel mensen die de stem van de zanger die we zoeken herkenden in de golven. En jij, als het een beetje meezit, ook. Dus ik wil heel graag van je de naam, maar ook de titel van het nummer.
2: Koos Alberts en ik verscheurde je foto.
0: Dat weet je 100% zeker?
2: Ja, 100%.
0: Nou, daar komt de plons, hoor. Hartstikke goed. Ja, mooi is dat, hè? Dat je die stem van Koos na al die jaren zo snel weer oppakt, toch?
2: Ja, dat u er zo snel uitspringt.
0: Ja, ja, ja, dat unieke stemgeluid. En ja, wel helemaal goed natuurlijk. Koos Alberts hoorden we vandaag en ik verscheurde je foto. We gaan hem zometeen natuurlijk ook draaien. Maar ik ga eerst even de prijzenkast voor je openmaken. En dan mag je wat leuks kiezen hier natuurlijk, zoals beloofd. Nou, dan zie ik bijvoorbeeld hangen in de kast hier het keukenschort. Ik heb een mooie koeltas. Het wordt ook weer warm volgende week. Een notitieboekje, handig voor naast de telefoon. Een puzzelboek of een shopper. Wat vind je leuk om te krijgen daar in Nieuwegein?
2: Even kijken, die koeltas wel.
0: De koeltas, ja, dat is een verstandige keuze. Ik stuur hem naar je toe.
2: Is goed.
0: En dan, nou, lekker luisteren daar in Nieuwegein. Heb je nog plannetjes voor vandaag?
2: Gewoon lekker een beetje uitwaaien, hè, met dit weer.
0: Ja,
2: een beetje mindere temperaturen, dus dat is altijd wel mooi.
0: Ja, is het huis inmiddels al een beetje afgekoeld daar?
2: Gaat langzaam, maar... We kunnen nog wel heel even afkoelen en dan krijgen we weer een intercom op.
0: Ja, dat heb ik gehoord. Ja, volgende week gaan we weer los.
2: Ja.
0: Nou, dan zorg ik dat voor die tijd de koeltas bij je binnen is. En maak er een mooie dag van. En Koos, speciaal voor jou dan, hè?
2: Hartelijk bedankt, hè?
0: Jij ook. Dag, Martin.
2: Doei.
0: Groetjes.
2: Hoi.

Zouden die clubs er nog zijn? Peter bij Radio M Utrecht. Zo. Het is bijna 10 uur. Zometeen lekker puzzelen. Woordbouwer de eerste ronde. M bij de koffie. De lekkerste muziek voor bij de koffie. Van Simply Red. En de Dolly Dots en Cloud. En Petula Clark. Tot zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
4: Tuurlijk wel!
3: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Daar wordt in september meer over bekendgemaakt. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder ruim 1600 vrouwen in Nederland. Baby's worden niet direct ziek van de PFAS, maar hun afweer kan wel zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Toch adviseert het RIVM om, als het kan, borstvoeding te blijven geven. In moedermelk zitten ook veel belangrijke stoffen die juist beschermen tegen ziektes. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe er vanaf 2028 belasting wordt geheven op inkomsten uit spaargeld, beleggingen en vastgoed. De Eerste Kamer heeft een stemming over de zogenoemde box 3-regels uitgesteld tot na de zomer. Al jaren wordt er gepraat over de wet. De Tweede Kamer stemde eerder met moeite in. Er is veel kritiek op het voorstel omdat beleggers belasting zouden gaan betalen over winst die nog niet is uitbetaald. Ook de Eerste Kamer is nog niet overtuigd. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt daarom de tijd voor nieuwe voorstellen. De persoon die losgeld eiste bij de ontvoering van de Amerikaanse Nancy Guthrie heeft waarschijnlijk niets met haar ontvoering te maken. De FBI denkt dat de mails nep zijn. De vrouw is de moeder van een NBC-presentator en werd in januari ontvoerd. Eerdere berichten van de ontvoerder over haar dood zouden volgens de FBI ook niet betrouwbaar zijn. Dan nog het weer tot besluit. De komende uren zonnig en droog. Later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een buitje ontstaan door daarbij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking en regen toe, maar het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de A12. Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en het knooppunt Gouwen. Daar 3 kwartier extra reistijd door opruimwerkzaamheden. Er zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden kan via Amsterdam over de A2, de A9 en de A4.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: En bij de koffie met Pieter Voorage.

zomer vier je bij ons. En dat doen we ook met de Beach Boys. Heel veel sterkte op de A12. Toch wel wat problemen. Er ligt zuiveringsslip op de weg, op de A12 dus. Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en het knooppunt Gouwen. Nu weer 3 kwartier vertraging. Zijn druk bezig om de boel op te ruimen. Er zijn 3 rijstroken dicht. En je kan dus omrijden via de A2, de A9 en de A4. En als je dan omrijdt, gewoon lekker luisteren. Ja. En bij de koffie, lekkere muziek bij de koffie, zometeen de koffiekeuze. En we gaan puzzelen. De eerste ronde woordbouwer. Pak de letters er even bij voor je. Als ik ze kan vinden. Ja. Pieter, doe wat aan je organisatie. Daar komen ze. 2 keer de K van Karel, 2 keer de S van Simon, de M van Marie, 2 keer de R van Richard, een T van Tinus, 2 keer de O van Otto, de L van Leo en 3 keer de E van Eduard. En je kunt ze ook allemaal nalezen natuurlijk, zoals altijd, hè, in de app van RTV Utrecht. Daar zie je de letters ook staan. Probeer een woord te maken met die letters en dan maak je kans op een leuke prijs uit de prijzenkast. Dankjewel en tot zo.

dinsdag morgen en alweer 1 juli. Radio M Utrecht en Ronan Keating was dat. Lekker aan de puzzel. Ja, het zijn best wel wat letters. 14 in totaal. 14 letters. En met die letters kun je een woord maken. Je mag, of eigenlijk is het de regel, je moet alle letters gebruiken voor de nieuwkomers. Kleine aanwijzing. Donderdag 2 juli, dat is morgen, 12 uur, dan hebben we het open spreekuur over de tuin. En ja, dat is dan ook het thema vandaag. Wellicht dat dat nog een beetje helpt. Ik hoor heel graag van je. Ja. En natuurlijk ook het stemmen voor de koffiekeuze. Dat gaat ook weer beginnen. Ja, ik hou je goed bezig. Welke zou je graag willen horen bij de koffie? 10 over 11:30. Dit is keuze 1. En dat zijn de Dolly Dots. En dit is keuze 2.

blijven we in eigen land of gaan we naar Zuid-Afrika? Cloud. En Save Me. Keuze 1 dus. De Dolly Dots en Boys. Keuze 2. Mooie jaren 70. Cloud en Save Me. Laat het even weten. De meeste stemmen gelden.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

Misschien wel een oude diesel-locomotief, want dat is lang geleden. Guus Meeuwis en zijn Per Spoor bij Radio M Utrecht. Nou, ik krijg heel veel foto's binnen van grote zakken van plastic met daarin de oplossing van Woordbouwer. Dus daar kan je ongetwijfeld ook wat mee. En zo gaan we verder. En zometeen rond 10 voor 11 de uitslag. Denk je te weten? Laat wat van je horen. Geldt ook voor de koffiekeuze. Er wordt heel druk gestemd. De Dolly Dots of Cloud. 1 of 2. Je mag appen naar de studio met de app van RTV Utrecht. Nou, zometeen ook het laatste nieuws natuurlijk. Marjolein is hier. Gaat over een Beeldse wethouder die plotseling is opgestapt. En ook meer over fatbike lessen in de Ronde Venen. En voor wie die lessen nu bedoeld zijn, dat horen we zo. En meer, dus blijf erbij.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
5: Slag, dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Half elf, het laatste nieuws. Marjolein, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
6: We beginnen even met een ernstig ongeluk in Utrecht.
7: Ja, hiervoor is een automobilist aangehouden. De 21-jarige bestuurder was onder invloed toen hij gisteren met zijn auto over de kop sloeg in Utrecht. Hij zit nog vast en wordt verhoord door de politie. De Utrechter testte positief op verdovende middelen bij een speekseltest. Een bloedonderzoek volgt nog. De bestuurder schampte in de wijk Hooggraven meerdere auto's en eindigde uiteindelijk op de kop. Niemand is gewond geraakt. De zorgvilla's van Expert Care in Vleuten en Waalre moeten vandaag definitief dicht op last van de inspectie. Tot verdriet van veel ouders van ernstig zieke kinderen die daar worden opgevangen. Nog niet voor iedereen is een oplossing. Begin dit jaar werd duidelijk dat Expert Care stopt vanwege tekort aan geld en personeel. Sindsdien is er voor veel ouders een onzekere situatie. De cliëntenraad stelde voor om de locatie in Vleuten nog een jaar open te houden en intussen aan een oplossing te werken. In De Beeld is wethouder Pim van der Veerdonk plots opgestapt. Volgens hem staat het vertrouwen in de democratische besluitvorming onder druk. Tijdens de raadsvergadering werd een motie behandeld over het terrein achter Landhuis Jachtlust. Volgens van der Veerdonk zijn de fracties van koers gewijzigd en daarna liet hij weten op te stappen. Hij was 8 jaar raadslid en de afgelopen 4 jaar wethouder namens Beter De Beeld. De gemeente heeft nog geen nieuw coalitie. Pro en de VVD die praten daar met elkaar. Steeds meer kinderen hebben een e-bike of fatbike, maar leren daar niet mee rijden. Reden voor scholen in de Ronde Venen om kinderen uit groep 8 fietsles te geven. En daarvoor zijn e-bikes en fatbikes beschikbaar, vertelt wethouder Anja Vijzelaar.
8: Groep 8 gaat natuurlijk in augustus of september naar het voortgezet onderwijs. En dan zien we dat veel kinderen ook een e-bike krijgen, omdat ze dan vaak wat verder moeten fietsen als dat ze naar de basisschool toe gaan. Ja, we zien ook dat er best veel ongelukken gebeuren, omdat het soms moeilijk is om in te schatten wat die snelheid eigenlijk doet.
7: En met die lessen krijgen ze een remproef, fietsen ze ook een parcours en kunnen ze oefenen met een VR-bril. Hoe dat eruit ziet lees je ook op onze app en website. Dan het weer. Het is vrij zonnig vandaag. Er staat een matige wind en het wordt zo rond de 25 graden.
6: Dankjewel. Ja, dan gaan we toch weer eventjes naar die A12. Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en het knooppunt Gouwen. Daar nu een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden.
9: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
10: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
9: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaat.

morgen 12 uur het spreekuur, de zomereditie over de tuin. Hè. Dan is Jurgen Smit hier weer in de studio. En die tuin, ja, dat is dus het thema voor woordbouwer. Dus dat helpt een beetje bij het vinden van de oplossing. En daarbij zeg ik dan ook nog maar een keer dat ik heel veel foto's, echt heel veel foto's binnenkrijg van grote plastic zakken met daarin de oplossing. Ja. Nog 10 minuten. Als je het gevonden hebt, laat wat van je horen. Stuur een appje met de juiste oplossing. De letters in de juiste volgorde hier naar de studio. Dat kan je doen met de app van RTV Utrecht. Ja, de laatste minuten ook weer veel stemmen ontvangen hier. Voor de koffiekeuze van vandaag. Want ook daar zijn we druk mee. En we hadden vandaag de Dolly Dots. Dat was keuze 1 met Boys. En keuze 2 was Cloud en Save Me. Dus even kijken, allebei trouwens uit hetzelfde jaar, 1979. Dat waren nog eens tijden, hè? Claudia, dankjewel. Claudia gaat voor Cloud. Gerda, Anne, Berry, Wilma, bedankt. Nicolien, Simon. Dan zie ik Jay-Z.

Jan en Joyce, Hans, Jan Hoek. Dankjewel Jan, Joke Vos en Piet Buisman met een lange ei. Jan en Adrie bedankt. Rita, ook jij dankjewel voor je berichtje. En nou ja, dan zijn de stemmen weer geteld. Dan gaan we deze keer genieten van muziek uit... Ja, inderdaad 1979, maar dan zijn we er nog niet. Nee, we gaan voor Cloud. Grootste stapeltje. Save me, de koffiekeuze voor vandaag. Save.

0: Paul Simon, 10 voor 11, Radio M Utrecht en Peter aan de lijn. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Welkom bij Radio M Utrecht.
1: Dankjewel.
0: Ja, lekker aan het genieten van het heerlijke weer.
1: Zeker. Want we gaan ook zo dadelijk weer gezellig de tuin in. We gaan weer wat verder. Ja, niet al te lang, maar weer verder met het rooien van de aardappels.
0: Oké. Okay. Oh, wat goed. Nou. Ja, in je eigen tuin dus, de aardappeltjes.
1: Alles uit eigen tuin.
0: Fantastisch. Ja, dat smaakt lekker, denk ik. Heb je nog een speciaal soort uitgekozen?
1: Ja, ik kies altijd voor de zogenaamde Frieslanders. Dat is namelijk een heel vroeg soort. Die heb ik al in begin april al gepoot. Mm-hmm. Die zijn ook namelijk minder gevoelig voor de aardappelziekte Phytophthora.
0: Okay.
1: Wat ook bij tomaten voorkomt.
0: Ja, ik schrijf even iets mee.
1: Ja, maar niet te snel, Bert. Nee. Schrijf er mee. Nee, want Phytophthora komt zowel voor bij de tomaat als bij dus de aardappel. Ja. Want het zijn beide soortgenoten van de zogenaamde nachtschade.
0: Ja. Oké, ik spreek hier met een kenner, begrijp ik.
1: Ja. Ja, wij wonen ook nog niet zo lang hier in het buitengebied. Van 1 juni was het pas 46 jaar. Dus we zijn ook al die jaren altijd aan het genieten van onze, zeker moestuin, maar ook met name mijn vrouw Rita, van haar eigen bloementuin.
0: Oh, fantastisch. Nou, ik ben ook een grote liefhebber. Ik ben niet zo ervaren hoor met het kweken van groenten, maar ik heb een paar courgetteplanten in mijn tuin staan.
1: Ja.
0: Doen het ook hartstikke goed, zeker met het weer en die regen en die warmte. En je eet elke dag courgette. Gaat heel snel, hè?
1: Zo doen wij dat met de komkommer.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Als ik dan iedereen en ook de luisteraars een tip mag nemen, moet je namelijk pindasaus of satésaus zelf maken. Ja. Dat ook altijd. En dan met komkommer.
0: Oh, heerlijk. Hou op. Ja, Peter, stop. we zitten in de tuin, nu in dit gesprek natuurlijk, maar ook woordbouwer. Wat heb je gevonden? En nu snap ik ook waarom je erop bent gekomen. Want hij was best wel lastig, maar jij had hem goed, onder andere, Peter. Wat heb je gevonden?
1: Koemestkorrels.
0: De koemestkorrels, ja, die kan je goed gebruiken in de moestuinen.
1: Ja, wij gebruiken dat heel weinig. Oh. Alleen als het even nodig is, want meestal nemen we altijd oude paardenmest.
0: Oh ja, ja.
1: Daar zitten namelijk heel veel wormen in. Okay. Als het goed is tenminste.
0: Ja, en dat is ook hartstikke goed voor de grond natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja. Nou, de koemestkorrels, dat was de juiste oplossing. 14 letters en allemaal keurig gebruikt. Je bent de winnaar, Peter. Dat betekent dat de prijzenkast deze keer voor jou open gaat. En dan mag je er wat uithalen. Althans, dat zal ik voor je doen. Dan ga ik het opsturen. Een schort, een koeltas, een notitieboek, een puzzelboek of de shopper.
1: Wij zeggen altijd de schopper. De shopper.
0: Ik ga een mooie nieuwe naar je toe sturen. De shopper van Radio M Utrecht. Daar zet je er heel veel plezier mee.
1: Leukerzijds.
0: Ja, dankjewel. Morgen trouwens het spreekuur, hè, over de tuin. Met hovenier Jurgen, die hier in de studio zit. Ook hartstikke leuk. Dus lekker luisteren dan.
1: Doen we ook zeker.
0: Goed zo. En een mooie dag daar, hè.
1: Ook jij. En bedankt altijd weer voor je gezellige uitzending.
0: Dankjewel. We doen het met veel plezier hier. En jij bedankt voor het luisteren. Dag Peter. Dag.

beetje Italiaanse zon op de radio. De zomer vier je bij ons. Elvis is onderweg. En follow the dream vandaag. Zometeen de tweede ronde Woordbouwer en lekkere muziek van Chris Ria. Tot zo.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMutrecht.nl en de app. Radio M
5: Utrecht. Voor mij.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het landelijk vuurwerkverbod gaat dit jaar definitief in. Betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen. Daarvoor moeten ze zich wel aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De Tweede Kamer stemde vorig jaar al in met een voorstel van Pro en Partij voor de Dieren voor een landelijk verbod. De Nederlandse inlichtingendiensten houden zich niet aan de regels rond het opslaan van grote hoeveelheden gevoelige persoonsgegevens van burgers. Dat zegt de toezichthouder van de AIVD en de MIVD. Te veel medewerkers van deze diensten kunnen bij datasets die eigenlijk alleen toegankelijk zouden moeten zijn voor mensen die er echt mee werken. Ook worden gegevens langer bewaard dan toegestaan. Het kabinet zegt dat het met maatregelen komt om ervoor te zorgen dat de toegang tot gevoelige data wordt beperkt. En het kabinet trekt 193 miljoen euro uit voor huishoudens die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren is ingezet. Vanaf wanneer er een aanvraag ingediend kan worden voor het noodfonds is nog niet bekend. Dat wordt in september duidelijk. Ruim 1,9 miljoen mensen hebben gisteren gekeken naar de WK-wedstrijd van Oranje, blijkt uit de voorlopige kijkcijfers. Nederland verloor met strafschoppen van Marokko en werd uitgeschakeld. En ondanks dat de wedstrijd om 3:00 s'nachts begon, was het het best bekeken televisieprogramma van de dag. Het weer, eerst zonnig en droog, later ontstaan er stapelwolken en kan er in het noordoosten een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen, maar aan het einde van de dag klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio M Utrecht met verkeersinformatie. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Bodegraven. Daar 50 minuten extra reistijd. Dat komt door een ongeval. De weg is inmiddels wel weer vrij.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
10: Zonwering met snelle levertijden? Koop je gewoon bij de Kroon.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
16: Now walking on sunshine.
5: de zomer vuur je bij ons.
16: In summertime, summertime, summertime.
17: In summertime.
4: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: En bij de koffie met Pieter Voorhaasje.

0: een mooie dag, hè, vandaag. Ja. Leuk dat je deze mooie dag met ons deelt, Radio M Utrecht. En we zitten op woensdag 1 juli. En dit was die mooie stem van Chris en Ria. En bij de koffie, nou, meer lekkere muziek bij de koffie van Barry White. Elvis natuurlijk, zometeen ook nog Tina Charles. Blijf erbij en we gaan beginnen met de tweede ronde. Woordbouwer, de puzzel, spelen we dit uur met 11 letters. En het thema, de tuin natuurlijk, morgen het spreekuur, hè, de zomereditie van het tuinspreekuur met Jurgen. Dus ja, daar kan je wel wat mee, denk ik, hè. De T van Tinus, 4 keer de O van Otto, 2 keer de P van Pieter, een S van Simon, de H van Hendrik, een M van Marie. En letter 11, dat is de C van Cornelis. Zet ze in de juiste volgorde. Laat me weten wat je hebt gevonden. En wie weet ben je dan zometeen de winnaar.
1: We got it together.

0: Morgen, 12 uur, het open spreekuur over de tuin. Het is weer zover. Er is altijd wat te doen in de tuin. En deze keer dus de zomereditie. Jurgen Smit, onze tuindeskundige, die schuift hier aan bij Liesbeth morgen om 12 uur en beantwoordt graag al je vragen. En we zien die vragen binnenstromen hier. Hartstikke leuk. Ja, heb je ook nog een vraag? Je kunt hem nu dus al stellen. Dat is een goed idee, want dan kan Jurgen zich goed voorbereiden en krijg je deskundig advies. Mail dan naar tuin@rtvutrecht.nl. Heb je vragen over het snoeien van de rozen als ze uitgebloeid zijn? Hoe doe je dat nou precies goed bijvoorbeeld? Hoe kom je van die bladluizen af op een beetje fatsoenlijke manier? Laat het weten en stel je vraag. tuin@rtvutrecht.nl. Dus tuin@rtvutrecht.nl. En als je een vraag stelt, ook nog kans op een leuke bon voor het tuincentrum. Morgen 12 uur is dat.
1: Now, ladies and gentlemen.
0: Morgen 12 uur, nu kwart over 11 is.

doet je ogen dicht, je ziet een glimmende dansvloer en die spiegelbol. Hè. Tina Charles hoor je ook bij Radio M Utrecht. We hebben ook het laatste nieuws natuurlijk uit de buurt. Marjolein is hier zo, het gaat over Amersfoort. De stad heeft sorry gezegd voor het slavernijverleden en zometeen horen we de reacties daarop. En meer nieuws uit de buurt onderweg. Eerst nog even naar ACTA en de Munnik.

0: zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Laatste nieuws, 11:30 inmiddels. Marjolein hier, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: En we beginnen in de rechtbank.
10: Want daar staat Mert P. terecht. Deze 29-jarige man wordt verdacht van het doodsteken van een 76-jarige vrouw in Den Dolder. Begin vorig jaar werd ze vanuit het niets op straat gestoken door Mert P. Hij zat op dat moment in psychiatrische instelling Vivoor. Die dag, in januari, was hij met toestemming buiten het terrein. De dood van de vrouw leidde tot grote onrust onder inwoners van het dorp. Het Openbaar Ministerie komt vanmiddag met een strafeis. De zorgvilla's van Expertcare in Vleuten en Waalre moeten vandaag definitief dicht op last van de inspectie. Tot verdriet van veel ouders van ernstig zieke kinderen is nog niet voor iedereen een oplossing gevonden. Begin dit jaar werd duidelijk dat Expertcare stopt vanwege tekort aan geld en personeel. De cliëntenraad stelde nog voor om de locatie in Vleuten een jaar open te houden en intussen aan een oplossing te werken. Op de Utrechtse weg in Amersfoort zijn een fietser en een automobilist vanmorgen op elkaar gebotst. Hierbij is 1 persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde vlakbij een rotonde. Over de toedracht is nog niets bekend. Botik van de Zandschulp speelt in de tweede ronde van Wimbledon tegen een Rus, Roman Safiulin. Die staat bijna 80 plekken lager op de wereldranglijst dan de Veenendaler. Hij won verrassend van een topspeler. Botik begint zo om 12 uur aan zijn wedstrijd. De jaarlijkse viering van Kitty Kottie is vandaag in het Giftpark in Utrecht. Gisteren werd in veel plaatsen al stilgestaan bij het slavernijverleden. In Amersfoort bood burgemeester Bolsjes excuses aan voor de rol van de stad tijdens het koloniale verleden. En dat viel goed bij de Surinaamse gemeenschap daar.
11: Het is nodig, want dat heelt een beetje, dat heelt mensen.
12: Dus ik denk dat het bewustzijn langzamerhand maar zeker groeit.
13: De gemeente Amersfoort zegt, het is gebeurd. En dat geeft je een beetje een voldoening. Het is nog niet wat we willen zijn, maar het is mooi. Mooi, het is een begin.
10: En hoe Bolsjes excuses maakte staat ook op onze app en website. Dan het weer, het is zonnig, er staat een matige wind en het wordt rond de 25 graden. Komende nacht 14 graden en morgen meer bewolking in dan.

0: slip dat op de weg ligt. Nou, even opletten daar dus. En dan gaan we zo meteen lekker verder met muziek. Muziek is er altijd. Leo Sayer.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl.
2: BVR, hoe het hoort.
3: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
1: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
8: En bij de koffie met Pieter

0: zo. Het is 10:50. Radio M Utrecht. En zometeen om 12:00 dan zitten we klaar voor Aan tafel met Liesbeth. Goedemorgen.
1: Hi Pieter, goedemorgen.
0: Hallo. En we blikken even vooruit natuurlijk. Ja. Het programma heb jij. Hè? Wat ga je doen vandaag?
1: Nou, een vroege laatste ronde al voor de stem van M. Ja. Omdat wij morgen dus het tuinspreekuur hebben.
0: Ja, zeker.
1: En dan doen we dus vandaag al de portable radio eruit. En maak je dus nu al kans op. Dus ja, je kan nog een keer meedoen om 12:30. Dat is de laatste keer. Ja, dat is wat kort. Maar dat komt

0: gaan heel ver terug in de tijd. Ik vermoed, Pieter, dat jij dit niet gezien hebt.
1: Dat klopt. Nee, was ik er nog niet bij.
0: Nee, ik was ook nog...
1: Ik ken het wel hoor, maar...
0: Ja, het is heel bekend. En wij hebben er natuurlijk hier op de zender ook vaak aandacht aan besteed. Maar wij gaan terug in de tijd, want... Het gaat over die vrouwen die in gesteven schort op de Solex zaten met twee grote tassen. Ze gingen de wijken door vanuit het kruisgebouw naar kraamvrouwen of gezinnen. De wijkverpleegster van vroeger, en daar gaat het over. In het Volksbuurtmuseum in Utrecht is daar een tentoonstelling over. Wat was dat voor leven? Wat waren dat voor vrouwen? Ja, en vroeger had je, staat me nog ook wel vaag bij, het Witte Kruis, het Groene Kruis. Mm-hmm. Het Groen-Oranje Kruis, geloof ik. Het was per zuil verdeeld. Hoe je de zorg kreeg, zeg maar. Maar in iedere wijk zat dus een wijkverpleegster. En ook in wijk C, waar het museum staat. En we gaan dus even terug in de tijd om te kijken hoe die vrouwen in die tijd hun werk deden. Dat vind ik eigenlijk wel heel grappig. Ja. Ik ben heel benieuwd naar de verhalen eigenlijk. Daar gaan we het over hebben. En dat. En we besteden nog even aandacht aan Wonderfeel. Heel mooi festival.
1: Nog één keer.
0: Wonderfeel.
1: Ja.
0: Dus niet Wonderfeel, maar ja, Wonderfeel. Festival nu in Baren sinds vorig jaar. Daarvoor zat het altijd in Schapenland. Eigenlijk klassieke muziek. Jazzachtige muziek. Zeg maar wat rustiger. Maar dan in een hele mooie popfestivalachtige setting. En dat gebeurt allemaal op het terrein van Kasteel Goedeveld.
1: Wow.
0: Volgens mij is het heel mooi.
1: Zeker.
0: Daar gaan we het even over hebben.
1: Oké. Nou, en Groen, daar zijn we ook mee bezig. Morgen het spreekuur, je zei net al eventjes. Vragen stellen kan nog steeds. Hè?
0: Kan nog steeds. En er komt ook nu het een en ander al binnen. Over allerlei vragen. Over wat dan ook. Dus doe dat vooral.
1: Tuin@rtvutrecht.nl. Tuin@rtvutrecht.nl. En dat spreekuur is dan morgen om 12 uur met Jurgen Smit natuurlijk. Nou, Elisabeth, fijne uitzending.
0: Oké, dankjewel.
1: Tot zo.

0: Heerlijk, de zonnige klanken van Mink de Vil in Dubbel Goud Radio M Utrecht. En dan heb ik Mien aan de lijn. Mien, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welkom bij Radio M Utrecht.
1: Ja.
0: Ja, daar ben je weer. En het is lang geleden, ja. Geloof ik.
1: Ja, heel lang geleden. Ja.
0: Jaren geleden zelfs. Nou, dan mag het wel weer een keer, hoor.
1: Ja, vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, leuk dat je naar ons luistert. In Veenendaal, hè?
1: In Veenendaal. In de tuin, onder de parasol, met het radio bij me.
0: Dat heb je goed voor elkaar, hè, daar, Mien?
1: Ja, dat dacht ik.
0: Ja, en hoe ziet je tuin eruit na vorige week?
1: Hartstikke mooi nog. Alle bakken die ik met mijn verjaardag gekregen heb, allemaal weer water gegeven. Gras gemaaid. Ja.
0: Een strak tuintje.
1: Ja.
0: Goed zo. Nou, fijn dat het allemaal nog leeft, want het was natuurlijk wel super warm. Maar ja, er valt af en toe ook een flinke bui, hè? Dat helpt ook wel weer, toch?
1: Nou, het is hier meegevallen, hoor.
0: Ja, oh, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Nou, en dan is het nu heel aangenaam. Je zit er lekker van te genieten. En dan de radio inderdaad in de tuin.
1: Ja.
0: En ook even meegepuzzeld. Stel ik me dan zo voor met een bloknootje daar zo onder de parasol.
1: Ja.
0: Wat heb je gemaakt met de letters, Mien?
1: Composthoop.
0: De composthoop. Ja, we zitten in de tuin, hè, deze dagen.
1: Ja.
0: En morgen ook het spreekuur met Jurgen Smit. Die is er weer met de zomereditie van het spreekuur over de tuin. Heb jij nog een specifieke vraag op dit moment misschien?
1: Nou, ik luister maar. Ik weet eventjes niet zo gauw. Ja, ik zit om water verlegen. Maar dan kan hij me ook niet aan helpen.
0: Nee. Nee, dat denk ik ook. Maar goed, mocht er nog iets bij je binnenkomen, je bent altijd welkom. Hè? Dat geldt trouwens voor iedereen. Even mailen of even bellen tijdens de uitzending. Dat kan ook.
1: Ja.
0: Nou, die composthoop, die levert je wel wat op, Mien, natuurlijk. En ik ga eens even kijken. De prijzenkast uiteraard, daar mag je wat uithalen. Een shopper, een puzzelboek, notitieboek, de koeltas of het schort.
1: Een puzzelboekje graag.
0: En dan kun je lekker verder puzzelen daar.
1: Ja, dan puzzel ik weer. Ja.
0: Nou, een heerlijke puzzelzomer toegewenst.
1: Dankjewel.
0: Leuk je weer even gesproken te hebben naar die lange periode. Blijf lekker luisteren naar ons en dan zeg ik tot de volgende keer, Mien.
1: Ja, en een hele prettige dag. En bedankt.
0: Jij ook. Dag, dag.
1: Ja, dag.
0: Dag. Bedankt voor het meedoen en voor het reageren. Blijf lekker luisteren, inderdaad. Zometeen aan tafel natuurlijk. Met Liesbeth.

0: btw-deadline? Geen stress. eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
3: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
8: Het is 12 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het landelijke vuurwerkverbod gaat op 1 augustus definitief in. Dat betekent dat consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen van gemeentes daar wel een vergunning voor krijgen, mits ze zich aan allerlei regels houden. Voor mensen die nog vuurwerk thuis hebben liggen, komen er inleverdagen. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten MIVD en AIVD maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor werken met grote datasets. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. Hoe die brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Er zit geregeld te veel PFAS in moedermelk, blijkt uit onderzoek van het RIVM. De afweer van baby's kan daardoor zwakker worden, waardoor ze gevoeliger zijn voor ziektes. Het RIVM adviseert vrouwen om wel borstvoeding te blijven geven als dat kan, omdat er ook veel belangrijke stoffen in moedermelk zitten die juist goed zijn voor de baby. De Amerikaanse regering heeft de blokkade op het gebruik van geavanceerde AI-modellen opgeheven. Die blokkade werd ingesteld omdat de modellen de nationale veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. De super-AI-modellen van Anthropic zijn goed in het vinden van veiligheidsproblemen, maar kunnen ook gebruikt worden voor cyberaanvallen. Het weer is nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft op de meeste plaatsen dan ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: We gaan het meemaken. Dankjewel, Katrien. En dit is Radio M Utrecht, 2:12. En Casper is bij ons met de hoofdpunten. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ja, bij ons gaat het ook over het vuurwerkverbod. Veel Utrechters konden er al even aan wennen vorig jaar wisseling. Het verbod is nu definitief. De politie heeft een automobilist opgepakt na een ongeluk in Utrecht. Hij was over de kop gevlogen en zit nog vast. Hij testte positief op verdovende middelen. En verdediger Nick Viergever die stapt van FC Utrecht over naar PEC Zwolle. En daar hoor je meer over een half uur.
9: Heel graag, dankjewel en graag tot zo.
11: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: De zomer vier je bij ons.
17: Radio M Utrecht.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Aan tafel met Lisbeth de Moor.

0: Big Mountain en Baby, I Love Your Way op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: En ik zeg een hele goede middag. En ik besef me. Woensdag 1 juli, de eerste dag van de maand. Het jaar is doormidden, althans zo voelt dat wel. Aan tafel gaat wel altijd vrolijk door. En wat gaan we dan vandaag allemaal doen? Nou, straks na 1 uur gaan wij terug in de tijd. Dames die zaten in gesteven schorten op de Solex met twee grote tassen achterop, gingen dan de wijk door vanuit het kruisgebouw om dan kraamvrouwen of gezinnen te helpen, bejaarden. De wijkverpleegsters van vroeger, van bijvoorbeeld het Groene of het Witte Kruis, het zegt je vast nog wel wat. De geschiedenis van de wijkverpleging, daarover is een tentoonstelling te zien in het Utrecht Volksbuurtmuseum. En daar gaan we het over hebben. En festival Wonder Feel. Komend weekend op Kasteel Groeneveld in Baren. Wordt een prachtig festival. En de oplossing van de stem van hem. Maar 3 dagen deze week. Het is een korte editie. Vanmiddag dus al de ontknoping. En wil je reageren, kan altijd. RTV Utrecht en kies voor de optie contact met de studio. Onze eigen app.

0: Het was het net iets minder bekende hitje van ABBA na Waterloo. Maar ik vind het toch altijd heel erg leuk om te horen. En je hoort het op Radio M Utrecht. En we gaan het hebben over iets heel leuks komend weekend. Ik heb Kenne Peters in de uitzending. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo Kenne. Ja, het gaat over Wonderfeel. Ik laat even een klein stukje horen. Het is een festival en dat gaat allemaal zich afspelen op het landgoed Groeneveld in Baren. Luister maar even.
2: Het is een heel relaxed sfeertje hier.
3: Nieuwe wegen van muziek leren kennen.
2: Een soort van kennismaking met allerlei verschillende soorten klassieke muziek.
4: Dit is minstens zo leuk als pingpong.
3: Het is geen kuuroord, het is ook geen camping en ook geen verjaardagsfeestje. Dit is Wonderfeel, een muziekfestival midden in de natuur.
0: Nou, dat vat het eigenlijk een klein beetje samen, Kenne. Jij bent een van de organisatoren.
1: Het ja, is dat klopt.
0: Ja, festival midden in de natuur. Klassieke muziek en jazz staat centraal. Maar de setting is eigenlijk als een popfestival, hè?
1: Ja, het is ooit begonnen als echt een klassiek festival in de natuur. 11 jaar geleden nu, zeg ik uit mijn hoofd. En inmiddels, na ruim 10 edities, zijn we uitgegroeid tot een festival waar klassiek nog steeds een grote plek heeft, maar waar allerlei muziek te horen is, van jazz tot niet-westerse muziek, tot singer-songwriter. En het is in de natuur. Het zijn 5 podia op een prachtig natuurgebied waar je lekker doorheen kunt wandelen, heerlijk, kunt eten en drinken en van muziek kunt genieten.
0: Ik heb al wat filmpjes ook gezien van eerdere edities, zal ik maar zeggen. Want vroeger zaten jullie in Schravenland en sinds 2 jaar daar, hè?
1: Op die dat plek. Klopt. Ja. Ja.
0: Ben je daar blij mee trouwens, met die plek bij het landgoed?
1: Nou, het was heel leuk om na 10 edities in Schravenland een nieuwe plek te leren kennen. Dus in die zin geeft het ons ook weer een nieuwe impuls. Het terrein ziet er anders uit, is ook anders opgezet. Vorig jaar was de eerste editie daar, dus komend weekend beleven we onze 2e editie. En er zijn ook weer wat dingetjes getweakt om het nog beter voor deze plek vorm te geven.
0: Oké. Er is van alles te doen. Natuurlijk heel veel muziek, maar je kunt bijvoorbeeld ook tafeltennissen met voormalig wereldkampioen Bettine Vriesekoop.
1: Absoluut.
0: Je kunt yoga doen op muziek van het saxofoon octet. Ja. Vertel, wat is er allemaal te doen?
1: Ja, er is, je noemt al een paar hele mooie highlights. We proberen een festival te zijn voor iedereen, dus van jong tot oud. Naast de muzikale onderdelen zijn er ook kinderprogramma's, er zijn voorstellingen, je kunt kleien. Er is een kunstroute van kunstenares Chantal de Wolde met grote kleurrijke dierfiguren die door het landschap staan. Er is een prachtige, indrukwekkende installatie van een Britse kunstenares, Ungrievable Lives. Mm-hmm. Ons thema dit jaar is thuis. En wat het betekent om je ergens thuis te voelen. Wat maakt dat je ergens thuis voelt. En dat belichten we op verschillende manieren. Deze kunstenares, Caroline Burroway, doet dat door aangespoelde reddingsvesten van bootvluchtelingen tentoon te stellen in de vorm van kinderjurkjes. Heel zwaar thema.
0: No.
1: Daar is ook muziek bij geschreven, die is te horen. Maar dat soort dingen proberen we ook aan te kaarten. Dus we zijn een heel gezellig, heel leuk, mooi festival met af en toe wat maatschappelijke onderdelen.
0: Ja.
1: Dus die zijn er zeker ook te vinden.
0: Maar moet je nou, hè, want moet je dan heel veel weten van klassieke muziek, of zeg je van kom ook gerust als je daar eigenlijk niks of weinig van weet? Want dat ben ik wel benieuwd naar.
1: Je hoeft helemaal niks te weten, liever niet zelfs. Als je doorgewinterd klassiek liefhebber bent, dan valt er genoeg te ontdekken qua andere muziek. Als je denkt, nou, ik hou wel van klassiek, maar ik hou niet van in een concertzaal zitten voor 2 uur lang, kom dan vooral naar Wonderfeel, want je kunt rondlopen, je kunt 10 minuten bij het ene podium zitten, en als je denkt, ik heb hier helemaal geen zin in, dan loop je gewoon door naar het andere, want er zijn verschillende concerten tegelijk bezig. Wat het zo leuk maakt, is dat het laagdrempelig is, dat het in de natuur is, dat het gezellig is. Je kunt ook gewoon een biertje drinken in de zon. Hopelijk schijnt de zon. Volgens mij komt dat wel goed. Dus ja, ik denk dat het een hele goede instapper is voor als je weinig met klassieke muziek op hebt.
0: Waar verheug jij je het meeste op?
1: Ja, god, dat is een vraag waar ik even over moest nadenken natuurlijk. Er zijn zoveel mooie onderdelen. Maar waar ik erg naar uitkijk is bijvoorbeeld het Carnaval der Dieren van Camille Saint-Saëns. Daar voegen we 5 nieuwe dieren aan toe van jonge componisten. We krijgen Palestijnse zangeres Nai Barghouti op een van de podia. We hebben Vivaldi-aria's van sopraan Ghana Malkin met een barokorkest. Kortom. En Jungle by Night wil ik ook nog even noemen. Het is ook leuk dat die er staan.
0: Ja, en voor kinderen is er ook van alles te doen. En je kunt ook nog zelf instrumenten maken. Kortom, ga gewoon even naar wonderfeel.nl. Kunnen we er nog heen of is het al helemaal uitverkocht?
1: Het is nog niet helemaal uitverkocht. Het gaat wel hard. Maar precies, dat zeggen we dan altijd. Hè.
0: Heel erg veel plezier kennen en een hele mooie editie. En volgend jaar ga ik er ook echt eens komen kijken. Lijkt me ontzettend leuk. Dankjewel.
1: Van harte welkom. Okay. Dankjewel.
0: Hoi, doeg.
1: Doeg.

0: zouden er veel kinderkoortjes ontstaan zijn. En heel veel jongetjes proberen natuurlijk wel dat basloopje even te doen. Want dat klinkt natuurlijk ook wel erg leuk. We gaan naar het regionieuws van 12:30. Daarin onder andere, er zit vaak te veel PFAS in moedermelk. En hoe stil wordt het met oud en nieuw? Dat weet nog niemand.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
0: En het is 12:30 precies. Tijd voor het regionieuws met Caspar. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: We beginnen met vuurwerkverbodden.
7: Ja, veel Utrechters die krijgen nu hun zin, want het is nu officieel. Vanaf dit jaar is er een vuurwerkverbod in heel het land. Ruim 7 op de 10 provinciegenoten was daar al voor. En in sommige plaatsen mocht het al niet. Het verbod hing al in de lucht en het besluit is nu definitief genomen in Den Haag. Vuurwerk mag alleen worden afgestoken bij shows en daar is een vergunning voor nodig. In moedermelk zit in 1 op de 5 gevallen te veel PFAS, zegt het RIVM in Bilthoven. Moedermelk van bijna 1700 vrouwen werd onderzocht. Het instituut adviseert vrouwen nog wel om borstvoeding te blijven geven, omdat de positieve effecten veel groter zijn dan de negatieve.
8: In flesvoeding, die gemaakt is met kraanwater, zit ook PFAS, maar veel minder dan in moedermelk. Dus dan krijg je minder PFAS binnen, maar de voordelen van borstvoeding blijven nog steeds staan.
7: Hierdoor worden baby's niet meteen ziek, maar ze zijn wel gevoeliger daarvoor. Deskundigen adviseren verplichte opname in de kliniek voor de man die wordt verdacht van het doodsteken van een vrouw in Den Dolder. Volgens hen is hij ernstig psychisch ziek. Dat werd duidelijk zojuist in de rechtszaal. Die vrouw die werd begin vorig jaar vanuit het niets op straat gestoken. Hij zat toen in de psychiatrische instelling, mocht die dag naar buiten. Zorgde voor veel onrust in Den Dolder. Het OM komt vanmiddag met een strafeis. Dan nog sportnieuws. Verdediger Nick Viergever stapt over van FC Utrecht naar PEC Zwolle. Hij heeft daar een contract voor 1 jaar. Bij Utrecht werd zijn contract juist niet verlengd. Hij speelde daar 4 seizoenen. Meer nieuws en ook sportnieuws uit onze regio via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Het is 25 graden en het blijft droog. Blijft vanavond en vannacht ook zo. Alleen morgen in de middag een beetje nattigheid en dan maximaal 22 graden.
0: Het is ontzettend lekker weer nu. Dit is echt geweldig.
7: Dit is zalig.
0: Vind ik, ja.
7: Ja, vind ik ook.
0: Hey, dankjewel Casper. Graag tot zo.
7: Tot zo.
0: Gaan we inmiddels naar de weg. Eens eventjes kijken. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen de afrit Geldermalsen en afrit Everdingen. Daar is de vertraging inmiddels 19 minuten. Dat komt daar door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht. En de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en knooppunt Everdingen. Daar is de vertraging 5 minuten. En dat komt dan weer door wegwerkzaamheden. Tot zover.
9: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
10: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
11: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
12: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl. Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Aan tafel met Lisbeth

0: En wij feliciteren vandaag Anita Veldhuis, een oud collega. En die kwam op 1 juli, is ze jarig, kwam ze altijd binnen met zo'n hele grote bak met kersen. Dat herinner ik me nog goed. En vandaag ook Sanne had ook iets van kersen en fruit bij zich.
1: Aan tafel.
0: Maar ja, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. We gaan naar een mooi nieuw talent, maar voordat we dat doen ga ik je nog even attent maken op ons tuinspreekuur. Morgenmiddag met onze eigen Jurgen Smit, 2 uur lang. Er komt echt het een en ander al binnen over balkonplanten en noem het allemaal maar op. Over slakken, maaien en zaaien en wat te doen in de zomer. De droogte, hittebestendige planten, wat moet je beslist niet doen? Mail het naar tuin@rtvutrecht.nl. Als jij een vraag hebt over de tuin, zou ik zeggen, doe dat dan gewoon.

Nou, dit zul je op zondagochtend bij mij ook nog regelmatig horen, hoor. Ik vroeg op zondag dit leuke talent 2002, heel jong nog, Stella Lefty en Boston. Heel leuk liedje. Ik kijk op de klok. Ja, we zijn wat aan de vroege kant, maar waarom ook niet. Straks

0: gaan wij iemand blij maken met een draagbare portable radio. Maar nu kun je nog één ronde meespelen. Er zijn al best wat antwoorden binnengekomen. Ook best wel veel goede, ook een paar fouten. Maar we gaan hem gewoon nog één keer spelen en kijken of je weet om wie het gaat. Om welke stem uiteraard.
1: De stem van M.
0: En die stem van M is dus van een man. Volgens mij redelijk bekend. Luister heel goed, zet je radio harder of je oor bij je app of bij je telefoon. Komt hier die stem.
2: Maar dan begint het gewone leven weer.
1: De stem van M.
0: Ja, dat heeft hij goed bekeken. Dan begint het gewone leven weer. Ja, wie is dat als jij dat weet? Dan mag jij je mailen naar stemvanhem@rtvutrecht.nl. Stemvanhem@rtvutrecht.nl.

0: geloof niet dat we heel veel behoefte hebben nu aan een warme chocola. Het is warm genoeg. Eerder een verfrissing. Ik hoorde Bob vanmorgen zeggen dat... hoe heet dat liedje nou van Bob de, Rob de Nijs? Nummer 1 hit. Mark, jij weet het. Nummer 1 hit van Rob de Nijs.
1: Bangerhart.
0: Dat hij 20 jaar oud was. Nee, Bob. 30 jaar oud. Het is nog veel erger. Zo oud zijn we dus al. Maar nu nog even een keertje deze. Oh!

0: Ja, we waren veel te jong op de Nijs. Bo op Radio Utrecht. We gaan naar het weerbericht. Gita Spannenburg, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Liesbeth.
0: Ja, en het was echt onvoorstelbaar. Ik heb je net even buiten de uitzending om, heb ik contact met je, is het grijs. Met dat je in de uitzending komt, schijnt de zon. Het is echt waar.
1: Kijk, hoe mooi is dat?
0: Ja, hoe mooi is dat? Maar het is echt waar. Dus het is, ja, het is gewoon een beetje wisselvallig, hè?
1: Ja, het is wisselend qua wolken en dan weer zon. Ik moet wel zeggen dat het overgrote deel van Midden-Nederland behoorlijk blakend in de zon zit, hoor. Dat je meer richting het zuidwesten, delen van Zuid-Holland, dat daar wat meer stapelwolken hangen. Dat we verder eigenlijk qua zonneschijnen behoorlijk goed uit de verf komen. Op dit moment is het op veel plekken zo'n 2, 23 graden. We gaan naar 24, 25 graden toe. En ja, de wind die nu nog een beetje licht is uit het westen, windkracht 2, die draait later vanmiddag naar het noorden. En ja, op zo'n winddraaiing kan soms een bui ontstaan. Dat gaat bij ons naar alle waarschijnlijkheid niet gebeuren. Maar het gebeurt op dit moment wel. Bijvoorbeeld in het noordoosten van het land, Groningen en Drenthe. Daar zitten ze met een paar hele zware, zware onweersbuien met ook hagel. Maar bij ons is het vanmiddag rustig, het is droog en er is veel ruimte voor de zon.
0: En wat verwacht jij voor vannacht en morgen?
1: Ja, ook bescheiden temperaturen vooral. Komende nacht temperaturen rond de 14 ongeveer. En dan morgen overdag een zwak frontje dat over gaat trekken. Dat zal vooral ten noorden van Nederland enig effect hebben in de vorm van regen. En bij ons gaat er wat lichte neerslag vallen. Er komt waarschijnlijk morgenochtend al vrij veel bewolking vanuit het westen bij ons binnen. En ik denk zo tussen lunchtijd en morgenmiddag 4 uur dat er dan af en toe wat lichte regen uit de bewolking kan vallen. Een beetje vlagerig windje en een schappelijke 21 graden. Dus dat is een beetje het beeld voor de dag van morgen.
0: Helemaal niet zo verkeerd, vind ik. Die warmte, ik hou er wel van.
1: Nou, je ziet ook dat de komende dagen er maar weinig neerslag in de kaarten zit. Dus op zich is dan een beetje een dag met een beetje lichte regen. Helemaal is denk ik wel weer fijn, want de dagen daarna is de zon er weer goed bij.
0: Nog veel meer bij Aard. En morgen hebben we tuinspreekuur, dus dan horen we jou ook. Nee, dan horen we maar gauw weer, hè? Maar goed,
1: ja,
0: we zijn we op de hoogte. Dankjewel, Gita. En een hele fijne middag.
1: Zelfde. Doei, doei.
0: Radio M Utrecht. Dankjewel, Gita. En een hele fijne middag.
1: Zelfde. Doei, doei.

0: Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Kom gezellig langs bij jouw readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller-Müller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Het is 1 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een appartementengebouw in Antwerpen zijn meerdere mensen om het leven gekomen. Ook zijn er zwaar gewonden, meldt de omroep VRT. De brand in het gebouw met 10 verdiepingen brak rond 10 uur vanochtend uit. In het complex wonen een paar honderd mensen en er wordt gezocht naar meer slachtoffers. Op beelden is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. Het vuur is nog niet onder controle en er komt veel rook vrij. De brandweer spreekt van complexe brand. Hoe de brand in Antwerpen is ontstaan, is nog niet duidelijk. De prijzen zijn in juni minder hard gestegen. In de afgelopen maand was de inflatie 2,9%, terwijl dat in mei nog 3,5% was, blijkt uit een berekening van het CBS. In mei schoot de inflatie omhoog doordat wereldwijd de olieprijs steeg door de oorlog in het Midden-Oosten. Hoewel het bestand tussen de VS en Iran nog fragiel is, is de olieprijs wel gedaald naar het niveau van voor de oorlog. De toezichthouder op de Nederlandse inlichtingendiensten MIVD en AIVD maakt zich zorgen over de manier waarop persoonsgegevens worden opgeslagen. Te veel werknemers zouden toegang hebben tot die gegevens en bovendien zouden ze vaak te lang worden bewaard. Ook zijn volgens de toezichthouder de ICT-systemen van de diensten niet geschikt voor werken met grote datasets. Zeker 3 mensen zijn in Mexico-stad verdrukt bij een feest in de stad nadat Mexico door was naar de volgende ronde van het WK. Na de 2-0 overwinning op Ecuador gingen tienduizenden mensen de straat op. In het feestgedruis kwamen mensen in de verdrukking en overleefden zeker 3 dat dus niet. Sinds 1986 had Mexico geen wedstrijd meer gewonnen in de knock-outfase van een WK. De kosten voor een visum om Japan in te komen zijn flink verhoogd. Het land vervijfvoudigt de prijzen, ook gaat de toeristenbelasting omhoog. Japan probeert daarmee de kosten van het massatoerisme bij de bezoekers neer te leggen. Voor Japanners zelf gaan de kosten van een paspoort juist omlaag. In ruim 20 jaar is het aantal buitenlandse bezoekers gestegen van 5 naar zo'n 42 miljoen. Dat levert Japan veel geld op, maar inwoners klagen steeds vaker over drukte in het openbaar vervoer en bij populaire plekken. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht, dat vorige maand werd afgegeven, blijkt onnodig te zijn geweest. Inwoners moesten ruim een dag het water eerst koken voor gebruik. Maar volgens het waterbedrijf heeft er geen E. coli-bacterie in het water gezeten. Door een menselijke fout was er in het laboratorium een verkeerde meetwaarde doorgegeven. Door de waarschuwing ontstond toen een run op flessenwater. Het weer dan nog. Eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Blijft bijna overal droog. Alleen in het noordoosten kan een bui vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dankjewel Katrien en dit is Radio M Utrecht en bij ons is Casper met de hoofdpunten uit het regionieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. In het centrum van Utrecht is een gaslek. Enkele straten zijn dicht en woningen in de buurt zijn ontruimd. De brandweer is flink uitgerukt. Mogelijk komt het door het lek door werkzaamheden. Er is een busje van de netbeheerder gezien. In Utrecht wonen over 4 jaar 400.000 inwoners in de stad. Dat verwacht de gemeente. Er komen zo'n 22.000 bij de komende jaren, want we worden steeds ouder. En voetbalster René van Aften uit Wilnis gaat na de zomer aan de slag bij Barcelona. Ze komt van Ajax.
8: Nou, hartstikke goed. Dankjewel. Ja, niet het gaslek natuurlijk. Dat is niet hartstikke goed. Maar we horen meer van jou rond de klok van 1:30. Dankjewel, Casper. Gaan we naar de weg? Ja, een enorme vertraging op de A2 Den Bosch in de richting van Utrecht. En dat is tussen Waardenburg en afrit Everdingen. Je hebt daar bijna een uur vertraging en dat komt daar door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Even kijken, de A2 Utrecht de andere kant op, dus richting het zuiden, richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en afrit Everdingen, daar is de vertraging 13 minuten. Gaan we naar de A27, Utrecht richting Gorkum, tussen Houten en knooppunt Everdingen. Vertraging van 5 minuten door wegwerkzaamheden. En tot slot een bericht op de N484, en dat is Leerdam richting Zijderveld. Tussen Leerdam en de aansluiting met de A2, daar is de vertraging 7 minuten. Tot zover.
12: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
18: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
19: In summertime, summertime, summertime.

0: Het is 1980, als ik het goed heb, volgens mij mijn eindexamenjaar, kun je nagaan. Working my way back to you, babe, de Spinners.
1: Aan tafel.
0: En we gaan nog veel verder terug in de tijd. Hoewel, in 1980 waren ze er volgens mij ook nog. Je had het Groene Kruis, het Witte Kruis, het Oranje-Groene Kruis. En dat waren allemaal verenigingen die zich inzetten voor de zorg in de wijk. In het Volksbuurtmuseum in Utrecht is nu de tentoonstelling Zorg achter de voordeur, geschiedenis van de wijkverpleging. Er hoort toch dit liedje wel even bij, dacht ik zo.
2: Niet met de deuren slaan.
3: Ja, zuster, nee, zuster, niet.

0: dit was jaren 60 natuurlijk. Ja, zuster, nee, zuster. En wie in die tijd klein was, die herinnert het zich zonder meer. Je wordt meegenomen naar de tijd van de drie R's. Volgens mij is dat rust, reinheid en regelmaat. Ik kijk even naar mijn twee gasten. Aparte uniformen en ouderwetse hulpmiddelen. Elke wijk had haar eigen kruisgebouw en inmiddels zijn ze verdwenen en overgenomen door particuliere organisaties. Bij mij aan tafel aangeschoven Lieve Batens, directeur van het Volksbuurtmuseum. Zelf 25 jaar, dus heeft het zeker niet meegemaakt. En Annika Salden, zij hielp mee de tentoonstelling samen te stellen. En hoe oud ben jij?
1: 23.
0: Kun je nagaan. Dus dat hebben jullie echt helemaal niet meegemaakt, maar je wel helemaal verdiept. Heel leuk dat jullie er zijn.
2: Hartstikke bedankt dat we mogen komen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, superleuk.
0: Was dit, toen je dit ging bestuderen, jullie zijn allebei zo jong, iets waarvan je dacht, hè, wat maken we nou mee? Lieve, ik begin even bij jou.
2: Ja, nou, ik vind het wel heel grappig, want ik merk bij onze vrijwilligers bijvoorbeeld dat ze heel veel herkennen. En voor mij was echt heel veel nieuw. En dacht ik, oh, hoe werkte dit dan en hoe zat dit dan? Dus dat is wel heel grappig om te zien hoe eigenlijk in een relatief korte periode, hè, over zo lang geleden hebben we het niet, dingen zo kunnen veranderen.
0: Want wanneer zijn ze ongeveer verdwenen, die wijkverpleegsters? Weet jij dat? Of weet jij dat, Annika?
1: Nou ja, ze zijn natuurlijk niet verdwenen.
0: Ja, maar de term op zich, dat noemen we zo.
1: Volgens mij uit mijn hoofd 1977.
0: Ja.
1: Nu spreken we over wijkverpleegkundigen. Om die kundigheid van de wijkverpleging ook te benadrukken.
0: Ja. En die kruisverenigingen die zijn gaandeweg verdwenen. Maar ik kan het me nog wel herinneren. Waar gaat de tentoonstelling vooral over? Moet ik dan bij jou zijn, Annika, denk ik?
1: Ja, in de geschiedenis van de wijkverpleging, Zorg achter de voordeur, gaan we helemaal terug in de tijd naar 18, nou eigenlijk nog voor 1875.
0: Ja.
1: Toen het eigenlijk nog liefdadigheidswerk
0: 19e
1: was.
0: Eeuw dus?
1: Ja.
0: Jeetje, dat is echt, toen was het er eigenlijk al.
1: Toen had je de zusters die deden heel veel in de wijk. Die hielpen heel erg bij het huishouden. En in 1875 bedacht Jacob Pen, dit kan beter, dit moet medischer. Want er waren veel ziektes in de wijken. En toen is hij met de eerste kruisvereniging gekomen, de Witte Kruisvereniging.
0: Jacobus Pen, hè, was dat.
1: Ja.
0: Hè? Die zusters, jij bedoelt echt nonnen, hè, die dat deden. Hè?
1: Ja.
0: Dan zitten jullie vlak bij het klooster van de zusters Augustinessen. Waren dat de zusters die dat deden?
1: Onder andere, ja. We hebben ze ook gesproken, Lieve en ik. Was echt super leuk.
2: Heel leuk. We mochten daarbij ze op de koffie.
0: Vertel, hoe ging dat? Zij hadden daar ook nog herinneringen. Er zitten erbij die ook best wel oud zijn. Ja. Waren erbij die er nog herinnering aan hadden?
1: Zeker.
2: Ja?
0: Ja?
2: Ja, ja. Ja, ik moet even denken, want het was ook eigenlijk zo gezellig dat we het over heel veel gehad hebben. Zoals het daar ook gaat. Ja, ik kan me echt nog herinneren dat het wel direct hen heel erg aansprak, dat thema. Ja. En dat ze er heel erg op aangingen. En dat ik toen dacht, oh, volgens mij hebben we hier echt een goed thema te pakken. Ja. Waar we heel graag over willen vertellen.
0: Want dat vroeg ik jullie even buiten de uitzending om, Lieve. Ik kan me voorstellen, die zorg van de wijkverpleegsters, die kruisverenigingen, roept dat bij mensen veel op? Nostalgie?
2: Ja, ik merkte net al direct toen we de tentoonstelling eigenlijk nog aan het opbouwen waren. Midden in onze tentoonstelling staat bijvoorbeeld een Solex. En die reden of droegen we eigenlijk naar binnen. En de vrijwilligers die op dat moment in het museum waren, gingen daar direct op aan en zeiden, oh, dat is een Solex. En ik dacht de hele tijd, ik probeerde de hele tijd aan mensen uit te leggen, ja, het is een soort scooter, maar niet helemaal. Ja, wat is het nou eigenlijk? En toen zei de vrijwilliger, maar dat is een Solex. En toen dacht ik, oh, maar als jij dit zo goed weet, ja, dan roept dit blijkbaar heel veel nostalgie en herinnering op.
0: Dat is een ontzettend leuk beeld. Er staat ergens dat de zusters die reden op Solexen door de wijken, niet alleen in Wijkzee, maar dat was door heel Nederland zo, met twee van die grote tassen achterop, lekker degelijk, door de wijk heen.
2: Wat een kracht moeten deze mensen ook gehad hebben. Hè? Om dat allemaal gewoon mee te nemen. Ik heb al heel veel respect voor mensen met twee kinderen op de fiets. Dan moet je ook nog allemaal medische spullen meenemen.
0: Ja. Het was aan een zuil verbonden, want jij noemde net, Annika, de zusters. Maar er waren meer zuilen, hè, waar die zorg onder was ondergebracht. Vertel eens.
1: Ja, zeker. Ja, je had de Groene Kruisvereniging. Dat was een neutrale vereniging, dus die was niet gekoppeld aan een religie. En dan had je nog het Oranje Groene Kruisvereniging. En die was protestants. En het Wit-Gele Kruis. En dat was de katholieke vereniging.
0: Oh ja, geel. Ja, dat is natuurlijk katholiek. Ja.
1: Ja.
0: We hebben een fragmentje van een meneer. Die heeft het volgens mij over die verpleegkundigen of verpleegsters, zoals ze toen nog heette, of zusters, die dan kwamen aan huis. Laten we luisteren.
3: Wat ik het allerleukste van de wijkverpleging vond, is dat je naar iemand toe gaat. Bent dus als gast, kom je in het huis van de patiënt. En daar hoort dit ook bij. Deze heb ik uit de garage gehaald. Ik wist waar die stond. Ik denk, dit hoort er gewoon bij. Want dat is ook de, wat ik zei van op de zaterdag werken, dat je dan 3 uur langer doorwerkte. Want dan zat je gewoon gezellig aan de koffie en de mensen konden hun verhaal vertellen.
0: Begrijp je er een beetje uit dat er koffie gedronken werd of thee, en dat de zusters ook wel tijd hadden met mensen te praten? Maak ik dat er een beetje uit op? Weten jullie dat?
1: Nou, ze hadden natuurlijk heel veel medische zorgtaken, maar ook heel veel sociale taken. Want zij waren eigenlijk de enigen die echt achter de voordeur konden kijken hoe het gaat met de mensen zelf. Of er meer zorg nodig is. Of er misschien een schijnende situatie aan de hand is. Dus dan moesten ze ook echt met mensen in gesprek gaan. Dat is ook deel van je werk.
0: Wijk Zee was natuurlijk een arme wijk, hè?
1: Zeker, ja.
0: Daar zagen zij dus waarschijnlijk ook heel veel, hè?
1: Ja, dat hoorden wij ook terug van die zusters Augustinessen. Die zagen ook heel erg veel. En daar centreerden hun zorgtaken zich om.
0: Ze kwamen ook 's nachts bij de mensen. Daar is een heel leuk plaatje over gemaakt.

0: Het schijnt dat mannen altijd eerder pijn hebben dan vrouwen. En dus roepen om de nachtzuster. En Doe Maar maakte daar al een liedje over in de jaren 80. Bij mij te gast, Lieve Batens, directeur van het Volksbuurtmuseum, en Annika Salden. Samen praten ze over zorg achter de voordeur, geschiedenis van de wijkverpleging. Jullie vertelden net tijdens de plaat, Lieve, dat ja, 's nachts kwamen die wijkverpleegsters niet zomaar bij de mensen thuis, maar de mensen konden naar het Kruisgebouw. Die konden daar dus aanbellen. Vertel eens.
1: Ja, kan je je dat voorstellen? Nee. Dat je dus gewoon woont waar je werkt.
0: Hoe dat
1: kan Annika nog veel beter
0: Annika,
1: dan
0: vertel.
1: Ik.
0: Vertel.
2: Nou, je had dus een wijkgebouw. En daar waren allemaal spreekkamers. En daar was ook het consultatiebureau. Maar op de tweede verdieping woonde vaak de wijkverpleegkundige. En zij was daar dus de hele nacht. En bij de voordeur hing dan ook een bordje met nachtbel. Wijkverpleegkundige of wijkverpleegster toen nog. Met eronder een bel die mensen konden aandrukken als ze met spoed de wijkverpleegkundige nodig hadden. Mm-hmm. En dat bordje hebben wij dus ook in onze tentoonstelling.
0: Maar mensen konden dus ook 's nachts in de wijk daar terecht.
2: Ja.
0: Ja, dat is toch ongelooflijk?
1: Ja, je moet gewoon altijd aanstaan eigenlijk.
0: Ja, ja.
1: Altijd
0: en,
1: zorg.
0: En waren dat dan, want je had het over zusters, waren dat dan vaak vrouwen die nog niet getrouwd waren? Want als vrouwen eenmaal getrouwd waren, mochten ze vaak niet meer werken?
2: Ja, ook. Maar het was ook heel erg een beroep om zeg maar niet te hoeven trouwen. Dus het was een verzorgend beroep. En dan werd het sociaal geaccepteerd als deze vrouwen dus niet gingen trouwen, want ze waren wel.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, en wat ik wel bijzonder vond, dat hangt hier een klein beetje mee samen. Mensen konden, die wijkverpleegkundigen konden niet zomaar naar binnen komen. Maar ze hadden wel een soort van sleutel of een loper om bij mensen binnen te komen, hè?
3: Douchen had niemand natuurlijk, dus dat kwam pas allemaal veel later. Er stonden pannen op het gas. Nou, en op de kachel dan meer. Ze wisten dat er kwamen, dan stonden de pannen met water op het gas. En ik had voor een heleboel huizen, oude huizen, een loper om binnen te komen. En dat was heerlijk, want dan wist je hier per stuk of drie hier. Dat zijn wasbeurten en dan ga ik vast eventjes het water op die kachel zetten. We hadden veel sleutels van mensen. Dat werd steeds onmogelijker. Maar ja, het werkte wel. En dan waren natuurlijk de weekendpatiënten. Dan gaf je je sleutel, die liet je achter voor de collega-verpleegsters die dan dienst hadden. Dat zijn allemaal dingen. Ik weet niet hoe ze dat tegenwoordig doen met kastjes of ingewikkeld, maar dat kon in onze tijd.
0: Ja, je ziet nu bij mensen die zorg nodig hebben, zie je een kastje naast de deur hangen. Dat weet ik toevallig, want ik werk ook met wat heel oude mensen. En dan heeft de thuiszorg daar toegang toe. Maar dus vroeger hadden die zusters dus een loper, Annika. En dan kon ze gewoon bij mensen naar binnen, als het ware. Bij een kraamvrouw of bij een gezin.
2: Ja, wat een vertrouwen geef je dan de wijkverpleegster.
0: Is dat niet iets waar heel veel mensen stiekem een beetje heimwee naar hebben, denken jullie?
1: Nou ja, laten we wel ook zeggen dat dit ook heel kwetsbaar was, hè, voor mensen. Want het betekende ook dat iets wat je misschien niet aan de buitenwereld laat zien, deze mensen kwamen bij je over de vloer.
0: Ja.
1: Dus het is inderdaad prachtig, dat vertrouwen. Maar het moet ook heel spannend op sommige momenten voor die mensen zijn geweest. Zeker ook in de volksbuurt Wijk Zee was het natuurlijk ook, hè, wij zorgen voor elkaar, maar iemand van buitenaf komt niet zomaar bij ons binnen, want er wordt al zoveel over ons gevonden.
0: En zo werden die zusters of verpleegsters dan wel een beetje gezien als buitenstaanders.
1: Ik moest wel vertrouwen winnen bij mensen.
0: Precies.
1: Ik kan me dat wel voorstellen. Als er iemand bij mij ineens naar binnen komt, zou ik ook even denken, nou, je ziet mij wel in mijn meest privézetting nu.
0: En zij moeten ook heel veel huiselijk geweld en ik weet niet wat allemaal gezien hebben. Ik wilde nog even naar een onderwerp, dat vond ik, ja, ik moest er ook wel vreselijk om lachen. Ze hadden extra degelijke en eigenlijk lelijke uniforms aan. Wie van jullie kan daar iets over zeggen? Ik moest daar wel heel erg om lachen. Dat had ook een reden.
2: Ja, ja.
0: Annika.
2: Dat is een beetje een verhaal wat rondom zoomt in de zorggeschiedenis. Maar de kraamverpleegster en de wijkverpleegster had een extra lelijk uniform aan, omdat een beetje een bruine, groenige kleur. En dat was dus om de man des huizes niet te veel aanstoot aan te geven. Dus dat zegt ook wel iets om wat voor een kwetsbare situatie zij zelf ook werden gezet.
0: Dus die zusters kwamen bij kraamouders, zeg maar, en om de vader niet in de verleiding te brengen. Ja, dat is wel dat is niet meer van deze tijd, laat ik het zo zeggen.
1: Precies.
0: Maar dat was echt zo? Dat is echt zo bedacht en gemaakt?
2: Nou, dat is dus wat ze nu denken. En de roddel die eigenlijk rondgaat. Maar als onderzoeker moet je natuurlijk altijd heel voorzichtig zijn met dit soort dingen. Maar het is wel algemeen bekend.
0: Nog veel te vertellen. De tentoonstelling is te zien tot en met 25 oktober. Nog één dingetje. Dick Bruna, en dat kan ik me nog herinneren, had een heel mooi affiche gemaakt. Zo groot, volgens mij. Met op zo'n verpleegster, met zo'n kruisje. Dat kan me goed. Dat heeft hij gedaan, hè?
2: Ja.
0: Waarom heeft hij dat gedaan? Hij was een soort reclameposter of zoiets. Weten jullie dat?
2: Nou, hij was heel erg begaan met kruisverenigingen. Met de Groene Kruisvereniging vooral. Daar is die poster voor gemaakt. En die is ook te zien in de tentoonstelling.
0: We kunnen nog veel meer gaan zien in het Volksbuurtmuseum. We hopen dat het gaslek daar in de buurt, dat nu dat het opgelost is.
1: Ja, wij gaan snel terug om te kijken of alles goed gaat.
0: Een beetje bezorgd. Van, ja, het is vlak bij jullie museum. En Caspar vertelde het net. Heel erg leuk dat jullie toch hier gekomen zijn. En
1: natuurlijk.
0: Plezier. En ik ga zeker komen kijken.
1: Nou, met jou hopelijk veel meer.
0: Ja, en nog veel meer mensen. Zorg achter de voordeur, de geschiedenis van de wijkverpleging. Dankjewel, Lieve en Annika, dat jullie hier waren.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
2: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
3: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Gruller-Müller Museum.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: 1:30 geweest. Tijd voor het regio-nieuws met Casper. We gaan snel naar het nieuws over het gaslek in het centrum van Utrecht.
8: Ja, er is een gaslek aan de Eerste Achterstraat en ook de Weertsinger Oostzijde is nu dicht. Zeker 6 huizen zijn ontruimd en de brandweer is flink uitgerukt. In de buurt zouden werkzaamheden zijn geweest. Wat die precies inhielden is niet bekend. Mogelijk was de netbeheerder met iets bezig. De stad Utrecht groeit hard door en over 4 jaar zijn er 400.000 inwoners. En dat zijn er 22.000 meer dan nu, dat verwacht de gemeente. Ze komen er meer huizen bij en we worden ook steeds ouder. Alle wijken groeien de komende jaren. De wijk Zuidwest wordt het grootst, zegt de gemeente. Deskundigen adviseren verplichte opname in een kliniek voor de man die wordt verdacht van het doodsteken van een vrouw in Den Dolder. Volgens hen is hij psychisch ziek. Dat werd duidelijk in de rechtszaal. De vrouw werd begin vorig jaar vanuit het niets op straat gestoken. Hij zat toen in een psychiatrische instelling, maar mocht die dag naar buiten. Het OM komt later vanmiddag met de strafeis. En voetbalster René van Aften maakt deze zomer de overstap van Ajax naar Barcelona. De verdediger uit Wilnis brak afgelopen seizoen door en scoorde haar debuut voor Oranje meteen in het debuut met Oranje meteen een belangrijk doelpunt. Van Aften begon haar loopbaan bij CSW in Wilnis. Meer nieuws via onze app en op rtvutrecht.nl. Dan nog het weer. Het is 25 graden en het blijft droog. Dat is vanavond en vannacht ook het geval. Morgen in de middag een beetje nattigheid en dan maximaal 22 graden.
7: Dankjewel, Casper. Ja, ondertussen is het op de weg wel wat drukker geworden. Ik heb wel wat te melden. A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en afrit Everdingen. Daar is de vertraging 40 minuten. Komt door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar dicht. Dan A2 richting Den Bosch. De andere kant op tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Everdingen. Daar is de vertraging 12 minuten. Komt door een kapotte vrachtauto. Daar is de rechterrijstrook dicht. Gaan we naar de A12 Utrecht in de richting van Den Haag. Tussen de Meren en Woerden, daar was al eerder vertraging, nu ook 6 minuten. Dan A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwebrug, een stukje verderop. En Gouda, daar is de vertraging 1 kwartier. Komt door een ongeluk, 2 rijstroken zijn daar dicht. Dan gaan we naar de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Houten en knooppunt Everdingen. Daar is 5 minuten vertraging. Heeft te maken met wegwerkzaamheden. Dan een bericht voor mensen op de N233. Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Renen. 6 minuten vertraging daar. En tot slot de N484, Leerdam in de richting van Zijderveld. Tussen Schoongeboord en de aansluiting met de A2, 5 minuten vertraging. En let op, zo dadelijk de stem van hem, de uitkomst. Wij gaan iemand blij maken zo dadelijk met een draagbare radio.
9: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot €6.000 en tot 8 jaar

0: radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
2: Beep for help. Soms heb je hulp nodig. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf, voor iemand waar je voor mantel zorgt, of voor jullie allebei. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
3: Aan tafel. Met Lisbeth.

0: ook alweer uit Greece. Hoeveel muziek komt daar wel niet vandaag? In dit geval Frankie Valli en de themasong Greece op Radio M Utrecht.
1: Aan tafel.
0: Fijn dat je luistert. En zo dadelijk na Gordon en Replay gaan wij iemand blij maken met een draagbare radio. Wie dat wordt, dat vertelt het verhaal nog niet. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.

0: Ja, lekker liedje van Gordon en Replay. Ja, we kijken op de klok. 43, ja, hoogste tijd toch, hè?
1: De stem van M.
0: Zullen we hem gewoon nog één keer laten horen? Laten we dat eventjes doen. Hier komt nog een keer de stem.
2: Wil niet na een paar dagen zonder boek.
1: De stem van M.
0: Maar ja, wie is dat? We gaan bellen. Als jij weet wie dat is, dan mag je ons dus even gaan bellen. Nee, wij gaan jou bellen. Sorry, ik ben in de war. En moet je wel aannemen. Neem je na 6 keer niet aan, dan gaan we doorbellen naar de volgende. Zo is het spel en zo wordt het gespeeld. Je verwacht het natuurlijk niet, want het is woensdag en geen donderdag. En vroeger was het zelfs op vrijdag. Dan moet je wel even de telefoon aannemen. Ik hoor daar iets. Nee, toch nog niet, hè? Hallo? Goedemiddag. Ik hoorde iets.
3: Hallo, met Trudy de Klein.
0: Hey, dag Trudy, met Liesbeth van Radio M Utrecht.
3: Hallo.
0: Ja. Had je verwacht dat we zouden bellen, Trudy?
3: Nee, niet helemaal.
0: Nee, het is ook woensdag, hè?
3: Ja, ook dat. Maar ja, doen zoveel mensen mee, dus dan is het maar een geluk hebben.
0: De kans is klein. Nou, ja. Volgens mij zit je toch wel goed. We hebben de stem nog een keer laten horen. Wie is die stem volgens jou? Mag je het nu zeggen?
3: Rob Kems.
0: Ja, helemaal goed, Trudy. Er waren, waren nogal wat mensen die het goed hadden, maar er waren ook mensen die dachten bijvoorbeeld dat het Ifonie was. Nou, dat hoorde ik er niet bepaald in. Maar zullen wij gewoon nog eens even uitgebreid zijn stem laten horen, dan weten wij toch helemaal zeker dat hij het is. Kom maar door.
2: En wat ik zo fascinerend vind, is dat als ik dit nu lees, ik heb het boek van Peter R. de Vries 10 jaar geleden gelezen, dit heb ik dus afgelopen 3 weken teruggelezen, die gasten waren 26 jaar. Dus dat dan
4: broekies bedoel je?
2: Broekies.
4: Midden in Amsterdam.
2: Ik ben 40, denk ik. Echt iemand van 25. Toen ik 25 was, ja, bestelde ik een doos Flugel in de Rette Mar. En dat was wel mijn weekend, zeg maar.
0: Nou, dat is niet Renze Klamer en dat is ook niet Ifonie. Dat is overduidelijk Rob Kems. Hartelijk gefeliciteerd, Trudy. Ja, je hebt het goed.
3: Dankjewel.
0: Ja.
3: Leuk, dus, ja.
0: Die radio komt naar jou toe.
3: Oh, leuk. Dankjewel.
0: Ja? En wist je het meteen of heb je nog getwijfeld?
3: De eerste keer dacht ik van, die kende stem. En toen de tweede keer, toen dacht ik van, ja, die is het.
0: Toen wist je het zeker. Nou, dat is ook inderdaad...
3: Zeker, ja.
0: De meesten hadden dat goed, hoor. Sommigen dachten nog Frank van Leeuwen en inderdaad Renze Klamer. Maar het was overduidelijk Rob Kems. Hartelijk gefeliciteerd. En die radio, die komt naar jou toe. We hebben jouw gegevens. En ontzettend bedankt voor het meedoen.
3: Dankjewel voor de prijs.
0: En veel plezier.
3: Dankjewel.
0: Dag, Trudy.
3: Doeg.
0: Doeg.

0: Die zegt, dit was ook een grote hit in Amerika. Jos, goedemiddag.
1: Ja, nou, het heeft in de Hot 100 gestaan. Ja, en nummer 1 in Zwitserland. Allemaal landen in Europa ook.
0: En je bent daar achteraf enigszins verbaasd over? Of vond je het wel terecht?
1: Ik kan me niet voorstellen dat dit zo in Amerika zou scoren.
0: Maar het is niks, hè? Niet
1: het is altijd nog... Het is hier ook een grote hit geweest, hè?
0: Ja. We dwalen even af, want we gaan het nog even hebben over de Facebook-vraag die we aan jullie gesteld hebben. Van wat was je eerste baantje? En wat voor dien je daarmee? Dan ga ik even naar onze technicus Mark.
2: Ja.
0: Wat was jouw eerste baantje?
2: Ja, ik zat even te denken. Ik dacht eerst dat het plaatjes draaien in een café was. Maar toen was nou, misschien een beetje laat. Maar ik heb niet echt van die krantenbaantjes gehad of zo.
0: Nee.
2: Maar ik was een keer net van school. Toen was ik volgens mij 19 of 20. En toen heb ik pas mijn eerste baantje gedaan. Ja. Was ik floor manager bij een talentenjacht.
1: Gewoon een floor manager meteen.
0: Een echte baan. Ja. Dat is gewoon een echte plus.
2: Veel mee hoor.
1: Wow.
0: Ja,
2: was bij een oud televisiestation, De Box. Dat zal Jos nog wel wat zeggen, denk ik.
1: De Box, ja.
2: Ja.
0: En Jos, jij?
1: Nou, ik heb toen ik 14 was, ging ik zaterdag zelfs helpen op een boerderij. Dat vond ik erg leuk. Maar het eerste echte baantje was toen ik 16 was in een discotheek. En meteen ook in een jongerencentrum als discjockey.
0: Jongerencentrum.
1: En ik ging daar plaatjes draaien. En dat was leuk.
0: Oh, mijn eerste baan was in het Afrika Museum in Bergendal. En toen zat ik in zo'n hut die je daar hebt. Op die hutten buiten staan. En dan verkocht ik allemaal van die Afrikaanse dingetjes. En af en toe kwam er een pauw bij mij binnen. En het vond ik zo eng. Ik ging dan zijn papieren uit. En ik heel gauw deurtje dicht als hij er aankwam. En verkocht ik natuurlijk niks. Dat was niet zo slim.
1: Geen goede zaken gedaan.
0: Nee, maar later heb ik... Dat vond ik een geweldig bijmaatje. En dat wil ik toch noemen. Behalve bij de HEMA, waar ik lang gewerkt heb. Bij de koekjes en de dropjes. Bij Museum Speelklok als rondleider. En dat vond ik zo fantastisch. Met de orgels en de klokken. En,
1: het is een leuk museum.
0: Ja, geweldig. Ja. En jullie thuis natuurlijk allemaal bij CNA. Een winkel. Diefstallen voorkomen, vertelt Elze. 2 gulden per uur met kranten rondbrengen, inderdaad. Cashière bij de Albert Heijn. Op een boerderij ook, vertelt een van de mensen van de luisteraars. Dus, ja, het is heel gevarieerd.
1: Ontzettend leuk. Aard gaat hierover door naar 5.
0: Zekers. En jij, Jos, want jij doet zo Studio 60's.
1: Studio 60's. Ik heb de krant gevonden van vandaag in een 60's jaar. Het jaar dat Johan Cruijff debuteerde. Hij maakte meteen een doelpunt voor Ajax. De eerste Ford Mustang, die liep van de band. En het Remeiland zou gaan zenden op de Noordzee voor de kust van Noordwijk. En ik heb een plaat gevonden die bijna niemand kent, maar die toch heel leuk is. En daar wil ik toch een stukje van laten horen. Chad and Jeremy and a Summer Song.
0: Dat heb jij weer.

0: Dit is zo'n liedje, Chet en Jeremy. Het gaat over dat je een vakantieliefde hebt. En dan is de vakantie voorbij en dan moet je afscheid nemen van elkaar.
1: Vreselijk, drama's.
0: Ja, ja. Ja. Dat allemaal straks, na tweeën.
1: Daar stond de Tina vroeger vol mee, die las ik dan weer. Lieve mensen thuis, morgen spreekuur, tuinspreekuur met Jurgen. Kunnen er nog hele leuke vragen bij over van alles en nog wat. Je balkonnetje, je tuin. En waar zijn die slakken gebleven? Dat vraag je je toch af. Ze zaten bij mij zelfs in de potten die boven in de tuin hingen. Je snapt niet hoe ze erbij komen. Heb jij nog een vraag? tuin@rtvutrecht.nl. En dan gaan we ze morgen allemaal bespreken. Fijne middag en veel plezier bij Jos.

0: Een primeur. Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen zijn zeker 5 mensen omgekomen. Ook is er een onbekend aantal gewonden van wie er enkele slecht aan toe zijn. De brandweer is nog op zoek naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. Volgens de politie is de brand ontstaan op de begane grond. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op beeld is te zien hoe mensen zich via het balkon proberen te redden. De brand in Antwerpen is nog steeds niet onder controle. De oorzaak van de brand in een kabelgoot, waardoor het treinverkeer bij Rotterdam is ontregeld, is bekend. Volgens spoorbeheerder ProRail zat er in een elektriciteitskabel een knik, waardoor een kortsluiting ontstond. ProRail is nog altijd bezig met de reparatie en die duurt langer dan gedacht, omdat de schade groot is. Zeker 100 kabels moeten worden gerepareerd. En de verwachting is nu dat er zaterdagmiddag pas weer treinen kunnen gaan rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Voor de oplichting van een ouder echtpaar in Staphorst is een man van 29 veroordeeld tot 5 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk. Een jongen van 16 kreeg een taakstraf. Ze troggelden bij het echtpaar 300.000 euro af door zich voor te doen als bankmedewerkers. Toen ze een dag later opnieuw belden om sieraden op te halen, schakelde het echtpaar de politie in. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Niet eerder exporteerde Zuid-Korea zoveel als vorige maand. Er werden voor ruim 100 miljard dollar aan goederen uitgevoerd. Dat kwam vooral door de explosief gestegen vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie. Zuid-Korea is inmiddels de grootste leverancier van geheugenchips ter wereld. Het land profiteert van een wereldwijde AI-wedloop, vooral tussen China en de VS. Toch merken weinig Zuid-Koreanen dat in hun portemonnee, want de inflatie is ruim 3%. Het weer dan nog, eerst nog zonnig, maar vanmiddag ontstaan stapelwolken. Het blijft bijna overal droog bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanuit het westen klaart het later die dag weer op. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Katrien. Hier zijn de files van de ANWB. Op de A12 zie ik een file Utrecht naar Den Haag. 20 minuten tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden. Het komt door een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd naar de A28 Amersfoort en knooppunt Everdingen. 10 minuten, er wordt daar gewerkt aan de weg. Nou, veel plezier met het programma Studio 60's en sterkte in de file.
10: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
12: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Hoi Judith.
14: Dag lieverd. Was het leuk op school?
13: Nee, we moesten stomme dingen doen.
14: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
16: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
17: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
19: De zomer vuur je bij ons.
7: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Studio 60's met Jos van Heerden.
21: Goedemiddag, luisteraars.

0: de Hollies. Jongens, start de tune maar.
1: Studio 60's.
0: Welkom bij dat mythesuurtje Studio 60's. Dat doen we elke dag, hè, tussen 2 en 3 uur. Er zijn nog steeds 60's plaatjes die ik niet ken. Of bijna niet meer ken. Ik heb er zo één gevonden en die is zo mooi. Ga ik straks even draaien. Ik heb weer een Utrecht nieuwsblad van vandaag. In de 60's. Het was 1 juli. Het was het jaar dat in de provincie Utrecht de wereldkampioenschappen bloemschikken werden gehouden. Ja, dat was ook 60's. De allereerste Ford Mustang rolde dat jaar van de band. Prinses Irene trouwde dat jaar met Carlos. Johan Cruijff debuteerde met een doelpunt voor Ajax. Dus meteen hoppa. Erik Breukink werd dat jaar geboren en Gene Pitney was 24 Hours from Tulsa. Nou, dat allemaal straks, jongens. Natuurlijk de Beatles, ik zie Marvin Gaye, ik zie Chris Andrews, ik zie de zon.

Mr. Chuck Berry. Als Chuck Berry er niet was geweest, dan hadden de Beatles en de Stones anders geklonken. Dat weet ik zeker. Dit was de architect van de rock'n'roll, Mr. Chuck Berry. No particular place to go. Luisteraars. Ja, presentatoren in de jaren 60 die hadden wel eens luisteraars in hun mond. Die hadden het tegen alle luisteraars tegelijk. Dat was de tijd. Ik heb hier de krant van vandaag, 1 juli, maar dan in een 60s jaar. Ja, ik zei al, wereldkampioenschappen bloemschikken werden in Utrecht gehouden. Ik heb de krant van vandaag in 1964 met een grote kop op de voorpagina. Het Remeiland was bijna klaar voor de tv-uitzendingen. Eiland lag in de Noordzee voor de kust van Noordwijk. Den Haag raakte helemaal in paniek. De Tweede Kamer was bereid om het zomerreces te onderbreken, schreef de krant. Want een alternatief voor de publieke omroep was ondenkbaar. Na een paar maanden zenden werd het boeltje opgepakt. Een advertentie van een erg saai stukje blik. De Opel Kadett Caravan, misschien ken je hem nog. Zuinig en handig in het verkeer met wel 47 pk. Die kon je kopen bij de Zeister Automobielmaatschappij aan de oude Arnhemse weg. 6300 gulden had je een Opel Kadett. Een advertentie van de bardancing in Utrechtstad. Die waren er toen nog. Bardancing de Couveau. Die was van Hotel Smits aan het Vredeburg. Dan de burgerlijke stand. Altijd leuk. Welke regiogenoten waren er bijgekomen? Vandaag in 1964. Een jongetje was er geboren in Harmelen bij de familie Lakke aan de Kloosterweg 4. Het kereltje kreeg de naam Arjen Lakke. In wijkbeduursteden was het feest in de Steenstraat 55. Want Bart de Prins was daar geboren. En in Utrechtstad was een meisje geboren aan de Oosterstraat 133 bij de familie Hagenaar. Ze ging Margot Hagenaar heten. En dan iets nieuws in het Utrecht Nieuwsblad van vandaag in 1964. Diepvries vlees. De eerste partijen ingevroren biefstuk uit Argentinië waren in Nederland aangekomen. Het was allemaal heel nieuw. De krant schreef dat je ingevroren vlees kon vergelijken met vers vlees, maar dan goedkoper. Gewone biefstuk deed in 1964 6 gulden per pond. En dan de Tour. De Tour de France die was al lang bezig in 1964. Op 1 juli 1964 schreef de krant over de 10e etappe van Monaco naar Hyères. Een rit van bijna 188 kilometer. Goeiedag zeg. Het Utrecht Nieuwsblad schreef van een onmenselijke etappe die het uiterste vergde van de renners. Deze 10e etappe van de 51ste editie van de Ronde van Frankrijk werd gewonnen door onze eigen Jan Jansen. En in dat jaar, 1964, brachten Chad en Jeremy een leuke plaat uit. Hoe het is als je verliefd bent geworden op vakantie, dan is de vakantie voorbij en dan moet je weer afscheid nemen.

0: Over Brussel, hoe dat instortte. De gouden tijd hadden ze aan het einde van de 19e eeuw. Dit was, ik denk, de beroemdste Belg in de 60's, Jacques Brel.
1: Ladies and gentlemen, de Beatles.
2: Beatles beste.
0: We zijn dol op de Beatles en altijd een stukje van de Beatles rond deze tijd hier bij Radio M Utrecht. Ik draai van de LP A Hard Day's Night. In 1964 kwam die uit. En Paul McCartney had soms op de meest vreemde plaatsen inspiratie om liedjes te schrijven. Dan was hij even weg en dan schreef hij weer een liedje. Gebeurde nu ook weer. Paul was op vakantie in de Bahama's samen met Ringo Starr en zijn vrouw Maureen. Ze gingen een stuk varen op een boot en op die boot was een feestje. Paul vond het een beetje raar ruiken op die boot, dieseldampen van het schip. Hij vond het feestje helemaal niks. Hij ging naar beneden. Helemaal beneden in het schip. En daar zong hij dit liedje. Ja, mooi hoor.

0: Are you ready, Boots?
1: Ja hoor.
0: Start walking.
1: Ja, papa Frank was wel trots op zijn Nancy Sinatra. Frank had natuurlijk heel veel hits al tientallen jaren. En zijn dochter ging het ook proberen, maar dat lukte niet. En toen ging de platenmaatschappij, ging Nancy droppen. En het is op tijd is het toch nog gelukt. Dit was haar grootste hit. Zometeen hebben we Casper. En hij zegt dat het officieel is nu. We mogen niet meer zelf knallen aan het einde van het jaar. Nou, zometeen meer.
2: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10:00.
3: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
2: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10:00. Bij ons, Radio M Utrecht.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
11: Ik koos wat mij raakte.
10: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
1: Het is 2:30. Casper Kooi is hier. Casper, goedemiddag.
13: Goedemiddag.
1: Het nieuws uit onze buurt met een gaslek in het centrum van Utrecht.
13: Ja, dat is intussen weer gedicht. Bewoners van 25 huizen kunnen nog niet terug. Er wordt nog gecontroleerd op gas en de boel moet ook nog worden gelucht. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens werkzaamheden, maar over de oorzaak kon de netbeheerder nog niks zeggen. Utrechters, die krijgen hun zin, want het is nu officieel. Dit jaar is er een vuurwerkverbod in Nederland. Ruim 7 op de 10 provinciegenoten was daar al voor. En in sommige plekken mocht het al niet. Het verbod hing ook al in de lucht en het besluit is nu dan ook definitief genomen in Den Haag. Vuurwerk mag je alleen afsteken bij shows en daar is dan een vergunning voor nodig.
1: Ben jij iemand van de rotjes afsteken? Of
13: nee? Ik vind dat persoonlijk helemaal niks. Nee.
1: Nee,
13: ik vind het doodeng.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ooit een keer een vuurpijl in mijn haren gehad.
13: Oh, vandaar.
1: Sindsdien blijf ik binnen na 12:00.
13: Okay. Ja. Utrecht en 3 andere grote steden willen dat het kabinet iets gaat doen tegen de berg verpakkingsmateriaal. We laten nu meer bezorgen. Puilen de papiercontainers nu uit met verzendkarton en dat leidt tot problemen en ook voor hoge kosten voor de gemeente. Dus karton, laat het hergebruiken, zegt de wethouder in Utrecht en die heeft nu ook meer inleverpunten geopend. De automobilist die gisteren over de kop sloeg in Utrecht, die was onder invloed. De man uit Utrecht die had verdovende middelen gebruikt, blijkt uit speekseltest en nu komt er ook nog eens een bloedonderzoek aan. Het ongeluk gebeurde in Hoograven, meerdere auto's die eindigden op de kop. Niemand is gewond geraakt. Meer nieuws via onze app rtvutrecht.nl, ook daar kun je terecht. Dan nog het weer, het is 25 graden en het blijft droog, vanavond en vannacht ook. Alleen morgen in de middag een beetje nattigheid en dan maximaal 22 graden.
1: Ik vind dit nou de goede temperatuur, Casper.
13: Lekker, hè?
1: 25 graden. graden.
14: En niet meer.
1: En niet meer. We gaan horen om 6:10 van onze weervrouw hoe het de komende dagen zal zijn. Want heel veel mensen gaan op vakantie of zijn op vakantie. Neem dan ook ons mee via de app van RTV Utrecht. Dan kun je in Portugal of waar dan ook, de Algarve, dan kun je gewoon blijven luisteren naar ons. Hey Casper, over een uurtje weer doen.
13: Tot zo.
1: Dit zijn de files van de ANWB. Een file op de A2 en die is lang. Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Deil en Everdingen duurt 3 kwartier. Er zijn opruimingswerkzaamheden. De linkerrijstrook hebben ze dicht. Om 3 uur zou die weer vrij moeten kunnen zijn. Op de A12 Utrecht en Haag tussen Kanaleneiland en Harmelen 13 minuten door een ongeluk. De weg is daar vrij. A27 heb ik hier Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd richting Amersfoort en knooppunt Everdingen 8 minuten. En dat zijn de files van dit moment. Blijf lekker luisteren. Stuur Studio 60's met de man met die snor, Engelbert Humperdinck.
15: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
16: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals Ma was.
21: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
22: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
23: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
24: Studio 60's met Jos.

0: Mr. Engelbert Humperdinck. Ik weet niet of je toen al die snor had eerlijk gezegd, hoor. Kun je lekker op stijl dansen deze. Quando, quando, quando, quando, quando, quando. When? De jukebox die laat van zich spreken. Dat vind ik hartstikke leuk. De jukebox. We gaan hem zometeen aanzetten. We gaan er wat uit draaien ook.
1: Drink maar op het koffie en de jukebox gaat. Levert de muziek, joh.
0: Hey. Ik was er even aan het koekeloeren op vandaagindemuziek.nl. Daar kun je zien wat er vandaag in de muziek gebeurde in heel veel jaren. En ik lees dat Sam Phillips zijn platenmaatschappij Sun Records verkocht. Ik ben er wel eens geweest in Memphis, een klein studiootje waar prachtige artiesten hun carrière begonnen. Het gebeurde vandaag in 1969. Elvis Presley, Johnny Cash, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis en anderen begonnen daar hun carrière. Ik wil zo meteen een plaatje draaien uit de jukebox van Sun Records. Deze zou ik kunnen draaien van Roy Orbison.

welke zal ik helemaal draaien? Laat even weten, de meeste stemmen gelden. Ga even naar de app van RTV Utrecht en geef het even door. Hartstikke leuk. De zender met de lekkerste letter, Radio M Utrecht. En dit is Mr. Sam Cooke. I hear something saying.

Ja, ik was zo'n jochie. Ik was een echte dagdromer. Dan zat ik op school en dan was ik weg in gedachten verzonken. Was ik naar buiten aan het kijken. En de meester die zat dan allemaal les te geven. Dan liep hij naar me toe. Hij tikte op mijn schouder. Jos, je mag thuis straks dromen over je toekomst. Maar je moet nu even opletten. Oké, monkeys. Bij Radio M Utrecht. Bedankt trouwens voor het stemmen. Er werd een foutje gemaakt net met Jerry Lee Lewis. Ik liet een stukje horen van Great Balls of Fire. Maar die komt uit de 50s. Dat was hem niet. Het is Good Golly Miss Molly. Dus ik ga gewoon voor Jerry Lee Lewis. Er is gestemd welke ik allemaal zal draaien. Hank, Evelien, Bob, Johan, Jan, Nel, Anneke, Robert, Dennis, Jan 2, Sylvia en Jaap is een leuk setje. Janne, Sera, Ben, Jan-Peter, Ferry, Hans, Emiel, Ineke, Astrid. Nou, ze gaan allemaal voor Jerry Lee Lewis. Good Golly Miss Molly. Allemaal opgenomen bij Sun Studios. En het heeft allemaal te maken dat vandaag in 1969 Sun Records verkocht werd. Zijn de toetsen ingedrukt? Daar komt hij, de jukebox toetsen best. Bedankt allemaal voor het stemmen. Jerry Lee Lewis.

Een gek plaatje uit Delft kwam dit allemaal, de T-set. Het was eigenlijk wel te verwachten dat de T-set eens een plaatje over thee zouden gaan maken. Ja, herinnert u zich deze nog? Vandaag 1 juli, maar dan in een ander jaar, 1964... stonden de Rolling Stones voor de derde keer van hun carrière in Top of the Pops. Top of the Pops was eigenlijk de top-op van de BBC. En ze gingen dus zingen in de tv-studio's van de BBC in Londen. Ze gingen playbacken. En dat was hun nieuwe single, It's All Over Now. En leuk om die nu weer eens te gaan draaien bij Studio 60's, Radio M Utrecht.

0: Marvin Gaye.
1: Tammy Terrell.
2: Ja, mooi. Ja.
1: Zo'n uurtje Studio 6 is hier zo voorbij, hè?
3: Ja, dat is echt waar. Ik denk het iedere keer weer.
1: Maar ik mag lekker plaatjes blijven draaien, want zometeen... Zometeen zeg ik weer goedemiddag. Het is 1 juli en ik vroeg welke nummer 1 hits van juli... in welk jaar dan ook, zijn leuk. Deze heb ik bijvoorbeeld gevonden. Ja, ja.
3: Mambo number 5.
1: Ja! Heel veel jullie nummer 1 hits staan op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Ga er even heen en zoek er een uit. Dan hebben we heel veel lol zometeen.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
9: Op het Groningerland in de oude pastorie van Westeremden... ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
10: Ik koos wat mij raakte.
9: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei. Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden... kitty-kotty-kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba... Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jette... en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jette zegt er trots op te zijn dat op veel plekken in het Koninkrijk... inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij... maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. De politie in Den Haag heeft 5 mensen aangehouden in het westen van de stad. Ze waren op trekkers onderweg naar het centrum... om te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. In de Tweede Kamer wordt vanmiddag en vanavond gedebatteerd over de voorstellen. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven... om met 20 vooraf aangemelde landbouwvoertuigen... in de buurt van de Tweede Kamer te protesteren. Voor andere trekkers was geen toestemming... omdat dat volgens de burgemeester te gevaarlijk is... Het Afghaanse Taliban-bewind heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Pakistan. Er zou onder meer een complex van IS zijn geraakt. Het was een reactie op de Pakistanse luchtaanvallen van afgelopen weekeinde op Afghanistan. Daarbij vielen tientallen doden. Er is een teken van leven van shorttracker Sven Roes. Schaatsbond KNSB zegt dat de politie heeft bevestigd dat Roes naar het buitenland is gevlogen. De bond is blij dat Roes van zich heeft laten horen, maar zegt dat veel vragen nog onbeantwoord zijn. De familie bedankt iedereen die heeft meegeleefd voor de steun... en vraagt om rust en privacy. Verder worden er geen mededelingen gedaan. Sven Roes verdween zaterdag spoorloos. Maandag werd zijn auto gevonden op een lang parkeerplaats bij Schiphol. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui... bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het blijft dan op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Nou, dan moet ik nu eigenlijk nog even in de zon. Katrien, dankjewel. Het zijn de files van de ANWB. In de regio Utrecht van 10 minuten of langer. A2 Den Bosch naar Utrecht, 10 minuten tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen. Dan de A2 Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Everdingen, 12 minuten, wordt daar aan de weg gewerkt. A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen, 11 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweert na de A28 en knooppunt Everdingen, een kwartier, ook wegwerkzaamheden daar. Pointer Sisters en nog heel veel meer, zometeen.
0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Als jij slaapt, waken wij. ECE brand- en inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
18: Helpende hand uit de buurt nodig?
19: Beep for Help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
18: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis. Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
20: In summertime.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Goedemiddag, met Jos.

0: Pointer Sisters en Jump bij Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert. Ja, we hebben heel veel leuke hits. Het is 1 juli geworden vandaag. En ik vroeg welke nummer 1 hits uit juli maanden in welk jaar dan ook vind je leuk? Ja, er zijn er zoveel gemaakt. Het zou bijvoorbeeld deze kunnen zijn.
1: Mambo number 5.
0: Een andere juli nummer 1 hit is deze.
1: Au!

Misschien was je wel op vakantie en weet je het allemaal nog. Procol Harum, een Wider Set of Pale, ook een juli hit. Despacito, ook een juli hit. You're the One That I Want van Grease, ook een juli hit. Nou, laat even weten, kijk even op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. Daar staan een stuk of 35 hoesjes van juli hits. En nou, zoek er eentje uit, zet hem erbij, gezellig.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Ik kom naar je toe.
2: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
0: Bij Radio M Utrecht.

0: Ja, het kan ook zijn dat je nu in Spanje bent. Hè? Heel veel mensen nemen ons mee op vakantie. Je mobieltje of je iPad of je tablet of zo. En dan kun je die app van RTV Utrecht, die is gratis. En dan kun je ons gewoon blijven horen. Juli is begonnen, juli. Sommige mensen zeggen juli. Gefeliciteerd met juli 2026. En ik vroeg welke nummer 1 hit uit juli van welk jaar dan ook vind je mooi? Er wordt behoorlijk op gereageerd. Marie Splinter die gaat voor A Wider Shade of Pale. Het mooiste slijpnummer uit de 60's zet ze erbij. Ook een juli hit. Nog een juli hit, The Shadows, A Deer Hunter. Anneke, mooi. Dan heb ik hier Bad Habits van Ed Sheeran, zegt Marion in Houten. Sang Sang Blue, Janne. En ik heb Gerda in Wijk bij Duurstede. Gerda, goeiemiddag, hè?
1: Goeiemiddag, Jos.
0: Gefeliciteerd met jullie.
1: Ja, het gaat snel, hè? Time flies.
0: Time flies.
1: Ja.
0: En nou, hopelijk heb je ook een heleboel fun in juli. Wat zijn jouw plannen deze maand?
1: Ik heb nog wel wat afspraken met vrienden. En als het niet meer zo heet is, wil ik links en rechts nog wel wat uitstapjes maken. Maar dat is afhankelijk van het weer.
0: Ik heb je net even opgebeld onder de vorige plaat. Ik zeg, goeiedag, wat ben je aan het doen, Gerda? Je bent na dagen van die hitte, ben je eindelijk je huis aan het schoonmaken.
1: Ja, ik speel een beetje voor Mien Kraak vandaag. Ja, het is niet mijn ding, maar ja, het moet toch gebeuren, hè?
0: Ik denk dat heel veel mensen hebben gedacht vorige week, nou, schoonmaken, zoek het even uit.
1: Ja.
0: Nou, ik in ieder geval wel.
1: Ja, ik ook. Alleen het hoog nodige. En dan, want het was gewoon te warm.
0: Ja. En dan nu is het eindelijk tijd voor die voorjaarsschoonmaak.
1: Een beetje inhalen, ja.
0: Ja. Zeg, jullie hits, dat zijn vaak die hits die je meenam op vakantie. Jij hebt een herinnering aan de 70's. Zit daar een vakantieherinnering aan dat plaatje?
1: Ik had de Rubens genoemd. Die heb ik niet zozeer als vakantieplaatje. Oh. Ik heb wel een vakantieplaatje, maar ik weet niet of dat echt per definitie juli was.
0: Ja, welke dan?
1: SOS van ABBA, maar ik geloof niet dat dat in de maand juli.
0: Wat is je mooiste vakantie die je ooit had in juli?
1: Oh, dat zijn de verschillende geweest.
0: Maar de allermooiste.
1: Ja, ik denk toch, als je dan ouder wordt, hè, toch de vakanties die ik dan met je ouders heb gehad.
0: Ja.
1: Wij gingen toen heel veel naar Zeeland en we hadden altijd goed weer.
0: Dan
1: was
0: mooi.
1: Het hier slecht en dan was het bij Zeeland altijd goed weer.
0: En dan zette je Radio Veronica aan. En dan hoorde je deze plaat, Gerda, hè?
1: De Rubens met de petjes, hè?
0: Ja, mannen met witte petten.
1: Ja.
0: Dankjewel.
1: Een goede uitzending nog. Dag.
0: Gaan we gillen?
1: Ja, 1, we gaan 2, gillen.
0: 3, 4.

Wat hebben we meegegild, zeg. We hebben juli nummer 1 hits. Nummer 1 hits uit juli. Van welk jaar, dat maakt dan weer niet uit. Johanna, die gaat bijvoorbeeld voor deze. Dit was toch wel een plaat waarbij je zwetend en al met elkaar ging zwijmelen.

0: side.
1: Ja, Sheriff Dean. Ook een juli hit, dat zegt Edwin uit Utrecht Stad.
2: Ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
1: Despacito van Loes Fonsi bij Radio M Utrecht. Ga even kijken op onze Facebookpagina, die van Radio M Utrecht. Kies er eentje uit van de vele hoesjes van jullie nummer 1 hits. In welk jaar dan ook. Nieuws uit onze buurt komt zo. Twee rechtszaken, een botsing en een voetbalster in het nieuws met Casper. Zometeen.
3: Vandaag in bureau Hengeveld.
4: Bewakingsbeeld waarop we zien hoe een bezoeker van een Utrechtse club de gouden ketting steelt van een andere bezoeker. 6000 euro is de ketting waard, maar de emotionele waarde is nog veel groter. Ook goed beeld van een oplichter die gaat shoppen met een gestolen pas. En nog een keer aandacht voor de bizarre aanval op straat in Amersfoort. Op klaarlichte dag werd een man bedreigd door twee mannen met een mes. Uiteindelijk werd hij ook gestoken. Wie zijn die twee messentrekkers? Dat is de vraag.
3: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop. Gewoon om de hoek.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
1: Regio nieuws van 4 is het. Casper Kooi. Casper, het nieuws komt uit de rechtszaal.
12: Ja, er is 6 jaar cel en verplichte behandeling geëist tegen de man die in Den Dolder een bejaarde vrouw doodstak. Dat deed hij begin vorig jaar, toen hij even naar buiten mocht van de psychiatrische instelling waar hij zat. De zaak zorgde voor grote onrust in het dorp. De vrouw had volgens het OM geen schijn van kans. Ze werd met 17 messteken om het leven gebracht. De man die in Schalkwijk zijn moeder zou hebben gedood, moet verplicht naar de volgende rechtszaak komen. Hij kwam weer niet opdagen in de rechtszaal, tot boosheid van de nabestaanden. De man die zit in het Pieterbaancentrum en werkt ook niet mee aan onderzoek naar zijn geestelijke toestand. De volgende keer dan moet hij erbij zijn, al is het onder dwang. In Amersfoort zijn een fietser en een auto op elkaar gebotst. Iemand moest naar het ziekenhuis en de fietser die is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. Ongeluk was op de Utrechtse weg. Wat er precies is gebeurd, dat wordt nog onderzocht. En dan nog sportnieuws. Voetbalster René van Aften die maakt deze zomer de overstap van Ajax naar Barcelona. De verdediger uit Vilnis die brak afgelopen seizoen door. Scoorde haar debuut voor Oranje, meteen alweer een belangrijke doelpunt. Van Aften begon haar loopbaan bij de voetbalclub in Vilnis.
1: Voetballers die naar het buitenland gaan verhuizen, bij een buitenlandse club gaan voetballen, dan daar staan we misschien niet zo bij stil. Als je een gezin hebt, bij wijze van spreken. Precies. Dat zag je bij Johan Cruijff, bij heel veel andere voetballers. Die moeten dan gaan emigreren.
12: Ja, dan moet je ook de taal kunnen spreken, denk ik.
1: Dat is voor sommige voetballers, blijft dat een dingetje. Maar je kinderen gaan mee, die moeten daar naar school. En dan stel dat je weer naar een ander land gaat, dan moeten die kinderen ook weer mee.
12: Er staat ook weer wat anders tegenover vaak, hè?
1: Zo is het wel. Heel veel geld ook vaak.
12: Daarom, ja. Nou, meer via onze app en op rtvutrecht.nl. Daar blijft droog, ook vanavond en vannacht. Morgen pas in de middag een beetje nattigheid. En dan maximaal 22 graden.
1: René, dank je wel. Nou, Casper, over een uurtje weer afspreken hier.
12: Goed, ja, ik kan dan wel.
1: Doen we het gewoon weer. Dank je wel. Okay. Radio M Utrecht met het verkeer. Mocht je naar Drenthe gaan of daar rijden, er komen lokaal onweersbuien voor, hagel en veel neerslag in Drenthe. Dan de files van de ANWB op de A2 Utrecht-Zedegem-Bos tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen 18 minuten. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch een kwartier tussen Culemborg en Waardenburg. A27 Utrecht-Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd. Naar de A28 richting Amersfoort en Lexmond, daar een kwartier. Dan heb ik de A... dit is het al. Dit is het voor nu. Dankjewel ANWB. Zometeen het spelletje, de 3 voor 4. Dat doen we na UB40. Ik zou het heel leuk vinden als je meedoet met de 3 platen. En dat je de overeenkomst gaat zoeken.
3: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

ieder zingt zijn eigen lied. Hè? Dat is toch dat liedje van 3 maal 3 is 9. Ieder zingt zijn eigen lied. Dankjewel, de mannen van Jobby 40. Daar doe je mee. Ik heb 3 platen uitgezocht. Dat doe ik elke dag. 3 platen. En er is een overeenkomst tussen die 3 platen. Soms hebben alle 3 de platen hetzelfde onderwerp. Soms is het een woordje dat je in de titels vindt. En een enkele keer is het ook nog de naam van de artiesten. Doe er zelf mee en win wat. Want de prijzenkast die gaat gewoon straks weer open. Hier is aanwijzing nummer 1.

Kia autoreclame. Nou, dit was aanwijzing 1. En er komen nog 2 platen. Mocht je nu zeggen, Jos, ik weet een overeenkomst, ik zie het gewoon voor me. Ik hoor het gewoon. Laat het even weten en stuur een berichtje via de app. Heel simpel. De

eens gehoord dat er verhitte discussies zijn bij mensen die samen luisteren naar de radio. Die zeggen, nee, het is dat woordje. Nee, het is heel wat anders. Ze bedoelen dat en dat ermee. Ik hoop niet dat die discussies er nu zijn. Het is al warm genoeg. Het wordt alweer iets warmer. Cock Robin, dit was aanwijzing 2. En dit is 3.

0: voor iedereen speciaal die, die aan het autorijden is. Misschien wel met je vrachtwagen, met je truck ergens. In welk land dan ook, want je kan ons in de truck, in je cabine, in je, met je wagen overal mee naartoe nemen. In de hele wereld, waar je maar wifi hebt of internet. Via de app van RTV Utrecht. Ik blijf het toch zeggen, want het is heel makkelijk. Steeds meer mensen luisteren via die app. Even bellen met iemand die het hopelijk goed heeft. 3 voor 4. Dit was nummer 3 van Willy. Willy Nelson is mijn vriend. Ja. Hallo?
1: Frans.
0: Jos.
1: Yes. Hey, Jos.
0: De radio. Hoe is het in Zutphen, Frans?
1: Lekker weer.
0: Ja.
1: Heerlijk weer. Ja, lekker warm. Dus ik kom de dag wel door.
0: Zutphen, Frans, is volgens mij een van de weinige prachtige steden in ons land waar ik nog nooit ben geweest.
1: Nou, weet je, als je nou hier komt, laat even weten, dan leid ik je rond.
0: Dat vind ik hartstikke leuk. Wat is, wat is iets dat je absoluut moet zien in Zutphen?
1: Ja, de binnenstad, de hele binnenstad, maar de kerk, de Walburgkerk.
0: Mm-hmm.
1: En als je de echt geluk hebt en de Libreien, dat is dus een bibliotheek.
0: Oh ja.
1: Uit 15 nog wat.
0: Ik dacht even, het is een sterrenrestaurant, maar die zit in Zwolle, toch?
1: Dat is... Die zit in Zwolle, ja. De hele stad, zeg maar. Het is heel gezellig, het is leuk, het is mooi.
0: Hoe vaak ben jij in Utrecht stad geweest, Frans?
1: Heel veel. Okay. Ja, ik heb gewoond in Amersfoort.
0: Oké.
1: Okay. 10 jaar lang. En ik ben daar lid geweest van het Klokkenluiderschilder van de Dom.
0: Oh, wauw.
1: En ik heb gespeeld op de Bijaard van de Dom.
0: Dus jij kan de klok laten luiden?
1: Jazeker wel.
0: En je weet waar de klepel hangt, Frans?
1: Dat weet iedereen.
0: Nou.
1: Je kan ervan uitgaan dat een klepel in de klok hangt. Ja, maar je weet niet waar de klok hangt.
0: Nou ja, vaak, soms is het zo dat je wel de klok ziet, maar niet weet waar de klepel hangt. Maar goed,
1: Ja, oké.
0: Okay. Hey Frans, het spelletje, de 3 voor 4. Ik heb 3 platen gedaan. Wat is de overeenkomst die je eruit hebt gehaald?
1: Ja, ik heb in alle 3 de titels het woordje on ontdekt.
0: On?
1: Ja.
0: We hadden Spencer Davis Group.
1: Keep on running.
0: Keep on running.
1: De tweede was iets. Glad you were on my side, iets in die geest.
0: Ja, thought you were on my side.
1: En de laatste, on the road again.
0: Ja, keep on running. Thought you were on my side. En on the road again. Ja. Goed, Frans, wat zou je bij ons willen winnen? Heb je al iets in je hoofd?
1: Ik wil eens even weten wat er al is. Want ja,
0: Speciaal voor de zomer het koeltasje. Met ons logo, het schort, waar je lekker in kan koken. Notitieboekje, puzzelboekje of de shopper.
1: En ik hoor nu iets wat ik nog niet heb.
0: Wat zeg je?
1: Ik hoor nu iets wat ik nog niet heb.
0: En dat is?
1: Het schort.
0: Hou je van koken een beetje, Frans? Of?
1: Een beetje wel, ja.
0: Dan krijg je een rood shirt met het logo van Radio M Utrecht. Bedankt, man. Succes. Gefeliciteerd, hè.
1: En graag.

Dankjewel, zusjes. Zusjes Sledge bij Radio M Utrecht. Juli is begonnen. Juli, zeggen sommige mensen. En ik vroeg, welke nummer 1 hits uit juli maanden zijn nou de allerleukste? Er wordt gereageerd. Ik heb hoesjes gezet op de Facebookpagina van Radio M Utrecht.

0: leuke platen en je hebt meteen weer dat zomergevoel te pakken. Ga even kijken op de Facebookpagina van Radio M Utrecht en zoek er eentje uit.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De grote brand in een appartementencomplex in Antwerpen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Dat zegt de brandweer tegen de VRT. Bij de brand kwamen zeker 6 mensen om het leven en is een onbekend aantal gewonden. De brandweer zoekt nog altijd naar slachtoffers. Het vuur brak vanochtend rond 10 uur uit in het complex met 10 verdiepingen. De brand in Antwerpen is nog niet helemaal onder controle, maar wel ingedampt. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid na 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. Bij het ene ongeluk werd een militair overreden nadat hij tijdens een nachtelijke pauze de opdracht had gekregen om te gaan slapen. Dat deed hij naast het panzervoertuig op de grond. Bij het andere ongeval kantelde een panzervoertuig toen het van een taluut afreed. Defensie breidt fors uit nu en leidt veel nieuwe militairen op. Maar volgens de onderzoeksraad moet daarbij serieus aandacht zijn voor veiligheid. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatief broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk kunnen worden gezet. In Amsterdam zijn bij de nationale herdenking slavernijverleden Kitty Kotti kransen gelegd. Die waren voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Ook waren er toespraken van onder meer premier Jetten en burgemeester Halsema van Amsterdam. Jetten zegt er trots op te zijn dat er op veel plekken in het Koninkrijk inmiddels herdenkingen zijn van de slavernij, maar ook dat er meer moet gebeuren voor de nazaten. Het weer, zon en wolkenvelden met in het noordoosten kans op een onweersbui bij 22 tot 26 graden. Morgen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Later klaart het vanuit het westen weer op. En het blijft op de meeste plaatsen ruim boven de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Katrien, dankjewel. Files gemeld door de ANWB. File op de A2 Utrecht en Bos tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen duurt 19 minuten. Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel 11 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn 13 minuten. Utrecht-Den Haag 11 minuten tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden. A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lexmond 1/2 uur wegwerkzaamheden daar. A28 Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk 13 minuten. En bij de Rijnbrug is het ook weer mis tussen Veenendaal en Rhenen. Daar is een file van 25 minuten. En als je dan nagaat dat Veenendaal tegen Rhenen aan ligt. We hebben zometeen de Everly Brothers. Lekker meezingen.
9: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
10: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
9: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
11: Hoi Judith.
12: Dag lieverd. Was het leuk op school?
11: Nee, we moesten stomme dingen doen.
12: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: De zomer vuur je bij ons.
18: In de summertime, summertime, summertime, summertime.
19: In summertime.
7: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.

eigenlijk de comeback van de Everly Brothers. Hoewel ze eigenlijk nooit weg waren geweest, opeens in de 80's zongen ze weer als nachtegaaltjes op één plaatje. De zon is weer terug vandaag. Het is juli. De maand juli is begonnen. En ik vroeg, wat zijn mooie juli-hits? Ik heb heel veel hoesjes op de Facebookpagina gezet van Radio M Utrecht met hits die nummer 1 stonden in juli maanden. Ik zou zeggen, kijk even rond en misschien zit er wat van je gading bij. Ik zou zeggen, lekker zoeken. Het is Radio M Utrecht.

0: Tremolo's. Ja, ik doe het ze niet na in de badkamer, hoor. Dit is Radio M Utrecht. We vieren dat juli is begonnen. Juli is begonnen, mensen. En ik vroeg, welke hits stonden er op nummer 1 in juli? Van welk jaar dan ook. A White Sheriff Pale wordt heel veel genoemd. Despacito. Ja, van Luis Fonsi. Ook You're the One That I Want. Heel veel. Dusanka heb ik aan de lijn in IJsselstein. Dusanka, hallo.
1: Hallo Yoshi.
0: Hoe gaat het?
1: Ja, een beetje warm. Maar
0: nog steeds? Oké. Okay.
1: Ja. Ik ben eenmaal warm mens. Die heb ik warm altijd. Winter of zomer.
0: Heb jij last van de hitte gehad vorige week?
1: Oh, mensen, zeg maar niks. Echt. Maar ja. Die ventilator aan, die plafondwaaier aan en de
0: koelcel. Ja, de ventilator aan. En ik heb wel eens gezegd, als je ons hard aanzet, dan gaan die luidsprekers trillen.
1: Ja.
0: En dan misschien gaat het de lucht verplaatsen. Nee, dat is onzin. Dan moet je... Don't try this at home.
1: Er komt koeling aan.
0: Ja. Dusanka, hou jij van juli?
1: Natuurlijk wel. Ik heb verjaardag in juli en ja. Dus ik hou van alle seizoenen. Ik heb geen last van.
0: Je houdt van alle seizoenen. Jij komt oorspronkelijk, je hebt je verhaal wel eens verteld, uit Joegoslavië. Je bent naar Nederland gekomen. En je wil graag Mambo nummer 5 draaien. En de vraag is, wordt in Joegoslavië, of de landen, voormalig Joegoslavië, wordt daar de Mambo wel eens gedanst?
1: Natuurlijk. Ja? We hebben ook van allerlei soorten muziek, hoor. Echt.
0: Oké. Okay.
1: Ja, die jongeren tegenwoordig nog steeds. Maar ik was bijna 19 toen ik hier in Nederland kwam.
0: Oh ja.
1: Ja, dus ik hoorde vaker hier dan daar.
0: Ben je er helemaal klaar voor?
1: Natuurlijk.
0: Even kijken, Mambo nummer 1, die moet ik niet hebben. Nummer 2, ja. Nummer 3, nee, wacht. Oh ja, deze, nummer 5.
1: Ja, 5, ja.

was Dr. Hook. Dat was een gek stel hoor, die Dr. Hook en een Madison Show. Ik heb ze één keer live gezien en ze hadden ongelooflijk veel lol met elkaar. En dat straalde dan weer af op ons. Juli is begonnen. Gefeliciteerd met juli. Ik hoop dat het een mooie maand voor je wordt. En ik vroeg welke platen die op nummer 1 stonden in de maanden juli. In de top 40 vind je nog steeds heel mooi. Jaap van Est die zegt, Jos, op 1 juli 1979 was Bright Eyes uit van Watership Down. De grote nummer 1 hit. Wij draaiden deze film tijdens de jeugdrecreatie werken op Nes op Ameland. 250 puberende jongens en meisjes die in het eerste gedeelte van een film voor wat reuring zorgden. Toen dat prachtige nummer in beeld kwam. Ja, we kennen het.

0: Jan Uithoorn gaat voor een andere juli-plaat. Namelijk Do You Love Me van Sheriff Dean. Dat is ook wel een zwijmelplaat, jongens. En ik heb vast ook wel gezwijmeld. Ik weet het ook nog wel. Angie van de Stones. Op een camping. Met bezweten lijven die dan tegen elkaar gingen staan. Ik moet er nu niet meer aan denken. Dat zwijmelen, jongens, dat was ontzettend in. Ik weet niet of de jongeren van nu dat ook kennen. Zwijmelen of slijpen. Ik weet het eigenlijk niet. Why the Shade of Pale, wat ook als jullie nummer 1 hit heel veel genoemd. Glenn Medeiros wordt ook vaak genoemd. Sang Sang Blue van Neil Diamond stond ook op nummer 1 in de maand juli. Inge uit Nijkerk die zegt: Jos, een prachtige juli-hit. Een paar jaar geleden is deze van Luis Fonsi, Despacito. Ik dans niet mee, maar ik kijk hoe jullie dansen, jongens.
1: Ai. Fonsi!

0: Despacito.
1: Louis Fonsi en Daddy Yankee. 9 jaar geleden stond deze plaat 15 weken achtereen nummer 1 in de top 40. Dan heb je een hele grote hit. 16:30 is het bij de zender met de lekkerste letter, Radio M Utrecht. Als je met een drone boven Utrecht stad zou vliegen, dan zou je kunnen zeggen, jongens, wat een mierenhoop. En dat wordt misschien wel steeds erger, want de bevolking in Utrecht stad neemt toe. Hoeveel hoor je zo?
2: Radio M Utrecht presenteert
3: de avond van de nostalgie.
4: Everybody's talking at me.
2: Het gouden geluid van toen.
3: Voor thuis, op het werk of in de auto.
2: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
3: De avond van de nostalgie.

0: avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.
0: Bij Radio M Utrecht.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
5: Ik koos wat mij raakte.
4: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
8: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Regio nieuws van 4:30. Hi Casper.
13: Ja, goedemiddag.
12: Het worden er steeds meer.
13: Ja, de stad Utrecht die groeit hard door. En over 4 jaar zijn er 400.000 inwoners. En dat zijn er zo'n 22.000 meer dan nu het geval is. Dat verwacht tenminste de gemeente. En die heeft die verwachting omdat er meer huizen bij komen. En ook omdat we steeds ouder worden. Alle wijken groeien de komende jaren. De wijk Zuidwest wordt het grootst, zegt de gemeente. Utrecht en 3 andere grote steden willen dat het kabinet iets gaat doen tegen de berg verpakkingsmateriaal. Nu willen meer laten bezorgen, puilen papiercontainers uit met verzendkarton. En dat leidt tot problemen en ook tot hoge kosten voor de gemeente. Dus karton hergebruiken, zegt de wethouder in Utrecht. Die heeft ook meer inleverpunten geopend.
12: Ik weet niet hoeveel pakketjes jij elke week krijgt.
13: Ik maak me er redelijk schuldig aan de laatste tijd. Ja.
12: Ik eigenlijk ook. En de laatste paar weken redelijk veel. Ik wilde wat tijdens voor zomerkleding erbij. En dan die gang ligt dan vol met dat karton en dat papier.
13: Ja, dat is hè. Ja. Maar wat doe jij daarmee?
12: Ik gooi het keurig in de papierbak. Tuurlijk.
13: Okay. Ja, je kan het ook hergebruiken voor als je zelf nog eens iets wil opsturen natuurlijk. Dat is hier de oproep.
12: Daar heb ik er ook altijd wel een paar liggen. Maar er zijn dus meer inleverpunten in Utrechtstad. Die gaan er komen dus.
13: Ja, precies. Dat is het verhaal. Heel goed. En Den Haag moet ingrijpen, zeggen ze in Utrecht. Ja. In een nachtclub in Utrecht is een gouden ketting gestolen. Het ding is 6.000 euro waard en het gebeurde in april. In ons opsporingsprogramma is er aandacht voor.
14: Rond 4 uur die nacht raakt het slachtoffer verwikkeld in een opstootje. Op dat moment staan er veel mensen om hem heen. De man in de rode cirkel maakt gebruik van de consternatie en rukt de gouden ketting van zijn nek.
13: Kijk, gelijk even om jouw nek. Nee, jij hebt hem niet. De ketting is niet alleen duur, maar heeft ook een grote emotionele waarde voor het slachtoffer. En steeds meer kinderen hebben een e-bike of een fatbike. Maar ja, je moet er ook wel een beetje mee leren fietsen natuurlijk, hè? Zo'n ding is best ingewikkeld. Ja. Reden voor scholen in de Ronde Venen om kinderen uit groep 8 fietsles te geven met dus een e-bike of een fatbike, zegt de wethouder.
15: Groep 8 gaat natuurlijk in augustus of september naar het voortgezet onderwijs. En dan zien we dat veel kinderen ook een e-bike krijgen. Omdat ze dan vaak wat verder moeten fietsen als dat ze naar de basisschool toe gaan. Ja, we zien ook dat er best veel ongelukken gebeuren. Omdat het soms moeilijk is om in te schatten wat die snelheid eigenlijk doet.
13: Ja, er is dus een remproef en een parcours natuurlijk. Maar je kan ook oefenen met een VR-bril. Hoe dat eruit ziet, dat zie je in onze app en op onze website rtvutrecht.nl. Dan nog het weer, het blijft droog en dat is vanavond en vannacht ook het geval. Pas morgenmiddag een beetje regen en dan maximaal 22 graden.
12: Ik ben vorige week nog bijna voor mijn sokken gereden op een voetpad door een e-bike met 3 kinderen erop.
13: Zijn ook allemaal dezelfde?
12: Nou ja, ik wil niet als een soort oude, ondankbare, zeurderige man overkomen. Dat je zegt van ja, vetbikes, maar het is zo wel een probleem.
13: Ja, vroeger deden we het gewoon met de benen.
12: De benenwagen.
13: De benen, ja, precies. Ja.
12: Hey, dankjewel Kasper. Over een half uur de update bij Aard. Files nu ANWB. Een lange op de A2 Utrecht Den Bosch. 26 minuten tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen. A2 Utrecht Den Bosch. 10 minuten tussen Culemborg en Waardenburg. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden. Een half uur. Arnhem-Utrecht tussen Lunetten en Oude Rijn. 11 minuten. Viel op de A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Knoopend Everdingen. Een half uur wegwerkzaamheden. En dan nog geen op de A28 Amersfoort naar Zwolle. 51 minuten. Hallo. Tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet. Oorzaak is een ongeluk. Nog veel op de N210 Nieuwegein-Schoonhoven tussen Benschop en Jaarsveld.

0: Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken tot gezelschap en begeleiding. Voor jezelf of iemand waar je voor mantel zorgt. Vandaag geboekt, morgen al hulp.
1: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
4: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
5: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
6: Goedemiddag, met Jos van Heerden.

0: twee zangers die zoveel verschilden van elkaar als Paul Simon en Art Garfunkel. Dat is echt...
1: Je hoeft niet van elkaar te houden om samen mooie muziek te maken.
0: Ja, maar daarna konden ze elkaar niet meer luchten of zien.
1: Nee.
0: Ze hebben daarna nog wel eens wat gedaan. Een concert hebben ze denk ik heel veel geld voor gekregen.
1: Ja. Stonden ze ver uit elkaar?
0: Dat denk ik ook.
1: De politie.

0: had hetzelfde, hè? Die hadden ook echt een hekel aan elkaar.
1: Die gingen elkaar haten. Nou is het natuurlijk zo, als je zo jarenlang in een busje moet zitten, vliegtuigen. Je bent gewoon 24 uur per dag samen, terwijl je daar niet echt voor kiest natuurlijk. Ja. Hè?
0: Hoe zou dat met ons gaan?
1: Ik heb nog geen gevoelens van achter heb je aardweer.
0: Maar dan gaan we op tournee binnenkort.
1: Ja, dat is wel een leuk idee. Maar ik ga zo weg en dan laat ik jou gewoon lekker je gangje gaan.
0: Heel goed,
1: dat
0: heel, goed, heel goed.
1: Straks heb jij weer Utrecht komt thuis, Aard. Je hebt het over baantjes.
0: Nou ja, het is 1 juli en dan verandert er altijd van alles aan regelgeving.
1: Oh ja.
0: Maar ook het minimumloon, jeugdloon, is omhoog gegaan.
1: Oh.
0: En toen ging ik eens kijken wat je dan nu als 15-jarige, heb je meestal je eerste bijbaantje rond die leeftijd, verdient. Dat is nu minimaal €4,50 moet je dan verdienen. Mm-hmm. En toen dacht ik terug aan mijn eigen eerste bijbaantje bij een groothandel in groente en fruit. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik aan mijn baas toen vroeg, wat ga ik eigenlijk verdienen? Toen zei hij, nou, jij verdient helemaal niks. Maar je krijgt €3,50 per uur.
1: Dat is flauw.
0: Ja, heel flauw. Ja. Heel flauw. Maar dat was mijn eerste bijbaantje. Hartstikke leuk. Moest ik voor allemaal groente- en fruitwinkels bestellingen bij elkaar zetten in de groothandel. Okay. Heftruck rijden. Hm? En dus €3,50. En jij?
1: Ik ben begonnen bij, het was ik een jaar of 13, 14. Zaterdag ging ik helpen op een boerderij en ik kreeg een paar gulden. En daarna, ik was 16 en toen ging ik bellen of ze een discjockey nodig hadden. Dat had ik natuurlijk nog nooit gedaan. En ik werd aangenomen bij een discotheek en een jongerencentrum. Was ik onder de pannen op vrijdag en zaterdag.
0: Oh,
1: en bij de ene verdiende ik 50 gulden en bij die andere 60.
0: Kijk, dat is een hoop geld.
1: En ik ben er eigenlijk nooit meer mee opgehouden.
0: Je bent wel in salaris vooruit gegaan?
1: Wel iets, ja. Maar ja, goed, het is wel zo. Ik vind wel, als je, het moet wel de moeite zijn als je werkt. Ja, dat je zegt van jongens, nu kan ik echt sparen. Dat
0: zeker.
1: Is natuurlijk wel mooi.
0: Nou ja, ik ben heel benieuwd naar de bijbaantjes van onze luisteraars. Krantenwijken, bollen, pellen, vakken, vullen. Wat deed jij, nou ja, toen je een beetje de leeftijd 13, 14, 15, 16 had? En wat wat verdiende je? Ja, of wat kreeg je?
1: Ik moet zeggen, bollen, pellen. Bij mij in de omgeving worden ook bollen geplant. En ik heb ooit eens geprobeerd, heb ik een halve mand gedaan. Toen ben ik boos weggelopen.
0: Halve mand?
1: Vreselijk. En dat verdiende helemaal niks.
0: Nee. Nou goed, ik ben heel benieuwd. Dus ik zou het leuk vinden als mensen dat laten weten. Daarover gaat het onder andere. En verder was er vandaag de eis in de rechtszaak tegen de man die een 76-jarige vrouw uit Den Dolder doodstak. Die man die zat in bij Vivor. Mm-hmm. Maar was op, ja, die mocht naar buiten zelf. Daar is veel kritiek op. Ik praat met de advocaat van de nabestaanden. Zometeen.
1: Okay. Gaan we doen. En nog heel veel meer. Zomerplaatjes hebben we ook. We hebben heel veel plaknachten achter de
0: lekker, hè?
1: Rutger van Mannenveld die heeft een plaatje gemaakt. Niet over plaknachten, maar zwoele zomernachten.
0: Heerlijk.
1: Misschien is dat soms bijna hetzelfde. Hè? Zwol en plakken.

McQueen, Clark en Hillman, dat waren drie mannen van de Byrds. Min één. Die had geen zin meer. Toen zijn ze maar met z'n drieën verder gegaan. Radio M Utrecht, juli is begonnen. Juli. En gefeliciteerd met het begin van de maand juli. Ik hoop dat het een mooie, zonnige, vriendschappelijke, leuke, gezonde maand gaat worden voor je. En ik ben aan het grasduinen in hits van juli. Die nummer 1 stonden in de maanden juli, in welk jaar dan ook. Gerard Prins die komt met een hele leuke, nog niet zo heel lang geleden. Gustavo Lima, een ballada, echte juli-hit. Bij de zender met de lekkerste letter. Dit is Radio M Utrecht.

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Oh, wat een goal! Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
11: 5 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat het zijn schuld is dat er aan het begin van de coronacrisis onrust ontstond over groepsimmuniteit. Er was volgens hem ten onrechte de indruk ontstaan dat het virus maar moest rondgaan. Tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer zei Van Dissel dat hij een duidelijker tijdspad had moeten schetsen. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen de man die verdacht wordt van het neersteken van een vrouw in Den Dolder. De vrouw van 75 werd in januari vorig jaar met 17 messteken om het leven gebracht, vlakbij de kliniek waar de man werd behandeld. Naast 6 jaar cel eist het OM TBS met dwangverpleging. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Ook op andere plaatsen wordt Kitty Kottie gevierd met feesten en muziekoptredens. De vermiste shorttracker Sven Roes zit in het buitenland. Hij heeft een teken van leven gegeven, zegt de schaatsbond KNSB. In welk land hij zit is niet bekendgemaakt. De shorttracker verdween zaterdag. Maandag werd zijn auto gevonden op een parkeerplaats bij Schiphol. Waarom Roes is vertrokken blijft onduidelijk. Zijn familie zegt nog met veel vragen te zitten. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Landen mogen meedoen aan het muziekfestival als ze volwaardig lid zijn van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Dat geldt ook voor landen buiten Europa. Het is voor het eerst sinds 2015 dat er een nieuw land meedoet aan het Songfestival. Australië was er als laatste bij gekomen. Het weer. In het noordoosten komen er enkele onweersbuien voor. Vanavond is het helder. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemiddag, Radio M Utrecht met de hoofdpunten van het nieuws uit de regio. Kasper, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Ja, even boren en dan is het even oppassen natuurlijk of je niet iets raakt. Nou, dat ging dus vanmiddag even mis in het centrum van Utrecht. De gasleiding werd geraakt met alle gevolgen van dien. In een nachtclub is een ketting gejat. Nou, dat denk je nou in. Maar dat ding had wel een waarde van 6000 euro. Daar hoor je zo meteen meer over. En dan hoor je ook over de visdeurbel in Utrecht, want die staat weer uit.
12: Nu de verkeersinformatie, de vertragingen vanaf 10 minuten. Dat begint op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen afrit Utrecht Centrum en Everdingen een half uur. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg nog eens 10 minuten. A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden een half uur. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Ouderijn 10. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen ben je 40 minuten langer onderweg. En de A28 tot slot Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en afrit Elspeet. Daar is een ongeluk gebeurd. Het oponthoud is daar 20 minuten. Zometeen René en de Contours.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
16: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: In summertime, summertime, summertime. In summertime.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Goedemiddag op deze woensdag 1 juli, een nieuwe maand met een vertrouwd geluid. De komende uren ben ik bij je met lekkere muziek, het nieuws uit de provincie en mooie gesprekken. En dat allemaal op de dag dat het OM 6 jaar cel en TBS eist tegen de man die in Den Dolder een 76-jarige vrouw doodstak. Ik praat zometeen met de advocaat van de nabestaanden. Op deze ook historische dag, want op 1 juli 1903 gaat de eerste Tour de France van start. 6 etappes van gemiddeld 400 kilometer. De Fransman Maurice Garin is de eerste winnaar. En het duurt nog tot 1968 voordat de eerste Nederlander de Tour wint.
2: En terwijl Van Springel diep teleurgesteld nog over de baan ging, ging een van vreugde huilende Janssen de lucht in. Hij had wielerhistorie geschreven. Ten slotte hees men Jan Janssen in de gele trui als de eerste Nederlandse overwinnaar van de beroemde Tour de France.
1: Ja, terug naar nu. Het minimum jeugdloon is vandaag gestegen. €4,50 voor een 15-jarige. Wat verdiende jij nou met je eerste bijbaantje? En wat was dat bijbaantje? App me even.
3: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Ja, de zomer vier je bij ons en dat doen we hier op Radio M Utrecht met lekkere muziek. Zoals die van Bruno Mars, I Just Might. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Mert P. voor het ombrengen van de 76-jarige Willemijn. Deze Vivor-patiënt P. wordt ervan verdacht die vrouw in Den Dolder met 17 messteken om het leven te hebben gebracht. Ik praat erover met Hetty Dijkstra. Zij is advocaat van de nabestaanden. Mevrouw Dijkstra, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, een eis van 6 jaar en tbs met dwangverpleging. Hoe staat de familie daarin? Wat vinden ze van de eis?
1: Nou, ik heb mijn cliënt niet nog na de zitting kunnen spreken om precies te horen wat hij ervan vindt wat het nu is geworden. Want wij wisten in grote lijn waar het naartoe ging, maar niet heel precies. En wat het allerbelangrijkste is voor de nabestaanden is dat de maatschappij beveiligd wordt en dat deze meneer niet weer terugkeert in de maatschappij.
0: En als de rechter meegaat in deze eis, dan gebeurt dat, hè?
1: Als de rechtbank dit over zou nemen, dan is dat op een goede manier, denk ik, voor de nabestaanden gewaarborgd.
0: Ja, nabestaanden willen het nog wel eens ingewikkeld vinden als er niet een celstraf wordt geëist, maar alleen maar tbs. Nu wordt er ook een celstraf geëist. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Voor mijn cliënt was dat van minder belang, omdat het mijn cliënt ook wel helder is dat deze meneer echt een patiënt is die ziek is en die behandeling moet krijgen.
0: Merkte je ook in de rechtbank dat deze man, dat hij ziek is? De verklaringen waren bijvoorbeeld heel wisselend, hè? Die gingen alle kanten uit.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja, en ik zeg nu dat klopt op uw vraag. En ik denk dat voor een ieder die aanwezig was bij de zitting, het wellicht is opgevallen dat de verdachte op heel veel vragen zei dat klopt. En dat waren dan vragen waarbij als je dan 2 keer zegt dat klopt, dan spreek je elkaar tegen. Dus dat was opvallend.
0: Ja.
1: En dat geeft denk ik iets aan over de ziekte of de stoornis, zoals de deskundigen het dan noemen.
0: Ja. Dan naar de slachtofferverklaring van de echtgenoot van Willemijn. Wat wilde hij daarin vooral duidelijk maken?
1: Hij wil vooral duidelijk maken dat hij enerzijds snapt dat het systeem zo in elkaar zit dat de man die de handelingen heeft verricht verantwoordelijk wordt gehouden vandaag in deze rechtszaak. Maar dat er aan de andere kant bij hem blijft knagen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Deze man was opgenomen in Vivor. Vivor had een zorgplicht om de zorg zo te bieden dat de maatschappij voldoende beveiligd was. En dat is niet gebeurd. Anders was dit niet gebeurd.
0: Nee. Hij schrijft, Vivor nam een levensgroot risico. En het risico voor de buitenwereld van Den Dolder werd voor lief genomen. En mijn vrouw werd het spreekwoordelijke kind van de rekening.
1: Ja, en dat levensgroot risico moet u lezen als het letterlijk. Hè? Zijn vrouw is het leven ontnomen.
0: Ja. Er is onderzoek gedaan door de Inspectie van Volksgezondheid en Jeugd. Wat kwam er uit dat onderzoek over wat Vivor wellicht heeft nagelaten?
1: Daar zitten een aantal aanbevelingen in. Wat mijn cliënt vervelend vindt daaraan is dat hij niet het volledige rapport ter inzage heeft gekregen. En dat blijft dan dat de vraag oproept, wat wordt er achtergehouden? En dat bevestigt en dat geeft voeding aan een gevoel dat er niet alles eerlijk en goed wordt uitgezocht en onderzocht.
0: Ja, en dus doet de echtgenoot van Willemijn een nadrukkelijke oproep, hè, aan het Openbaar Ministerie. Wat is die oproep precies?
1: Nou, wat de echtgenoot zou willen is dat de onderste steen boven komt in hoe het kan dat iemand die in zorg is bij een instelling als Vivor naar buiten kan gaan onbegeleid verlof. Terwijl die blijkbaar allerlei denkbeelden heeft dat hij een ander zou moeten doden om zelf goede energie te krijgen.
0: Mevrouw Dijkstra, namens de nabestaanden. Ik dank u vriendelijk voor uw toelichting.
1: Graag gedaan.

Elvis Costello schreef de tekst. Dave Edmunds maakte er een gigantische hit van. Girls Talk, Radio M, Utrecht. Ga eens terug naar je eerste bijbaantje. Misschien zat je nog op school en werkte je dan op zaterdag ergens in een winkel. Of misschien 's ochtends vroeg had je een krantenwijk. Wat was jouw eerste bijbaantje? En misschien weet je ook nog wel wat je ermee verdiende, wat je ervoor kreeg. Ik zei bij Jos al, ik werkte in een groothandel voor groente en fruit. Ik kreeg 3,50 gulden per uur. En dat werd op een gegeven moment opgeschroefd naar 5 gulden per uur. Wat deed jij en wat verdiende je daarmee? Bea de Bruin die zegt, mijn eerste bijbaantje was in de keuken van het bejaardenhuis. Aardappels pitten, afwassen en dat soort klusjes kreeg ik 30 gulden in de maand voor. En Lidie Kaak die zegt, ik werkte bij de Hunkemuller. Ik denk dat ik iets van 25 gulden per dag kreeg. 4 zaterdagen in de maand en in de vakantie. Daar kocht ik dan kleding van en ik spaarde voor mijn uitzet. Ik heb daar gewerkt van mijn 15e tot mijn 18e. Wat was jouw bijbaantje vroeger? En wat verdiende je ermee? Weet je dat nog? Stuur me even een berichtje via de RTV Utrecht app.

0: A Pierre Groscola en Lady Lee op Radio M Utrecht. Zometeen Casper met het regionieuws. De visdeurbel in Utrecht, daar gaat het over. Die staat weer uit. Er kwamen meer grote vissen voorbij dan eerder. Hoor je zometeen meer over.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
4: Slag, dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
5: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Het is 5:30, het regionieuws met Casper. En dat nieuws kwam vanuit het centrum van Utrecht.
9: Klopt, daar was een gaslek vanmiddag door werkzaamheden. Er werd in de muur geboord en toen werd er een leiding geraakt. Nou, het lek is nu weer dicht. Twee straten moesten wel even worden afgesloten en 25 huizen werden ontruimd. In Renswoude is een explosie geweest in een loods met caravans. Daarna brak er brand uit en die woedt momenteel in het werkplaatsgedeelte. De brandweer is flink uitgerukt. Ze proberen het vuur van binnenuit onder controle te krijgen. In een nachtclub in Utrecht is een gouden ketting gestolen. Ding is 6.000 euro waard en dat gebeurde in april. In ons opsporingsprogramma is er aandacht voor.
10: Rond 4 uur die nacht raakt het slachtoffer verwikkeld in een opstootje. Op dat moment staan er veel mensen om hem heen. De man in de rode cirkel maakt gebruik van de consternatie en rukt de gouden ketting van zijn nek.
9: Ja, die ketting is niet alleen duur, maar heeft ook grote emotionele waarde voor het slachtoffer. En het trekseizoen van vissen is voorbij en is ook de visdeurbel in Utrecht uitgezet. Dit jaar is er 2200 keer digitaal aangebeld om wachtende vissen door de Weertsluis te laten. De man achter de visbel zegt dat er opvallend veel grote vissen voorbij zwommen dit jaar.
11: Naast de winden, de brasem en de snoek zagen we ook een week lang grote karpers voorbij zwemmen. Prachtige scholen van grote vissen en zelfs een spiegelkarper liet zich zien. Of ook wel rijenkarper genoemd, werd mij uitgelegd.
9: Nou, volgend jaar dan gaat de camera weer aan. Meer via onze app en op rtvutrecht.nl. Het blijft droog voorlopig, vanavond en vannacht in ieder geval. Morgen pas in de middag een beetje nattigheid en dan maximaal 22 graden.
0: Als je nou een keer niks te doen hebt en rust zoekt, moet je gewoon eens even een uurtje gaan kijken naar die visdeurbel, wat er voorbij zwemt.
9: Ja, maar je kan niet meer aanbellen.
0: Nee, maar dat maakt niet uit. Je ziet ook bijna niks.
9: Het is heel ontspannend.
0: Het is gewoon heel groen en af en toe zie je iets, een soort van schaduw. Dus je wordt er heel rustig van.
9: Ik zal het wel eens nodig hebben.
0: Dat is mijn tip. Ja. Goed, de files. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en knooppunt Everdingen. 20 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Waardenburg. 10. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maandenbroek en knooppunt Grijshoort ook 10. A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Lunetten. Een kwartier door een ongeluk. A12 Utrecht-Den Haag tussen Lunetten en Woerden nog eens 25 minuten. En daarna tussen Lunetten en Oude Rijn een kwartier. Gaan we naar de A27. Forse vertraging daar. Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 3 kwartier vanwege wegwerkzaamheden. En de laatste, de A28 Amersfoort-Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht. 10 minuten oponthoud. Zometeen Ace of Base. Greta Spannenburg met het weer. En we gaan praten over vroeger bijbaantjes.
12: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
15: De uitvaart was zo mooi, echt. Ja. Zoals ma was.
16: Helemaal in haar levensstijl. Met dank aan PCB Uitvaartzorg.
17: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
18: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
19: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
20: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra ERA-voordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
21: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
22: Utrecht komt thuis met aardverwarming.

0: Ace of Base. And All That She Wants. Radio M Utrecht. Waar we praten over bijbaantjes. Het minimum jeugdloon is namelijk omhoog per vandaag. En als je nu 15 bent bijvoorbeeld. Nou, dan moet je minimaal €4,50 gaan verdienen. Wat verdiende jij met je eerste bijbaantje en wat deed je? Claudia, hallo.
1: Hallo.
0: Breukelen,
1: hallo.
0: Hè?
1: Breukelen, jawel. Ja,
0: maar voor jouw eerste bijbaantje gaan we naar de HEMA in Haarlem.
1: Dat klopt. Heel lang geleden, een leven geleden. En ik verdiende 1,08 gulden per uur.
0: 1,08 gulden per uur.
1: Ja.
0: Was dat in die tijd een hoop geld? Of was het ook toen al best wel weinig?
1: Nou, voor mij was het een hoop geld. Ik weet niet of het in algemeenheid een hoop geld was. Dat weet ik niet. Het was mijn allereerste baan. En ik geloof, ik herinner me dat ik ergens dat ik een tientje zakgeld van mijn vader kreeg in de maand.
0: Ja.
1: En op zaterdagmorgen moesten we nog naar school. Maar om 1 uur kon ik dan beginnen. Dus moest ik hardlopen naar school om dan om 1 uur te kunnen beginnen. En dan had ik aan het eind van de middag 5,40 gulden verdiend.
0: Juist.
1: Ja, en dat is maal 4 in een maand. Ja, plus een tientje van mijn vader erbij. Dat is een kapitaal.
0: Ja, en wat deed je met dat kapitaal? Wat kocht de jonge Claudia daarvan?
1: Ja, nou, niet zo heel veel. Want ik had een hekel aan fietsen. Dat heb ik nog steeds. Dus ik spaarde loeihard voor een brommertje.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is ook uiteindelijk gekomen. Een grijze Beltavia herinner ik me ook nog.
0: Wauw, maar een brommertje, dat kostte niet niks. Ik weet niet wat zo'n brommertje kostte, maar daar moest je lang voor werken, denk ik.
1: Ja, daar moest ik. Ja, ik heb ook lang gewerkt, hoor. Tot, ik heb eigenlijk op zaterdag en in de vakanties bij de HEMA gewerkt. Tot ik echt aan het werk ging, na school.
0: Ja, en wat deed je eigenlijk? Ja, dat... Wat was je baan?
1: Toen ik 1 keer echt ging werken?
0: Nee, als, bij de HEMA.
1: Al bij de HEMA, ja, dat varieerde nogal. De HEMA was toen anders dan wat het nu is. Elke afdeling was eigenlijk een zelfstandig hokje, zeg maar. Met zijn eigen kassen, zijn eigen inkomen. Dus ja, ik stond bij de chocolaterie bijvoorbeeld. En ik heb ook bij de stoffen en fournituren gestaan. Nou, ik denk dat je tegenwoordig niet eens meer weet wat het is, fournituren.
0: Nou ja, maar ja, wel, dat klinkt toch wel leuk. Klinkt als afwisselend werk.
1: Ja, het was eigenlijk elke week. Waar je nodig was, daar werd je ingezet. Ja. En daar werkte je dan die middag. Ja, bij de kaas, de warme worst. Later heb ik heel lang bij het gebak gestaan.
0: Oh, de beroemde tompoezen.
1: Precies, de beroemde tompoezen, de beroemde appeltaart. Ja.
0: Heerlijk. Nou, en dat allemaal voor 1,08 gulden per uur.
1: 1,08 gulden per uur. Ja.
0: Claudia,
1: en ik was er oprecht blij mee.
0: Ja, nou, dat snap ik. Dankjewel, fijne avond.
1: Heel graag gedaan, dankjewel. Goeie uitzending.
0: René Verwij, Utrecht, hallo.
2: Nou, René Verwij uit Benschop inmiddels.
0: Oh, inmiddels Benschop.
2: In Utrecht. Nou, nee, kijk. Maar ik woon in Benschop. Maakt niet uit.
0: Wat was jouw job vroeger?
2: Mijn eerste vakantiebaantje was Douwe Egberts, hè? Gewoon op de inpakafdeling. Mijn vader werkte daar en mijn oom ook. Dus het was heel normaal dat jij daar dus ook vakantiewerk ging doen. En we gingen daar met een groepje naartoe. En dan was het gewoon 5 dagen in de week in zo'n verwarmde fabriekshal koffiepakken inpakken in dozen.
0: Lekker.
2: En dan, gewoon 6 pakken tegelijkertijd mee pakken. En de volgende 6 pakken, dan was de doos vol. En dan op naar de volgende doos. Ja. En dat alle dagen door.
0: En deed je dan precies hetzelfde werk als je vader en je oom?
2: Nee, mijn vader zat in de verzending. En mijn oom die was vrachtwagenchauffeur.
0: Ja.
2: En ik heb nog een nicht, die zat ook bij Douwe Egberts. Die zat daar volgens mij op de geschenkafdeling.
0: Ja.
2: En mijn overleden zus die heeft daar ook vakantiewerk gedaan. Met nog wat andere kennissen. En die zaten daar de spaarpunten dan dag in dag uit te tellen.
0: Och van, ja, wat een
2: dat
0: klus.
2: Dat hadden we toen ook. Ja. Ja, en dat was alle dagen. Je had 6 weken vakantie. En mijn ouders waren gewoon van, je blijft geen 6 weken thuis. Dus je gaat gewoon 4 weken ga je minimaal vakantiewerk doen. En dan heb je 2 weken vakantie.
0: Ja. En weet je nog wat je verdiende, René? Of kreeg je gewoon van die spaarpunten in je handen gedrukt?
2: Nou, ik weet niet het uurloon. Ik weet wel dat het geld was. Het geld verdienen destijds was best wel belangrijk. Dat was een dingetje. Ik weet wel dat er een verdeling was. Wij hadden, dat klinkt heel raar voor sommige mensen. Maar wij hadden het begrip kostgeld. Je

0: de fractie aan kost gehad aan je ouders.
1: Ja.
0: Dan hadden we de zilvervloot sparen. Want mijn ouders waren ook zo van, je denkt al, je gaat sparen. Dus 300 gulden, geloof ik, betaalde je dan aan je spaarbankboekje. En 250 gulden ging er dan naar de zilvervloot spaarrekening.
1: Ja.
0: En dan had je dat jaarbedrag weer gedaan.
1: Ja, ja,
0: en zo
1: ja.
0: Spaarde je voor later.
1: Goh, en jij betaalde en kostgeld aan je ouders.
0: Ja, nou, dat was toch heel normaal, hoor. Kijk, wij hadden een hybrid thuis. En we hadden een groot gezin. En dan op een gegeven moment, om toch de kosten te dekken, dan betaalde je een fractie mee. Van
1: nou, ik ga dat gewoon, vind het een uitstekend idee. Ik ga dat met terugwerkende kracht nog aan mijn dochters vragen. Voor de afgelopen 18, 19 jaar.
0: Ja, ja. Nou ja, dus... En we kregen dan natuurlijk bij Douwe Egberts kregen we ook van die spaarpunten. Dan kon je koffie pakken, kon je ophalen.
1: Oh.
0: Dan de koffie gaf je aan je moeder.
1: Ja.
0: En dan mocht je zelf, ja, ik had ook een zonde natuurlijk en dat was ook. Dan mocht je zelf 2 pakken shake voor jezelf halen.
1: Kijk.
0: En de rest gaf je gewoon aan je moeder.
1: Mooie
0: dat
1: verhalen.
0: Dat was helemaal, hè? Andere tijdsgeest.
1: Zo is dat. Nou, en dankzij jou weten we weer wat meer van. René, dank je wel, hè?
0: Ja, oké, goede uitzending.
1: Fijne avond.
0: Doei.
1: De verhalen en de muziek, ook zomerse muziek, want de zomer, die vier je bij ons op Radio M Utrecht. Dit is Paul Anka.

0: Welten. En dit is Glita. Hallo.
1: Goedemiddag. Dag Aart.
0: Goedemiddag.
1: Ja.
0: Prachtig dagje. Ik kan niet anders zeggen.
1: Ik denk dat wij van het land ook wel een van de provincies zijn die de meeste zonuren hebben gehad. Het was fraai, was niet veel stapelbewolking. En het is op de meeste plekken ook weer zomers warm geworden met 25 graden.
0: Toch wel weer, hè?
1: Toch wel weer. We tikken het makkelijk aan. Ja, in Drenthe en Groningen hebben ze juist heel veel buien gehad. Daar zouden een paar buien vallen, maar dat werd ook een behoorlijk cluster. En het tikte het weer aan met de millimeters. Dus ja, het is steeds heel gemakkelijk uitzonderlijk, zeg maar.
0: Ja. Nou, laten we vooruitkijken naar de avond en morgen.
1: Ja, de avond en morgen verlopen rustig, kalm. Met temperaturen die geleidelijk aan dalen naar, nou zeg, een graadje of 14, 15 in de steden. Weinig wind. Wind begint eigenlijk weg te vallen later vanavond. Draait vervolgens naar het zuid, zuidwesten. En morgen overdag dan komt er een frontje over ons heen. Dat wil zeggen dat er wat neerslag kan gaan vallen. Het is een front waarvan de meeste activiteit over Denemarken en Zuid-Noorwegen gaat. Maar een deeltje bij ons komt. Ik denk dat morgenochtend eerst nog wel een fletse zon te zien is. Dan raakt het bewolkt. En ergens tussen lunchtijd en 4 uur dan valt er af en toe eens een beetje regen. Opvallend ook de wind. Die trekt wel wat aan. Een westelijke wind. Die wordt een volle windkracht 4. Dus dat is echt wel even opvallend. En die voert dan ook wat frissere lucht aan. Waarin we uiteindelijk op 1, 22 graden uitkomen. En er zullen nog best veel mensen zijn die het huis nog niet goed hebben afgekoeld, omdat dat niet gaat. Omdat het allemaal nog in de stenen zit, die warmte. En dan kan zo'n wat windrijker dagje met vrij weinig zon en met bescheiden temperaturen kan weer een zetje in de rug geven om de huistemperatuur wel wat te laten dalen.
0: Okay.
1: Dat lijkt me lekker.
0: Lijkt mij ook. Dankjewel. En over een uurtje kijken we nog wat verder vooruit.
1: Tot strakjes.
0: Tot strakjes.

Breakfast in America, Supertramp op Radio M Utrecht. Zometeen hoor je meer over die gestolen gouden ketting in Utrecht. 6000 euro is dat ding waard. Ja, en dat heldenverhaal eigenlijk van een man die een overvaller met een bivakmuts te lijf gaat en die bivakmuts aftrekt. We horen daar zometeen meer over. Nou.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiom-utrecht.nl en de app.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de BBB komen die neer op een halvering van de boerenstand. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Een aanwezige werd afgevoerd omdat ze naar het kabinet schreeuwde. Buiten staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De grote brand in een flatgebouw in Antwerpen is geblust. Er zijn zeker 5 doden gevallen en een onbekend aantal gewonden. De zoekactie naar slachtoffers is afgerond, zegt de brandweer van Antwerpen. De brand in de flat van 10 verdiepingen is waarschijnlijk ontstaan door een technisch probleem op de begane grond. Premier Jette roept overheidsinstanties op om voortaan op 1 juli de vlag te hijsen voor Kitty Kottie. Dan wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Jette deed zijn oproep bij de Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. In een Zwitsers bergdorp zijn 4 priesters tot bisschop gewijd zonder toestemming van de paus. Het zijn leden van een ultraconservatieve broederschap die het al eerder aan de stok hadden met de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft gewaarschuwd dat ze uit de kerk worden gezet. De spellen voor de PlayStation verschijnen vanaf 2028 alleen nog digitaal. Sony stopt met het produceren van fysieke schijven omdat er niet veel vraag meer naar is. Nadeel voor gamers is dat het doorverkopen of uitlenen van spellen voor de PlayStation straks niet meer mogelijk is. Canada mag vanaf volgend jaar meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Canada kan meedoen omdat het land volwaardig lid is van de Organisatie voor Europese Publieke Omroepen. Het laatste land dat erbij kwam was Australië. Het weer. Het wordt vanavond overal zonnig. Minima vannacht tussen 12 en 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er regen. Later klaart het vanuit het westen weer op. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: En dit is Radio M Utrecht met de hoofdpunten van het regionieuws. Kasper.
9: Hi. In Renswoude is een explosie geweest in een loods met caravans. Daar brak brand uit. De brand is intussen onder controle, laat de brandweer weten. De Catharijnensingel in Utrecht gaat na de zomer toch dicht voor autoverkeer. Dat heeft de rechter bepaald in hoger beroep. Ondernemers die wilden dat niet. En het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel en verplichte behandeling tegen de man die in Den Dolder een bejaarde vrouw doodstak. Straks erover meer.
8: Files A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Everdingen. Daar ben je een kwartier langer onderweg. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Driebergen en knooppunt Lunetten. Een half uur vertraging door een ongeluk. Gebruik daar de rechter parallel rijbaan. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn 25 minuten. A27 Almere richting Gorkum tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Daar heb je 20 minuten vertraging vanwege wegwerkzaamheden. Zometeen hoor je Bill Withers en Miss Montreal.
10: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
11: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan-dealer voor Utrecht en omstreken.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: De zomer vuur je bij ons.
16: In summertime, summertime, summertime, summertime.
17: In summertime.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Withers. Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ja, de zomer vier je bij ons. En wat een prachtige zomerse dag vandaag. Later deze uitzending rond 7:10 het uitgebreide weerbericht met Greta Spannenburg. Dichterbij lekkere muziek. Miss Montreal, Georgie Fame, Narada, Michael Walden en Patty Austin. Je gaat het allemaal horen. Net als Sagarka Broeren van ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Gaan we het onder andere hebben over die gouden ketting die gestolen werd in een club in Utrecht. Ja, en we praten nog even verder over de bijbaantjes van vroeger en wat je daarmee verdiende destijds. Jan op Meer die schrijft, zijn eerste baantje was krantenlopen. Kreeg hij zo'n 10 gulden in de week voor en daarvan kocht hij zijn eerste fiets. En dat mocht op afbetaling. Rogier die zegt, ik verdiende 3,89 gulden als vakkenvuller en chef emballage bij de Albert Heijn op het winkelcentrum De Gaard. Ik was 15 jaar toen. Ja, wat was jouw eerste bijbaantje? En weet je nog wat je daarmee verdiende? En wat je ervan kocht van dat geld? Laat het maar even weten. En stuur maar een berichtje. Dat kan via de RTV Utrecht app.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: go. Georgie Fame. Go. Get away, go. Get away. Nou, daar gaat hij. Radio 1 Utrecht, het is 6:15. En ik ga eens praten met Sagarko Broeren, presentator van opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. En we gaan een aantal zaken doornemen. Sagarko, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Wij beginnen in Utrecht, waar een 6.000 euro dure gouden ketting wordt gestolen in een club.
1: Ja, het was de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 april in Club Maggie aan de Oudegracht in Utrecht. Het slachtoffer is daar lekker een beetje aan het dansen, een beetje aan het kletsen. Het is al laat, uurtje of 4. En dan ontstaat er een opstootje waar deze man bij betrokken is. En een man die dan ook in de club is, die maakt daar gebruik van. Want er staan allemaal mensen om dat slachtoffer. Hij komt er aanlopen. Je ziet ook dat goed op bewakingsbeeld. Pakt die ketting vast en rukt aan die ketting.
0: Ja, en dat is een stevige ketting.
1: Een stevige ketting, want het slachtoffer wordt voor een deel meegetrokken door die dader. Omdat die ketting vrij stevig is. Uiteindelijk begeeft die ketting het. Dat is ook de bedoeling uiteraard van de dader. En dan gaat hij er met die ketting vandoor. Dat is allemaal vrij goed te zien op bewakingsbeeld. Nog beter beeld hebben we van buiten, van ongeveer 2 uur daarvoor, als de dader zich meldt bij de portier om naar binnen te kunnen.
0: Ja.
1: Staat hij er goed op.
0: En als je de beelden van dat opstootje ziet, dan lijkt het alsof deze dader gewoon zijn kans grijpt. Ja. Opportunistisch. Hij stapt zeg maar dat opstootje in, trekt aan die ketting en weg is hij.
1: En weg is hij, met die dure ketting. Wat je zegt, 6.000 euro, maar hij is nog van veel grotere emotionele waarde.
0: Oké, kijken dus. Misschien herken je deze dader. Ja. Dan 3 oplichters, 3 verschillende zaken. En een aantal van die oplichters staat goed op beeld.
1: Ja, we hebben ze even op een rijtje gezet. We hebben er deze uitzending maar liefst 3. We gaan het hebben over een man die bij een geldmaat in het Twentse Haaksbergen 1250 euro pint met een gestolen pas van een oudere man uit Maarsen. Goed in beeld deze jongen. Geldt ook voor een man uit Veenendaal. Nee, ik moet zeggen een slachtoffer uit Veenendaal. Die is zijn pas ook kwijtgeraakt aan een oplichter. Deze jongen die pint er zo'n 2300 euro mee bij een geldmaat in Veenendaal. Een heleboel geld. En dan hebben we ook nog beeld van een man die voor 2400 euro pint bij een warenhuis in Utrecht. En ook hij staat er heel goed op.
0: Tot slot, een zeer recente zaak speelde deze week. Overval op een drogist in Utrecht. Waar een best wel moedige omstander ingrijpt.
1: Nou, inderdaad, want ik weet niet wat jij doet als je in de winkel staat en je ziet dat er een overvaller met bivakmuts binnenkomt met een mes en die dan de kassière bedreigt.
0: Het advies is altijd
1: niks doen.
0: Niks doen. Al het geld geven of alles doen wat ze vragen en wachten tot en als de vogel gevlogen is.
1: En als jij er als klant bij staat en je bent de getuige van, is dat je gewoon de dader heel goed in je opneemt. He, hoe ziet hij eruit? Hoe gedraagt hij zich? Ja. Hoe spreekt hij? Wat voor kleren heeft hij aan? Zodat je hem later kunt melden.
0: Dit gebeurde er wel.
1: Nou, deze klant besloot dus wat anders te doen. Hij trok dus de bivakmuts van die overvaller af. Nou, dan heb je echt wel ballen, zo gezegd. En dan gaat die overvaller er dus vandoor, zonder bivakmuts. Zonder buiten ook. En er zijn beelden van. Maar die is de recherche eerst nog even aan het onderzoeken. Maar ik sluit niet uit dat die beelden binnenkort bij ons te zien zijn.
0: Oké. Laten we hopen dat deze man dan zo slim genoeg is om zichzelf te melden. Ja. En anders worden die beelden openbaar.
1: Ja.
0: Goed, kijken dus vanavond naar Bureau Hengeveld bij ons op televisie. En anders op de site rtvutrecht.nl. En ook op de app kan je terecht. Sagarko, dankjewel.
1: Joep.

0: krijg een appje van Ineke. Die schrijft: hoi Aard, ik ben begonnen bij CNA op de zaterdagmiddag toen ik 15 jaar was. En ik kreeg, hou je vast, 10 cent per uur. En daar ging de 10 minuten thee drinken nog vanaf. Maar de tweede zaterdag werd het uurloon al 25 cent. Dankjewel Ineke voor jouw bericht. Ja, de vraag is, wat was jouw eerste bijbaantje en wat verdiende je daarmee? Ik ben heel benieuwd wat jij vroeger uitspookte. En misschien ook wel, nou ja, wat deed je van dat geld? Wat kocht je ervan? Laat het maar weten en stuur een berichtje via de RTV Utrecht app. Zometeen Casper met het regio nieuws. Bij het waterschap hebben ze steeds minder vaak last van de muskusrat. Ja, maar ja, wat doe je dan met de afdeling muskusrattenbeheer? Nou, we horen het zo van Casper.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Natuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Half zeven, Casper is er voor het regio nieuws. En jij begint met de Catharijnensingle in Utrecht.
6: Ja, die gaat na de zomer toch dicht voor autoverkeer. Dat heeft de rechter bepaald in hoger beroep. De zaak was aangespannen door ondernemers die zeggen er last van te hebben. De gemeente wil juist dat er minder auto's door de binnenstad rijden. Je kunt er straks alleen nog over, die Catharijnensingle, als je een ontheffing hebt. Er is 6 jaar cel en verplichte behandeling geëist tegen de man die in Den Dolder een bejaarde vrouw doodstak. Dat deed hij begin vorig jaar, toen hij even naar buiten mocht van de psychiatrische instelling waar hij zat. De advocaat van de weduwe wil daar alles over weten.
7: En hoe het kan dat iemand die in zorg is bij een instelling als Sivoor naar buiten kan gaan onbegeleid verlof. Terwijl die blijkbaar allerlei denkbeelden heeft dat hij een ander zou moeten doden om zelf goede energie te krijgen.
6: Aldus de advocaat van de weduwnaar, dat moest ik zeggen. De zorginstelling laat in de reactie weten dat ze het treurig vinden en snapt dat de weduwnaar verbogen is. De vrouw had volgens het Openbaar Ministerie geen schijn van kans. Ze werd met 17 messteken om het leven gebracht. In Renswoude is een explosie geweest in de loods met caravans. Daarna brak er brand uit, niet bij de caravans zelf, maar bij de werkplaats. Het vuur is intussen onder controle, de brandweer bluste van binnenuit. En muskusrattenbeheer Rivierenland heet sinds vandaag anders. Het waterschap van Vianen en Leerdam noemt het nu faunabeheer water.
0: Waarom?
6: Waarom moet je nou lachen? Ja. Ja, die rat die wordt namelijk steeds verder verdreven. En er wordt nu ook bekeken naar andere dieren die gevaarlijk kunnen zijn voor dijken en oevers. Zoals daar zijn de bevers en de beverratten.
0: Ze breiden gewoon hun werkveld een beetje uit.
6: Zo is het, zo is het. Ik weet niet of het mooi weer is voor de bever en de beverratten, maar het blijft in ieder geval droog, ook vanavond en vannacht. Morgen in de middag een beetje nattigheid en dan maximaal 22 graden.
0: Een paar files nog. De avondspits is wel op zijn retour. A2 Utrecht richting Den Bosch, tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Everdingen, 10 minuten op onthoud. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en knooppunt Lunetten, 5 minuten. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar de weg is alweer vrij. A27, Utrecht richting Gorkum, tussen knooppunt Lunette en knooppunt Everdingen. Een kwartier vanwege wegwerkzaamheden. Zometeen Tavares en Helene Fischer.
8: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
9: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen... maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
10: Hoi Judith.
11: Dag lieverd. Was het leuk op school?
10: Nee, we moesten stomme dingen doen.
11: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school en krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn en je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
9: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
12: Utrecht komt thuis met Aart van Elding.

0: Be Missing an Angel. De zomer vier je hier bij ons op Radio M Utrecht. En we praten over bijbaantjes. Misschien wel bijbaantjes in de zomer. Wat deed je? En weet je nog wat je daarmee verdiende? Josje stuurde een bericht. Ze schrijft: ik was 12 toen de bakker aan mijn ouders kwam vragen of ik bij hun mocht werken. Ik heb daar met veel plezier 4 jaar lang gewerkt. Ik kreeg 1,25 gulden per uur. En toen ik opslag vroeg, wat ik trouwens doodeng vond, kreeg ik er een kwartje bij. Kijk, dat is verdienen, Josje. Dank je wel. Hallo René.
1: Dag Aart, goedenavond.
0: Wat was jouw klus op de zaterdagen en in de vakanties?
1: Nou, ik ben begonnen toen ik 15 was bij een winkel in Hoograven. Evora heette dat, bestaat niet meer.
0: Wat was dat voor winkel?
1: Ja, een soort huishoudelijke artikelen en speelgoed.
0: Oh ja.
1: En daar waren meerdere vestigingen van, maar ik begon dan op het Smaragdplein in Hoograven. En dat heb ik een aantal jaar gedaan, met heel veel plezier. Het was echt leuk om te doen. En ze hadden ook een filiaal op de Amsterdamse Straatweg. Daar ben ik ook nog wel eens een paar keer geweest. En in de Gaard in Tuindorp.
0: Ja, wat leverde dat op?
1: Ja, nou, niet lachen hoor. 25 gulden voor een zaterdag. Maar ik heb dat een aantal jaar gedaan.
0: Nou.
1: Dat was heel leuk.
0: Ja, niet lachen. Is het zo weinig?
1: Nou, in die tijd, nee, volgens mij was dat ook een minimum jeugdloon.
0: Ja, was denk ik best aardig betaald voor die tijd.
1: Ja, ik heb dat gedaan van mijn 15e tot mijn 18e zo'n beetje. En ik heb daartussendoor ook nog aardbeien geplukt. Want ik woonde in Houten, daar had je natuurlijk aardbeientelers. Heb ik ook gedaan, 's morgens vroeg om 6:30 beginnen.

0: Goed zo. Dank voor je verhaal, René.
1: Ja hoor, is goed.
0: Oké, dag.
1: Fijne avond nog.
0: Yo, dag, dag. Hans van der Linden, hallo.
2: Hey Aart, goeiedag.
0: Ja,
2: daar ben ik weer.
0: Ik zit te kijken naar een kasboek. 1969.
2: Ja.
0: Van jou, denk ik.
2: Ja, dat is van mij, ja.
0: Op 1 mei had jij, en je hebt keurig handschrift in kas, 14 gulden.
2: Ja.
0: Op 3 mei heb je volgens mij 3 auto's gewassen en daar 8 gulden mee verdiend. En zo gaat dat door.
2: Ja. Ja, dat prachtig. Waren mijn inkomsten. Ik deed, ik was 15 jaar en ik dacht van ja, kijk, ik kom uit een gezin van 11 kinderen. We woonden op de noodwoonlaan naast het spoor, dus iedereen moest een steentje bijdragen.
0: Ja.
2: En toen kwam ik op het idee van ik pak een emmertje en met een spons en een flesje Dubro en ik ga bij het Wilhelminapark ga ik aanbellen en vragen of ik de auto mag wassen.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Nou, dat lukte en uiteindelijk had ik 3 vaste klanten, dat heb ik 2 jaar gedaan. En om de zaterdag mocht ik dan die auto komen wassen en dat was 2,50 gulden voor de buitenkant. En 3,50 met de binnenkant erbij.
0: Ja, ja, ja, fantastisch.
2: Ja, geweldig, joh. Ja, en daarnaast liepen we ook nog kranten.
0: Ja, want ik zie ook staan een 9 mei krantengeld, 10 gulden.
2: Ja. Ja.
0: God, wat tel je er netjes bij?
2: Ik verdiende toen 10, 11 gulden per week, hè, dus voor 6 dagen kranten lopen.
0: Ja.
2: En ja, mijn broers en zusters, verschillende, die hadden ook een wijk. En dat geld werd gewoon afgedragen aan de ouders dan.
0: Ja.
2: En daar werd verder niet over gesproken. Wij kregen wel 50 cent op zaterdag. En dan had je op de Absinthedijk, Piet Heinsgat, op de hoek, daar had je een cafetaria.
0: Ja.
2: En daar mochten we dan een zakje patat van kopen. En de rest van het geld, daar werd voor gespaard. En je raadt het nooit wat mijn ouders daarvan kochten. Opa vertelt, wij kregen aardgas.
0: Oh!
2: En mijn ouders die kochten toen een gasfornuis.
0: Kijk,
2: van al het gespaarde geld.
0: Dat is ja, maar eventjes luxe.
2: Ongelooflijk, hè?
0: Ja, ja,
2: ja, voorheen ja. Hadden we gewoon flessen. En dan had je zo'n emaille Etna ding met 2 gas. Ja, je snapt niet hoe mijn moeder dat allemaal heb kunnen doen met 11 kinderen, maar goed. En uiteindelijk kregen we dus een gasfornuis met 4 pitten.
0: Ja.
2: Dus dat was ongelooflijk.
0: Kijk, ik wil nog even tot slot, want je stuurde nog een foto. En dat is een foto van opnieuw het kasboek, maar dan de uitgaven.
2: Ja.
0: En als ik het goed lees, heb jij op de 25e mei 3 gulden uitgegeven aan een visvergunning.
2: Ja, aan een visvergunning. En ik zie ook nog staan 31 mei de bioscoop,
0: ja.
2: 3 gulden.
0: Ja, een hengel van en 275 gulden.
2: Nee, 2,75 gulden. Dat was zo'n heel eenvoudig dingetje.
0: Ja, ja, ja.
2: Van 3 dingen. En ik zie ook nog staan 4 mei bus Galkwijk. 1,50 gulden.
0: Ja, fantastisch. Ben jij nog steeds zo, nou ja, zo conscientieus? Zo netjes?
2: Ja, nog steeds. Ja.
0: Ja.
2: Ik woon nu in Zweden. Ik ben 2 jaar geleden geëmigreerd.
0: Oh, ja.
2: En ik hoor elke dag jullie zenden. Fantastisch. En ja, nou ja, dus.
0: Dat heb je die netheid van je moeder geleerd. Nou, prachtig.
2: Ja,
0: prachtig,
2: nou ja, prachtig. Mijn moeder vond dat ik te veel uitgaf. En ze eiste dat ik een kasboek bijhield. Van inkomsten en uitgaven.
0: Ja.
2: Dus ja, dat moest ik dan elke week moest ik dat laten zien.
0: Oh, ik zei, ja, ja, ja, ja, ja. Je werd ook nog gecontroleerd.
2: Fantastisch.
0: Hans, ja, dankjewel voor je mooie verhaal.
2: Hoi. Fijne uitzending. Jo, doei.
0: Dag, dag. Ja, binnenkort treedt ze weer op hoor in Nederland. Helene Fischer, je hoort haar op Radio M Utrecht. Kenst u die?

0: I Did What I Did voor Maria Tony Christie. Dramatisch verhaal. In tegenstelling tot het weer van vandaag. Dag Grita.
1: Goedenavond Aard.
0: Ja.
1: Lekker dagje toch? Qua weer.
0: Heerlijk dagje lekker.
1: Ja. Ja, zon niet altijd. Ja, die zon is natuurlijk wel scherp. Zo begin juli. Maar fraaie temperaturen van 25 graden op veel plaatsen. Droog. Ja, prima weer. Het ziet er ook allemaal nog lekker groen uit. Hè? Ook na die hitte van vorige week. Dus ook opvallend natuurlijk. Omdat we een paar keer stevige buien hebben gehad. Is het landschap niet zo dor geworden. En ja, oogt het eigenlijk helemaal niet alsof we uit een verschroeiende periode zijn gekomen.
0: Nee. Nou goed, hoe wordt het de komende periode?
1: Gematigder, bescheidene temperaturen. De verdeling tussen Noord en Zuid in Europa is weer een beetje recht getrokken. Ik zag het Zuid-Spaanse Sevilla, bekend om zijn hitte, nu met 41 graden. Daar waar het hoort, zeg maar. Parijs 25 en bij ons is die 25 graden met zon. De komende dagen veelal temperaturen. Ja, morgen en overmorgen zo'n 22 graden. En zaterdag en zondag waarschijnlijk ietsjes hoger, 23, 24 graden. Met soms een storing. Dus enkele keer vanavond en vannacht is er niks aan de hand. Het is rustig, het is kalm. Ook morgenochtend ja, nog redelijk rustig met een flat zonnetje. Maar in de loop van morgenochtend begint het bewolkt te raken. Gaat de wind ook wat opsteken uit het westen. En morgenmiddag, jawel, een frontje met af en toe een beetje regen. Een paar millimeter. Het stelt niet veel voor. Maar toch, het is bewolkt en er waait een volle windkracht 4 uit het westen. Af en toe misschien windkracht 5. En vandaar ook dat die temperatuur morgen een beetje aan de bescheiden kant is.
0: Oké, dankjewel. Wel en een fijne avond, Grita.
1: Hetzelfde.
0: Nieuws dan vanaf Wimbledon. Veenendaler Botik van der Zandschulp is er net niet in geslaagd de derde ronde te bereiken. Hij verloor zojuist in een super tiebreak in 5 sets van een Rus.

Zusters Kleeman, Lois Lane en de Fortune Fairy Tales hier op Radio M Utrecht. De zomer die vier je bij ons. En wat geweldig dat jullie zoveel verhalen over jullie bijbaantjes en wat je daarmee verdiende naar me stuurde. Eén berichtje nog van Don, die zegt: mijn eerste bijbaantje was op zaterdag in een boekwinkel. En van mijn eerst verdiende geld kocht ik een portable pick-up. En in de deksel zat dan de speaker. Ja, prachtig. Ik zat nog op school in de derde klas van de MULO. Dankjewel, Don. Zometeen genieten van de avond van de nostalgie. Fleetwood Mac, The Searchers, Donna Summer. Het komt allemaal voorbij. En dit is Earth, Wind & Fire en The Fantasy. Morgenochtend vanaf 6 uur zijn Bob en Anna er weer. En ik wens je een mooie

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
2: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum. En ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
9: Utrecht. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Sterk van Langdurige Zorg zegt dat bezuinigingen op langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten van de baan zijn. Volgens haar is er de komende jaren voldoende geld voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Zo blijkt uit nieuwe berekeningen van het ministerie. Tegen de voorgenomen bezuinigingen was in de Tweede Kamer veel verzet. In mei blokkeerde de Kamer al een bezuiniging voor volgend jaar. Sterk zegt dat nu ook de bezuinigingen in de 3 jaar daarna niet nodig zijn. In de Tweede Kamer wordt fel gedebatteerd over de stikstofplannen van het kabinet. De publieke tribune zit vol met boeren en sympathisanten. Mensen die er niet meer bij passen zitten in een zaal met beeldscherm. Tijdens het debat was er onder meer een felle discussie tussen Mona Keijzer en pro-Kamerlid Bromet.
10: Ja, ik weet nu niet wat de vraag was.
11: Mevrouw Keijzer.
10: Ja, voorzitter, dan houdt toch wel alles op, hè? Of ze geeft geen antwoord of ze vergeten.
11: Nou, u kunt gewoon
10: wel even uw vraag herhalen.
11: U kunt gewoon mag dat, de voorzitter? Vraag herhalen, dan geef ik u ook de gelegenheid toe. En laten we het een beetje weer terugbrengen naar vriendelijke proporties. Nee.
9: Buiten de Kamer staan 20 trekkers als symbool voor het boerenverzet. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Boven die leeftijd neemt de kwaliteit van het sperma af en bovendien wordt de kans dan kleiner dat het kind op latere leeftijd de donor nog kan ontmoeten. Op Wimbledon zijn Jesper de Jong en Botik van der Zandschulp in de tweede ronde uitgeschakeld. De Jong verloor van de Braziliaan Fonseca, van de Zandschulp van de Rus Safiulin. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: De avond van de nostalgie. Een avond

0: is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nog niet alle mensen die omkwamen bij de grote brand in een flat in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Bij de brand vandaag kwamen 5 mensen om. Ook is er een nog onbekend aantal gewonden. Hoewel de brand is geblust, kunnen bewoners nog niet naar huis, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: En dat komt omdat ze nog volop aan het onderzoeken zijn of en hoe veilig die appartementen zijn. Het gaat om een 80-tal appartementen, dus dat is best wel veel en dat moet allemaal nog gecontroleerd worden.
1: Premier De Wever en koning Filip hebben de flat bezocht waar de brand was. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Zweden gaat jongeren tussen de 15 en 17 jaar zwaarder straffen als ze een zwaar misdrijf begaan. Het land wil zo het bendegeweld harder aanpakken. De jongeren krijgen een gevangenisstraf, terwijl ze voorheen naar een jeugdzorginstelling werden gestuurd. Want daar waren veel problemen, zegt correspondent Rolien Kreton.
3: Allereerst werden er veel jongeren bij elkaar gezet. En er was vaak te weinig begeleiding, te weinig toezicht. Dus jongeren werden ook geronseld terwijl ze in die gesloten jeugdzorg zaten.
1: Het zijn vaak drugsbendes in Zweden die de jongeren ronselen om aanslagen te plegen. 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France, die zaterdag begint. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, toen er 20 Nederlanders aan de start stonden. Vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag met een ploegentijdrit in Barcelona. Het weer. Vanavond is het zonnig, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen begint bewolkt en er valt wat lichte regen. 'S Middags klaart het op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: De zomer vuur je bij ons. In summertime, summertime, summertime, summertime. In summertime.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een man uit Reuver in Limburg is voor de moord op zijn vrouw in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Het is voor nieuwe huurders steeds lastiger geworden om een betaalbare huurwoning te vinden. 2 jaar geleden ging de wet betaalbare huur in, maar sindsdien hebben veel verhuurders hun huurwoningen verkocht. Ze hadden al te maken met stijgende kosten, vertelt economieredacteur Pomme Rademaker.
2: Die wet betaalbare huur die kwam erbij, waardoor heel veel hoge huren aan banden werden gelegd. Nou, dat was financieel niet meer houdbaar en is dus eigenlijk 1 op de 6 verhuurders ermee gestopt.
1: De minister wil de wet nu versoepelen, zodat huurbazen in sommige gevallen toch weer meer huur mogen vragen. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar een beperkte capaciteit te hebben. Zaaddonoren mogen maximaal 45 jaar zijn. Op het WK heeft Engeland met moeite gewonnen van Congo. De Afrikanen kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Deze Britse komiek, die geboren is in Congo, stond tussen Congolese supporters en was net live in een uitzending van de BBC toen het eerste doelpunt viel.
3: Now that the game has started. Ah! Oh my god! We just scored! Oh my god! Congo just scored! And as you can see, it is going crazy!
1: Maar uiteindelijk wist Engeland toch te winnen dankzij 2 late doelpunten van Harry Kane. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
4: De zomer vuur je bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: De avond van de nostalgie. Een avond op

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tijdens de viering van Kitty Kotti in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Agenten controleerden in eerste instantie een jongen die een Ajax-shirt droeg. Hij had het mes bij zich. Even later liep opnieuw iemand met een Ajax-shirt op het Schouwburgplein. Toen agenten hem benaderden, probeerde hij weg te rennen. Daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival in Rotterdam is volgens de politie verder prima, op wat kleine incidenten na. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Kortsluiting is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in een appartementencomplex in Antwerpen. Zeker 5 mensen kwamen daarbij om het leven. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Ze weten geen leeftijden, geen geslachten. We weten eigenlijk ook niet goed hoe ze precies om het leven zijn gekomen of op welke verdieping ze bijvoorbeeld gevonden zijn. We horen ook dat de identificatie van sommigen ook nog bezig is op dit moment.
1: Bewoners van de flat in Antwerpen mogen de komende nacht nog niet naar huis. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met erop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van ABC News.
3: It is not clear right now how the two got into a position where they would be able to climb the metal structure that is meant for maintenance and other broadcast professionals as they work on the radio antenna there.
1: The Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer. Vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het weer op en het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: De liefde glinstert als een diamant. Als je hebt geluisterd naar Diamanten van Tsugaru. Tsugaru Fornaciari, die onlangs ook in Nederland was. Het is weer een beetje de tijd, hè, dat veel artiesten naar Nederland komen om op te treden. Ik was er niet bij, maar ik heb gehoord dat het weergaloos was. En dan raak je natuurlijk geïnspireerd en dan denk je, weet je wat, ik ga op deze woensdagavond gewoon eens even lekker beginnen met Tsugaru. Voor iedereen die het gemist heeft, dat concert. Er komen een heleboel mooie artiesten voorbij, dit uurtje Love Songs. Namelijk Sinead O'Connor, James Morrison, Ray Charles, Alicia Keys. En ook good old Benny Nijman is er vanavond bij met Waarom fluister ik je naam nog?

Ray Charles was dat met Here We Go Again. Zoals dat gaat met de Love Songs op Radio M Utrecht, hè? Je weet hoe het zit. Elke avond, iets na tienen, denk ik bij mezelf, Here We Go Again. En dan maak ik weer een heerlijk uurtje voor je, waarin jij het hopelijk heel gezellig hebt.

makkelijke rekensom dit keer. Om te kijken hoe lang het geleden is dat James Morrison You Give Me Something uitbracht. 20 jaar geleden alweer, 2006. Wat deed je toen? Waar stond je in het leven? Genoot je ook zo van dat mooie liedje? Of heb je meer met wat oudere liedjes, zoals deze van Brad? En If... If

ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

soms moet iemand je dragen. En hoe mooi is het dan als je op vleugels wordt gebracht? On the Wings of Love, Jeffrey Osborne op Radio M Utrecht.

Having My Baby. Dat was Paul Enka samen met de Odia Coach. Laten we haar ook niet vergeten. Ik hoop dat je een fijne avond hebt gehad. Dat je lekker hebt geluisterd naar de Love Songs op Radio M Utrecht. Dit uur loopt op zijn eind. Met muziek van Bette Midler.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. En waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. En daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Tijdens de viering van Katie Coty in het centrum van Rotterdam zijn vanavond twee verdachten aangehouden. Een van hen had een mes op zak, de andere een vuurwapen. Toen agenten een van de twee benaderden, probeerde hij weg te rennen. En daarbij gooide hij een naar later bleek geladen revolver op straat. De sfeer op het festival was volgens de politie verder prima vanavond op wat kleine incidenten na. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Die straf is veel hoger dan bij de rechtbank. Die had hem veroordeeld tot voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was zij er met een andere man vandoor gegaan. Maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. En ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is nog niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer, vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe, gevolgd door wat lichte regen. 'S Middags klaart het dan weer wat op en het wordt morgen een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop, voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen van D66 tijdens een debat met de Tweede Kamer. Van Essen is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na het onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Twee mensen zijn in de antenne van het Empire State Building in New York geklommen. Het tweetal was in het zwart gekleed en droeg maskers. Ze hadden een spandoek bij zich met daarop een vredesboodschap. Ook is te zien hoe een van hen de ander ten huwelijk vraagt. Hoe het tweetal naar de top kon klimmen is niet duidelijk. Het Empire State Building is inclusief de antenne 443 meter hoog. De twee zijn opgepakt. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Ik kom naar je toe.
2: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
0: Per Radio M Utrecht.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer Formule 1, Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen in de ochtend vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand. Volgens lokale autoriteiten staat er niet ver van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand en is het vuur nog niet onder controle. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de brand. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van rechtse partijen. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. De straf is veel hoger dan bij de rechtbank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was ze er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels.